0: tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Ik weet nog goed hoe het begon. Kleine Annabelle, jij leek een spinnetje.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na

0: blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloten met het Stiltecentrum.

Hele goede middag. De vierde van de maand en het is weer 12 uur geweest. Dus tijd voor het stiltecentrum voor die 6, 7 luisteraars die aan de FM-frequentie hangen. En die 4 mensen die het via de podcast beluisteren. Ja, het is niet echt hard hoor, gaat het bij dit soort programma's. Maar ik maak het met liefde omdat er zo ontzettend veel mooie muziek is gemaakt. Deze plaat had net zo goed in mijn jazzprogramma kunnen zitten. In het programma Come Sunday. Hij is hier terecht gekomen. Ja, pianist Shai Maestro heeft een nieuwe plaat gemaakt. En wauw, dat klinkt lekker hoor. The Guest House. En je hoorde het openingsstuk van de plaat. The Time Bender. En Shai Maestro is om de tijd dat u dit programma hoort op tournee in Europa. En jawel, hij doet ook Nederland aan. En als je tijd en ruimte hebt, dan zou ik zeggen, ga er even lekker naartoe. Shai Maestro dus. Zijn nieuwe plaat heet The Guest House. En deze, ja, die heb ik echt nog in geen enkel programma gedraaid. Ik loop een beetje achter, maar ik zag hem en ik dacht, we gaan hem toch even draaien. Hier zijn ze, uit Den Haag.

ooit heel lang geleden ergens in Nederland waren er drie totaal wereldvreemde jongetjes. En deze jongetjes verschilden net zo van elkaar als dag en nacht. Maar ondanks hun verschil.

de jeugd van tegenwoordig. Maar je luistert nu naar Goldband. Een band die op het punt staat

Tja, Nederlands hoop in bange dagen. Dat zou je niet zeggen als je de naam Altun Gün hoort vallen. Maar het is toch daadwerkelijk een Nederlandse band gebaseerd op de Nederlands-Turkische... Turkse psychedelische rock. De band is opgericht in 2016 door Jasper Verhulst. En jawel, internationaal een groot succes. Hartstikke stoer. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht, getiteld Garip. En je hoort het nummer Neredesin Sen. Altun Gün dus, Neder-Turkse psychedelica. Nou, ik vond het erg lekker klinken. En daarvoor, ja, ook in Nederland... beginnetje van platen 2024 alweer Goldband uit Den Haag met het nummer De Band van Karel. En nu in de cd-speler een plaat getiteld Memento. Een plaat opgedragen aan auteur Patrick Modiano. Volgespeeld door Dominique Anné, Sébastien Boisseau, Stefan Oliva en Sacha Torop. Teksten zijn van Jean-François Mondo. Luister naar een deel uit die cyclus Memento. En het titeltje wat we gaan beluisteren is Prière à un bombardier Saoul.

Het is toch altijd jammer dat zo'n band als deze, dat die eigenlijk nooit zo beroemd is geworden. Zeker niet in Europa. Ja, ze stonden wel op het Woodstock Festival. Daar kennen we allemaal wel het nummer Going Up the Country van. Maar daarnaast, die bluesplaat van deze groep, die zijn zo verpletterend goed. Nou, dat hoorde je zo even. Dat het zou wat meer gehoord mogen worden. Ik heb het over Kent Heat. En je hoorde een track van hun debuutplaat uit 1967 alweer. The Road Song. En volgens mij is ondertussen heel Kent Heat al aan het hemelen. En spelen ze alweer live op andere plekken. En daarvoor aandacht voor de teksten van Patrick Modiano. En even snel opgezocht. De goede man leeft nog steeds. Geboren op 30 juli 1945. En ja, je zou bijna zeggen, C.S. Notenboom had het ook een beetje verdiend. Maar hij heeft ze echt allemaal gekregen. Hij heeft de Nobelprijs voor de literatuur ontvangen. Hij heeft de Grand Prix de Roman van de Académie Française ontvangen. En hij heeft ook nog eens een keer de Prix Goncourt gewonnen. Ja, het kan dan niet meer missen. Ik heb een paar, één of twee boeken van hem gelezen. En meer dan de moeite waard. Dat is echt niveau boven alles, zeg maar. Je hoorde het lied, dan moet ik even het hoesje erbij pakken. De Prière à un Bombardier Saoul. En je hoorde Dominique Anné, Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva en Sacha Torop. Die zongen dus, ja, gebaseerd op het werk van Patrick Modiano, getiteld Memento. Maar het was allemaal op tekst gezet door Jean-François Mondo. Voor alle francofielen, prachtige cd. Dus getiteld Memento. Volgende plaat, vorig jaar uitgebracht. Stan Getz trad in 1977 op in Kopenhagen met Joanne Brekeen op de piano en elektrisch piano. Niels Henning Ørsted Petersen, ja, wat een legende, al jaren niet meer onder ons, op bas en Billy Hart op drums. Dat live concerten die hij toen gaf in Kopenhagen, die zijn op een dubbel LP terechtgekomen. Toevallig heb ik die 2 jaar geleden een keertje te pakken kunnen krijgen. Stom toeval bij de beroemde jazzzaak in Rotterdam, die niet meer bestaat. Maar wat bleek, vorig jaar verscheen er bij Steeplechase een cd. En ik dacht dat het dus gewoon het live concert was. Nee, ze hebben, ja, om te repeteren en ook een beetje voor de lol, hebben ze in een studio hebben ze gewoon een aantal stukken staan inspelen. Nou, die opnamen zijn nooit eerder uitgebracht tot vorig jaar. Unissued Session, Copenhagen 1977. Luister naar Stan Getz, Joan Brekeen, Niels Henning Ørsted Petersen en Billy Hart met Canção do Sal.

En dan wordt het zomaar afgebroken. Erg, hè? Kan gebeuren. Soms gaat een stuk nog een deeltje door. En dat gebeurde dus hier. Ja, uit Noorwegen. En een fenomeen. Hij is wonderlijk genoeg in Europa. Ja, wel, het is wel een naam. Maar het is nog niet goed genoeg om, zeg maar, op het Noordzee op de Star Billboard te komen. Maar ik vind het wel een fenomeen. Marius Neset, daar hebben we het over, uit Noorwegen. Is weer eens met een orkest, meestal zit dat, zeg maar, het Noorse Metropoolorkest, de studio ingegaan om een nieuwe plaat te maken. Die de titel draagt Time to Live. En het nummer wat je hoorde, Life Can Be Bright. En daarvoor hoorde je een andere hele grote saxofonist, waar Marius ongetwijfeld door is geïnspireerd. Maar wie niet? Geen aardige man, maar hij heeft al een prachtige oeuvre achtergelaten. Stan Getz op de tenor saxofoon met John Brakeen op de piano. In dit geval zelfs de elektrische piano. Niels Henning Øyste Petersen op de bas. En Billy Hart op drums. Canção do Sal. Opgenomen in 1977 in Kopenhagen. En dat is dan weer Denemarken. En we gaan ook nog een uitstapje maken naar de klassieke muziek. Er is een prachtige CD uitgekomen met violiste Clara Flieder. Cellist Christophe Pantillon. En de pianist Massimo Giuseppe Bianchi. Ja, dan kan het wel goed gaan, hè. CD is gevuld met muziek van Maurice Ravel. Daarop staan de vioolsonate nummer 2. De viool- en cello-sonate, die hoor je niet zo vaak. En wat ik echt een fantastisch werk vind, dat is het pianotrio in A mineur. Luister naar het eerste deel, Modéré, uit dit trio van Maurice Ravel.

Ja, we gaan er langzamerhand weer uit. En dat doen we met een band die in Canada werd opgericht. En zich zeer aangetrokken voelde tot de psychedelica. Dan heb ik het over de Plastic Cloud. Maar die band heeft niet langer dan een jaartje bestaan. Van 1967 tot 1968. En toen was het dan weer voorbij. Ze hebben wel een plaat gemaakt. Ja, en als je daar het origineel van vindt, dan betaal je heel veel geld. Dit is dus de Plastic Cloud met Bridge Under the Sky. Daarvoor hoorde je Clara Vlieder, Christophe Pantillon en Massimo Giuseppe Bianchi. Het eerste deel met Modere uit het pianotrio van Maurice Ravel. We gaan er een punt aan draaien voor deze maand. En volgende maand ben ik er weer. Met een uitzending van het Stiltecentrum. En hierna de Gouden Oude Revival met Tom Bos als de maestro van de uitzending. En ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Want er komt nog van alles en nog wat voorbij zeilen. Waaronder om 5 uur. Ja, mijn eigen jazzprogrammetje. Come Sunday. Blijf steken op de FM-frequentie. En anders kunt u de programma's van Gouden Stad altijd weer terugvinden op de podcast. Tot de volgende keer. Tot luisterens. Hoi.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Coeverden.

Welkom bij een uurtje klassiek. Ik ben Lea van Couverde en ga u graag werken van onder andere Eduard Franck, Schubert, Dvorak en Arvo Pärt laten horen. We begonnen dit programma met de romance uit Eine kleine nachtmuziek van Wolfgang Amadeus Mozart in een uitvoering door de City of London Symphonia onder leiding van dirigent Andrew Watkinson. Mozart schreef het stuk in 1787 toen hij ook tegelijkertijd bezig was met zijn opera Don Giovanni. Het werk werd pas in 1827, 36 jaar na Mozarts dood, uitgevoerd.

Ach, wat mooi. Het piano trio nummer 2 voor piano, viool en cello, waarvan u het tweede deel hoorde. En het was een van de laatste composities van Franz Schubert, gedateerd november 1827. Het trio was een van de weinige van zijn late composities die Schubert voor zijn dood ook nog hoorde uitvoeren. U hoorde nu een uitvoering door La Gaia Scienza.

Dat was de finale uit het vioolconcert in A van Dvorak. Hij schreef het na een ontmoeting met Jozef Joachim, een Duitse violist en componist, in 1878. Dvorak wilde het concert aan hem opdragen, maar Joachim wilde dat niet, want hij vond het niet mooi. Hij vond dat er te veel herhalingen in het werk zaten en hij weigerde daarom ook zelf het stuk in het openbaar uit te voeren. U hoorde Yitzhak Perlman op de viool, begeleid door het London Philharmonic Orchestra.

Eduard Frank was het vierde kind van een rijke bankier die zijn kinderen liet kennismaken met het beste dat Duitsland te bieden had. Door de financiële positie van zijn familie kon Frank bij Mendelssohn studeren. Hij was een perfectionist en durfde zijn muziek pas te laten horen als hij echt helemaal naar zijn zin was. Daarom werd de symfonie in A-majeur, waarvan we het eerste deel, het Allegro, lieten horen, pas vele jaren nadat het geschreven was, uitgevoerd. U hoorde het Rundfunk Symfonieorchester Saarbrücken onder leiding van Hans-Peter Frank.

Ballet muziek. Balletmuziek van Alexander Glazunov met dirigent Alexander Anisimov en het Moskou Philharmonic Orchestra. Vremena Goda, de seizoenen. Een prachtig stukje muziek, vind ik.

Johann Nepomuk Hummel schreef het pianoconcert nummer 2 in 1816. U hoorde het eerste deel. Zijn muziek werd ook wel vergeleken met die van Mozart. Frédéric Chopin kreeg inspiratie voor zijn composities door dit werk. En dat gold ook voor Robert Schumann. U hoorde Howard Shelley op de piano, begeleid door de London Mozart Players. We gaan dit uurtje klassiek alweer afronden, maar dan met iets heel anders. Annum per Annum van Arvo Pärt. Een werk voor orgel geschreven door de uit Estland afkomstige Arvo Pärt en uitgevoerd door Hans Ola Eriksson. Pärt droeg zijn compositie op aan Sint Cecilia, patrones van muzici. Fijn dat u luisterde. Dank Adrie Oudenes voor de techniek en heel graag tot volgende week.

0: benen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Action.
1: Goedemorgen luisteraars, welkom bij Machiavelli, het wekelijkse politieke interviewprogramma van Radio Gouwestad. Mijn naam is Elia Griffioen, naast mij zit Chris Vogel. Hallo Chris.
2: Goedemorgen Gouda.
1: Goedemorgen, tegenover ons zit onze technicus Arjan Doelman en wij hebben vandaag te gast Caspar Carsen, burgerraadslid namens het CDA. Welkom Caspar.
3: Dankjewel, goedemorgen.
2: Welkom.
1: Goedemorgen. Nou, om gelijk maar te beginnen, jij bent een van de burgerraadsleden en je bent recent geïnstalleerd,
3: ja,
1: denk
3: klopt.
1: Ik. Hoe vond je dat?
3: Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik, het was een best een grote happening. Ik had daar zelf, had ik daar niet zo'n beeld bij vooraf. Maar nee, ik vond het leuk om te doen. Dus,
1: nou, klinkt goed, klinkt ja. Goed. En om even te beginnen, kan je wat over jezelf vertellen? Wie ben jij?
3: Ja, ik ben 53 jaar. Ik ben vader van 3 kinderen. Ondernemer hier in Gouda. Ik heb mijn bedrijf moet ik een beetje combineren met de zorg van mijn oudste zoon. Die is 23 en die heeft een verstandelijke beperking. Dus nou ja, dat gaat op het ogenblik zo goed als en zo kwaad als het kan. Ik ben dus inmiddels burgerraadslid. Ik ben een jaar geleden ben ik op de lijst gekomen voor het CDA. Voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen, de campagne die was.
1: Dus ja, wat vond je er leuk aan?
3: Nou, er zat wel energie bij ons in team. Wij hebben, die campagne is denk ik een jaar geleden ongeveer begonnen. Hè. Dat was met toch wel, dan heb ik het even over de top 10 van de lijst. Dat waren al mensen die elkaar nog niet zo goed kenden. Dus we hebben best wel tijd en energie erin geïnvesteerd dat we elkaar goed leren kennen. Dat je een beetje weet dat je aan elkaar hebt. Ja. En we hadden allemaal enorm veel energie om die campagne te draaien. En dat was echt heel erg leuk.
1: Doen jullie dan een teambuilding? Of hoe werkt dat dan? Gaan jullie samen de hei op?
3: Dat hebben we niet gedaan. Ja. We hebben gewoon met elkaar heel veel overleg gehad. Van nou ja, je gaat natuurlijk, zeg maar eventjes 10-11 maanden voor voor de verkiezingen ga je natuurlijk bij elkaar zitten van nou, hoe gaan we natuurlijk deze campagne voeren? Wat zijn de acties die we willen hebben? Ja, er kwamen heel veel leuke ideeën uit. Het was heel energiek. En

0: dan leer je natuurlijk ook elkaar steeds beter kennen. En dan weet je wat je, aan iemand kan vragen. Of, nou, en dat was heel erg leuk. Ik heb er echt van genoten.
1: En van hoe groot is de groep dan?
0: Nou, wij hadden volgens mij op de lijst een man of 20, 23 volgens mij. Maar de top 10, die spitsen zich. Dat was wel degene die echt heel actief waren in de campagne.
1: Mm-hmm. En wat is dan voor jou, zeg maar, het belangrijkste in een campagne?
0: Nou ja, het belangrijkste, maar dat vond ik ook direct het leukste, is dat je natuurlijk heel veel mensen spreekt. Dat je met kijk, een gemeenteraad staat natuurlijk heel dicht bij de mensen. Hè. Het staat van in de politiek staat natuurlijk het dichtst bij de mensen. Landelijke politiek heeft natuurlijk heel veel invloed op je, maar staat natuurlijk vrij ver van je af. En provinciaal staat natuurlijk ook vrij ver van je af. Ik denk dat het bij provincie natuurlijk nog best wel moeilijk is om te onderscheiden als inwoner hoe je dat kan, wat de invloed op je leven is. Maar de gemeenteraad is natuurlijk, dat staat heel dicht bij je. Als daar een beslissing wordt genomen, ja, dan is dat meestal vrij diep in jouw leefomgeving. Nou, en om mensen daarover te spreken, ja, dat gaf mij enorm veel plezier en energie.
2: En is dat ook een van de redenen waarom je politiek actief wil worden? Of is dat een andere reden dat je dacht, ik ga me daarvoor inzetten?
0: Nou, dat is op zich wel een aardig verhaal. Ik kom uit Bodegraven. Mm-hmm. Mijn vader die is 16 jaar wethouder geweest in Bodegraven, ook voor het CDA. Dat was vanaf mijn 11e, denk ik, 12e. Mm-hmm. Dus nou, toen had je nog papieren kranten. Dus mijn vader stond iedere week op de voorpagina. Dat, als kind is dat best wel een ding. Mm-hmm. Dus ik heb toen vrij resoluut gezegd, een bestuursfunctie, een politiek functie, ga ik niet doen. Dat is...
2: Ja, je vond die spotlights niet per se heel leuk.
0: Nou, dat was gewoon een uitspraak van, dat moet je niet doen. Je bent iedere avond weg. En, inderdaad, als er iemand een verkeersboete krijgt, dan krijg je ook nog de schuld. Je krijgt natuurlijk de schuld van alles.
2: Ja.
0: Maar goed, daar ben ik wel een beetje op teruggekomen. Ik ben in de... ik denk een jaar of 20 geleden ben ik wel met allemaal maatschappelijke functies gaan doen. Ik zat in de Kamer van Koophandel. Ik ben voorzitter van VNO-NCW geweest hier in deze regio. Dat is een ondernemersvereniging. Maar goed, toen begon het toch een beetje te kriebelen. Dus dan kom je toch een beetje terug op die ijzeren wet die ik voor mezelf had afgekondigd. Dat ik nooit iets in het bestuur zou gaan doen. Dus ik dacht, ja, ik kan wel aan de zijlijn blijven schreeuwen dat ik het... dat het anders moet. Maar het is misschien toch wel verstandig om jezelf daarmee te gaan bemoeien.
1: Maar heb je het gevoel dat je ook invloed kan uitoefenen bijvoorbeeld?
0: Oh ja hoor, maar dat geldt niet voor mij specifiek. Maar dat geldt natuurlijk voor iedere inwoner van Gouda. Op het moment dat jij vindt dat iets niet gaat zoals het hoort, dan kan je natuurlijk, er zijn 35 raadsleden, en dan kan je, die hebben allemaal een e-mailadres, die hebben allemaal een telefoonnummer, en die willen je ook horen. Dus het is je kunt als inwoner van Gouda, ik wil niet zeggen dat je dan direct invloed hebt, als jij zegt van, ik vind het hier, het parkeerbeleid is niet goed, dat als je belt, dat het dan wordt veranderd. Mm-hmm. Maar je kunt altijd meepraten, dus iedereen zal naar je luisteren.
1: Maar ik bedoel ook meer van voor jezelf, zeg maar, dat je zelf dingen kan inbrengen, dat je ook invloed hebt op
0: Absoluut.
1: Wat er binnen de partij gebeurt.
0: Absoluut, kijk, wij hebben natuurlijk bij de gemeenteraad verkiezingen wordt een verkiezingsprogramma geschreven. Ja, daar kan je gewoon in meepraten. Mm-hmm. Dus op het moment dat je stel je bent lid van een, nou, ik zeg van een voetbalvereniging en je hebt daar zorgen over de financiering, dan kan je gewoon meepraten van wat vindt mijn partij of wat vindt een partij van de ondersteuning van sportverenigingen. En daar heb je gewoon invloed op.
1: En ben je iemand die makkelijk bruggen legt, zeg maar? Of hè, dat je graag samenwerkt met iedereen?
0: Ja, ik kan deze vraag natuurlijk niet met nee beantwoorden. Dus, maar nee, ik denk
1: ben
0: dat
1: je
0: ik...
1: als zelf, als persoon, zeg maar?
0: Ja, nee, maar ik denk dat ik daar ook wel goed in ben. Ik ben geen ruziezoeker. Dus ik denk dat ik vrij makkelijk ook met mensen overweg kan, ja.
2: En dan, je bent dus burgerraadslid geworden.
0: Ja.
2: Misschien, dat is een mooi bruggetje ook, Chris, jij ging er al naartoe. Voor de mensen die niet zo bekend zijn met dat concept, wat houdt dat precies in? Wat doet een burgerraadslid?
0: Je bent geen raadslid, dus er zijn in Gouda 35 raadsleden. Die kunnen, die stemmen mee. Als er een motie is, als er een voorstel is, dan kunnen ze in of tegen stemmen. Een burgerraadslid zit in een commissie, dus je hebt in Gouda een aantal commissies. Dus bijvoorbeeld de commissie fysieke leefomgeving. Die echt over de stad- en wijkniveau onder andere gaat. En daar ben je gewoon, daar ben je medelid van die commissie. En dan kan je, daar kan je wat dingen indienen. Je kan je adviseren. Maar kijk, de belangrijkste reden voor mij was, wij zijn een fractie van 2 personen, het CDA. Mm-hmm. Dat is voor 2 personen wel heel veel werk. Dus op het moment dat je, je moet het in mijn geval een beetje zien als ondersteuning van de 2 fractieleden die wij hebben.
2: Ja, ja. En weet je ook al of je specifieke onderwerpen gaat doen?
0: Nou, we moeten dat nog afstemmen. Wij kunnen 2 burgerraadsleden kunnen wij benoemen. Nou, ik ben dan nu de eerste. De tweede, die moet nog komen. Dat zal na de zomer zijn. En dan moeten we goed even met z'n 4 afspreken van wie welke commissies gaat doen. Maar het is wel zo dat we op het ogenblik, we rouleren nu. Dat gaat richting de zomer. Dat we alle 3 van zoveel mogelijk dingen wat afweten.
2: Ja, dat is ook slim inderdaad. Als dan iemand er een keer niet is, dan kan je het makkelijk overnemen.
0: Onze fractievoorzitter is Martijn van der Wind. Nou, die is al 8 jaar raadslid. Is ook al 4 jaar burgerraadslid geweest. Die weet allemaal wel precies hoe het zit. Arie de Verkerken, dat is de nummer 2. Ja, die is net als ik, die is nieuw. Ja. Nou, en je hebt wel heel veel inwerktijd nodig als je in de raad komt. Voordat je weet hoe de hazen lopen. Je hebt daar gewoon echt tijd voor nodig. Het is een complexe organisatie. Het is ook geen organisatie zoals een andere. Je kan het niet vergelijken met een bedrijf. Dus om in zo'n gemeente in te werken heb je denk ik zomaar misschien wel een jaar nodig om te begrijpen hoe de dingen lopen, waar je wat moet nakijken en hoe je iets in beweging kunt zetten. Dus dat we daar nu eventjes in hoge snelheid proberen dat het ons allemaal eigen te maken is, denk ik voor ons, onze kleine fractie, is dat denk ik heel belangrijk.
1: En wat is zo leuk tot nu toe als om burgerraadslid te zijn?
0: Nou, ik ben het nog maar een week. Hè?
1: Een week? Oh, dat heb ik niet meegekregen. Maar...
0: ik ben het nog maar een week. Maar kijk, ik draai binnen de fractie draaien we gewoon mee. Alle punten die aan de orde zijn worden besproken. En nu is wel zo, na de verkiezingen draait de gemeenteraad wel een beetje op halve kracht. Hè? Dus het is niet dat er wekelijks een gemeenteraad is. Het komt natuurlijk omdat er nu op het ogenblik collegeonderhandelingen zijn. Het oude college, dat loopt de laatste maand in, denk ik, als het voorspoedig gaat. Dus dat betekent ook dat je nu weinig beleidspunten hebt die aan de orde komen. Dat gaat natuurlijk na de zomer in volle vaart. Ja. Tenminste, daar ga ik vanuit dat in volle vaart gaat.
2: En over het collegeakkoord gesproken, ik begreep uit de nieuwsberichten, want er wordt nu natuurlijk gepraat en onderhandeld, et cetera, dat het CDA daar nog over aan het nadenken was. Dat die wel mee wilde praten, maar dan niet helemaal zeker wist of ze ook echt mee wilden doen.
0: Nou ja, je zegt nu collegeakkoord.
2: Samenlevingsakkoord is het.
0: Er is een samenlevingsakkoord. Er zijn 7 partijen die daar het initiatief voor genomen hebben. Dat zijn ook de collegepartijen. En 3 partijen die hebben zich daarbij aangesloten. Dat zijn JA21, Partij voor de Dieren en wij.
2: Ja.
0: Waarbij wij, kijk, en er zijn er dus 3 niet, hè? Gemeentebelangen Gouda, Pro Gouda en
2: SP denk ik ook
0: SP niet.
2: SP
0: die doen niet mee. Kijk, bij zo'n samenlevingsakkoord kom je natuurlijk tot een vrij generieke doel voor wat je wil met de stad. Dat is niet heel, heel specifiek, er wordt niet gezegd. Okay. Dus vandaar dat wij ook meelopen. Als daar natuurlijk wat uitkomt waar je voor bent, dat overstijgt natuurlijk partijbelangen. Wij willen het beste voor Gouda. En als in zo'n samenlevingsakkoord iets staat wat goed voor Gouda is, dan gaan we niet tegen zijn. Mm-hmm. Maar... De echte richting die zal komen in het collegeakkoord, dat wordt door dit aankomend college wordt dat samenwerkingsafspraken genoemd. En daar komt de richting in die het dagelijks bestuur van de stad gaat voeren.
2: Ja, bijvoorbeeld financiën, wordt dat dan ook al vastgelegd in dat brede samenlevingsakkoord? Of is dat op een later moment?
0: Dat
2: is best wel een beperkende factor met wat je wil natuurlijk.
0: Nee, dat laat ik het zo zeggen. Ik weet niet hoe specifiek ze dat willen gaan maken.
2: Okay.
0: Daar zit ik ook niet bij. Maar financiën is natuurlijk wel iets wat natuurlijk in het college heel zwaar weegt.
2: Ja, dat zullen we afwachten. Ja. Ik begreep dat er komende week in ieder geval een bericht vanuit de formatie gaat komen. Hoe dat allemaal precies gaat lopen, dat is ook even afwachten waarschijnlijk. Maar dat gaan we zien.
0: We zijn er klaar voor, hè? Dus,
2: wij ook vanuit de radio. Wij zijn ook heel benieuwd.
1: Want ik vraag me echt af van, wat zullen dan je persoonlijke speerpunten zijn? Waar wil je de focus op leggen? Wat vind je belangrijk?
0: In Gouda?
1: Ja.
0: Nou, kijk, als ik het collegeakkoord zou mogen schrijven, dan zou ik heel veel aandacht hebben voor wonen. Het is natuurlijk, landelijk is er natuurlijk heel veel aandacht voor het woningtekort dat er is. Nou, dat is in Gouda niet anders. Ik denk dat wij in Gouda natuurlijk toch wel gehinderd worden dat er gewoon niet zo heel veel ruimte is om te bouwen. Gouda, die, kijk, de stad is niet van elastiek, je kan het niet groter maken. Dus als je kijkt naar naast dat er in Westergouw wordt gebouwd, is er eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel ruimte. Dus ik zou dan geloof ik wel kijken of je projecten kan doen waarbij je bijvoorbeeld meer woningen voor ouderen maakt. Dat je de doorstroming een beetje kunt krijgen in het woningbestand. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, dan kijk ik even naar mijn eigen ouders, die zijn 79 en 81. Die wonen nog gewoon in een eensgezinshuis. Nou moeten ze daar van mij niet per se uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat, laat ik het even zo zeggen, 40 jaar geleden zaten mensen van 80, die zaten natuurlijk in een wat kleiner huis. En dat zorgde voor de doorstroming. En die doorstroming die stokt al een beetje.
2: Ja, misschien is dit een mooie cliffhanger voor het onderwerp na de muziek. Dan gaan we eerst luisteren naar een nummer van de Rolling Stones, Kimmy Shelton. En daarna verder over het onderwerp wonen.

0: Dat waren de Rolling Stones met Gimme Shelter. We waren al even voor de muziek begonnen over het onderwerp wonen. En daar gaan we graag mee door. Het CDA heeft daar ambitieuze plannen voor. Misschien een eerste inleidende vraag vanuit mij. Wat ik zelf persoonlijk altijd als kiezer lastig vind bij het onderwerp wonen op gemeenteniveau. Dat is dat eigenlijk alle partijen willen wel meer bouwen. En ik vraag me altijd af, misschien kan jij me daar een beetje helpen. Wat zijn nou verschillen tussen partijen? Want ik vind die altijd moeilijk om te zien.
1: Nou, kijk, als je naar ons kijkt, wij zouden graag gewoon willen bouwen met niet een al te hoog aandeel voor sociale huurwoningen. Mm-hmm. Daar wordt op het ogenblik wordt daar volgens mij voorgeschreven dat 33% van de te bouwen huurwoningen sociale huur is. En wat het effect daarvan is, is dat de gemeentes om ons heen, die hebben een veel lager aantal. Dus dan krijg je dat in Gouda een relatief hoog aantal, een hoog percentage. Dus daar zit ook wel een verschil natuurlijk met andere gemeentes. Met andere partijen. Ik denk dat als je deze vraag aan Pro zult stellen, dat ze juist een hoger aandeel van sociale woningbouw zouden willen hebben. Dus daar zitten wel de verschillen in. Ik denk ook dat je als gemeente best wel wat meer mag focussen op eigen huisbezit.
0: Ja,
1: dus in plaats van huurwoningen. Dus daar zit een verschil. Het is natuurlijk zo, iedereen wil natuurlijk betaalbaar wonen. Iedereen wil dat er natuurlijk voor iedere doelgroep voldoende woningen zijn. Maar het is natuurlijk niet, kijk, als je kijkt naar Gouda, kan je in zo'n dossier als wonen, kan je niet Gouda als stad alleen kijken. Dan moet je echt naar de regio kijken. Je hebt de gemeentes om ons heen, die hebben natuurlijk ook, die moeten ook mensen huisvesten. En als die alleen maar, ik zeg maar eventjes, relatief dure woningen hebben, ja, dan komen mensen die dat niet kunnen betalen, die trekken dan naar ons toe. Ze hartelijk welkom hier natuurlijk.
0: Is daar ook overleg over? Want inderdaad, ik snap de logica wel, maar het lijkt me dan ook goed om daar af en toe te overleggen,
1: nee,
0: om samen op kan trekken.
1: Nee, kijk, de provincie en de landelijke overheid zijn natuurlijk best wel voorschrijvend. Hè. Zo'n eis van 33% sociale huurwoningen, die heeft Gouda niet verzonnen. Die komt natuurlijk van de landelijke overheid. Maar als je het aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen, nou, het mag wel iets minder. Mm-hmm. Dan ben ik niet wil zeggen dat het heel laag moet zijn, maar het mag wel iets minder dan 33%.
2: Want Casper, een korte vraag, zeg maar. Waar is het misgegaan, zeg maar? Waarom hebben we nu echt een woningtekort? Waar is dat gewoon gegaan zoals het is gegaan? Of
1: nou, ik denk dat dat,
2: is daar een reden voor?
1: Ik denk, nou, wat ik net zei, ik denk dat er natuurlijk veel mensen langer in hun woning blijven wonen. Ik denk ook dat je hebt natuurlijk heel veel mensen die de dichtheid in een huis is vrij laag. Veel mensen die alleen zijn, gescheiden mensen, ja, die wonen dan ook plotseling in twee huizen in plaats van één. Ja, dat heeft natuurlijk best wel effect. Mm-hmm. Dus ik denk dat ermee te maken heeft. Je moet bij mij niet aankomen dat de woningnood bijvoorbeeld komt door asielzoekers. Daar ben ik niet van. Dat vind ik altijd een argument dat geen steek houdt.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, we werden even onderbroken, maar daar zijn we dan weer. Ga verder, Chris.
2: Maar dan vraag ik me ook af, waarom is het nou zo lastig om te bouwen? Ik neem aan, inderdaad, Gouda is weinig plek om te bouwen, maar waarom is het zo'n probleem?
1: Nou, je hebt natuurlijk, op het ogenblik is het natuurlijk nog extra lastig door de hele stikstofproblematiek. Maar het is natuurlijk zo, kijk, een wijk ontwikkelen, dat kost natuurlijk enorm veel tijd. Ik heb dat gezien bijvoorbeeld in Bodegraven, waar een wijk is gebouwd. Daar gaat zomaar even 10 jaar overheen tussen de planning en dat de eerste paal in de grond zit. Dus ja, dat is natuurlijk, zo zijn wij in Nederland georganiseerd. Dat is niet voor niks. Hè. Je moet ook blij zijn dat je natuurlijk niet overal waar jij het mooi vindt maar een wijk kan neerzetten. Of een paar huizen kan neerzetten. Zeker in het Groene Hart is dat natuurlijk best wel een item waar heel omzichtig mee wordt omgegaan. Maar ja, dat heeft wel als gevolg dat het daardoor langer gaat duren. Ja.
2: En voor jou, wat is belangrijker eigenlijk? Want op een gegeven moment moet je kiezen tussen natuur en bouwen.
1: Ja.
2: Dat is lastig. Of is, wat kan je erover zeggen? Wat zou jij belangrijker vinden?
0: Misschien zelfs ondernemer er ook bij trekken. Want wat je zei, de ruimte is inderdaad... Er is maar één Gouda. Er is maar een aantal vierkante kilometers, zeg maar.
1: Nee, en ik ben ook echt... Ik ben voorzitter geweest van VNO-NCW. En toen was wij schreeuwden om bedrijfsterreinen. Dat is ook de tijd dat Gouwenpark werd ontwikkeld. Omdat je natuurlijk... Wij hadden als ondernemers hadden wij in ons ledenbestand die bijvoorbeeld in de binnenstad zaten. En die moesten naar buiten toe. En daar was dan geen ruimte. Dat was best een item. En dan zie je ook dat zo'n gouwpark dat echt heel snel volloopt. Tegelijkertijd... Kijk, ik woon in het Groene Hart. Ik hou ook echt van het Groene Hart. Ik vind het hier prachtig. Ik vind dat je in Gouda, als je hier op de fiets zit... Je zit binnen een paar minuten fietsen door de weilanden. En dan dat vind ik echt een uniek onderdeel van wonen in Gouda. En dat moet je natuurlijk ook koesteren. Ik ben er niet voor dat je overal alles volbouwt. Maar ja, er is natuurlijk wel een behoefte. En, dus het is ook gewoon heel lastig om met al die vraag naar ruimte, omdat, ik zei net, Gouda is niet van elastiek, dat je kunt het helaas niet groter maken.
2: En heb je het gevoel van de landelijke politiek, bijvoorbeeld, ik ben van de CDA, dan vraag, vind je dat de CDA, het kabinet, zeg maar, goede plannen heeft om dit probleem op te lossen?
1: Ja, de planning met de woningbouw, die zijn natuurlijk landelijk hebben natuurlijk voorrang. Maar dat is natuurlijk niet een problematiek die zit in het ruimtegebruik, maar dat is meer een problematiek die zit dat de voortgang er niet is, omdat stikstof zo'n groot item is. Maar ik vind dat mijn partij zich maximaal inzet om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar het zijn natuurlijk processen die tijd vergen. Dus je zou natuurlijk liefst zeggen van oké, nou, over 2 maanden staat er weer een blokhuis. Dat is niet zo.
0: En hoe kijk je binnen de stad? Er zijn bijvoorbeeld wel eens discussies van dat er dan een aantal bomen gekapt moeten worden om een grote wooncomplex te maken. Of op een andere manier dat er wat geschoven moet worden. En dat is soms bij partijen heel wisselend. Hoe kijk je naar dat soort discussies?
1: Ja, ik vind op zich dat er wordt hier in Gouda wordt er heel omzichtig met groen omgegaan. Dat is hartstikke goed. Er is een grote woonvraag. Ik denk dat op het moment dat er een paar bomen om zouden moeten, dan kunnen we ergens anders die wel vervangen.
0: Flexibel zijn.
1: Ja hoor. Ik kijk ook altijd met heel veel interesse naar die spoorzone. Want daar zit natuurlijk best wel plek om nog te bouwen. Hè?
0: Ja.
1: En je zit natuurlijk best wel centraal in de stad. Dus daar zou ik echt heel veel energie in steken om daar zo snel mogelijk door te gaan.
2: En hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk? Van wanneer wordt er een plek, zeg maar, aangewezen om te kunnen bouwen? Hoe gaat dat? Zijn er bepaalde eisen of zo aan het gebied? Of hoe gaat dat precies, zeg maar?
1: Nou ja, er is natuurlijk gewoon er worden plannen gemaakt door de gemeente om zo'n gebied aan te wijzen dat de woningbouw komt. Ja, en dan moeten natuurlijk aan heel veel eisen voldoen. Er moet een parkeergelegenheid zijn. Het moet goed ontsloten zijn. Maar je ziet nou bijvoorbeeld daar in dat terrein bij het spoor, ik zeg maar even tegenover McDonald's, dat is natuurlijk 2 best wel kolossale woontorens zijn er gebouwd die natuurlijk een enorme vraag opvangen. Dus ik vind het echt mooi dat er daar gebouwd wordt. Daar kan je ook hoog bouwen. Ja. Dat kan natuurlijk niet overal in Gouda. Mm-hmm. Dus ik vind dat prachtig dat er zulke ontwikkelingen zijn.
0: Ja, ik denk dat wij dan de overgang gaan maken naar ondernemen. Ook een onderwerp waar jij graag over wilde spreken. Misschien als allereerst inleidende vraag. Waarom is een bloeiend bedrijfsleven belangrijk voor de stad Gouda? In hele brede zin.
1: Oh, nou, in brede zin is dat niet zo moeilijk. Kijk, het bedrijfsleven, de ondernemers in Gouda, die zorgen natuurlijk voor werkgelegenheid. Mensen kunnen er werken. Die zorgen ook natuurlijk voor de energie in de stad. Maar er zijn ook heel veel indirecte effecten. Hè. Het zijn ook de sponsoren van de voetbalvereniging. Ze zorgen dat bij de banketbakker dat er afname is. Het is echt essentieel dat een stad een goed bedrijfsleven heeft. Een stad moet dat ook zoveel mogelijk faciliteren dat ondernemers gewoon op een makkelijke manier kunnen ondernemen. Ik begrijp ook best wel dat voor een stad best wel hoge eisen stelt. Maar een stad moet daar echt zijn best voor doen om ondernemers echt met open armen te ontvangen en zoveel mogelijk te ondersteunen.
0: En hoe is dat afgelopen jaren gegaan? Naar tevredenheid? Of zeg je van nou...
1: Het hangt natuurlijk even af welk vraagstuk je hebt, maar als jij als ondernemer ergens wil bouwen, dan valt dat niet mee.
0: Okay.
1: Het is natuurlijk heel veel regelgeving die niet alleen, dat is niet uitsluitend goudse regelgeving, maar waarbij zulke processen best wel lang kunnen duren. Nou, daar zouden de ondernemers in Gouda, en dat heb ik in mijn tijd bij bij VNO-NCW ook meegemaakt, die zouden echt geholpen zijn dat de gemeente laat ik het zo zeggen, bij een aanvraag iets meer met open armen voor je staan van kom maar hier, we gaan je helpen, dan allemaal barricades opwerven van dingen die niet kunnen.
0: Ja, dat is meer ja tenzij in plaats van nee tenzij.
1: Ja, mits.
0: En er was veel te doen over de zero-emissiezone in het centrum vorig jaar. Er is ook een debat geweest, daar was ik ook bij, waar de marktkooplui gingen inspreken. Die eigenlijk zeiden van ja, het is gewoon te snel, te moeilijk voor ons. En toen is er ook een motie aangenomen om maatwerk te bieden.
1: Ja.
0: Als je nou terugkijkt naar het vorige college, zijn die misschien toch te snel gegaan met allemaal regels die zijn ingevoerd? Zeg maar, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, te snel weet ik niet, maar misschien een beetje te streng op de emissievoorwaarden die werden gesteld. Die zijn ook aangepast natuurlijk, hè?
0: Mm-hmm.
1: Kijk, het dubbel is natuurlijk als je zegt van we willen zero emissie. Er zijn natuurlijk marktkooplui die hebben daarvoor een elektrische auto aangeschaft. Als je dan natuurlijk halverwege zegt, ja, we doen toch niet. Dan dat is voor die mensen natuurlijk ook weer nadelig.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel zo dat deze mensen die rijden natuurlijk 300 meter de stad in. Die zitten een kraam op en ze rijden niet hele rondjes in die auto's. Dus het is nou niet zo dat ze...
0: De stad compleet vervuilen de hele dag. Nee.
1: Precies. Dus ik ben blij dat ook een beetje in perspectief wordt gezien. Dat er wat meer tijd is gegeven. Dat de eisen iets minder stringent zijn.
0: Ja. En wat zijn dingen, zeg maar, waar jij vanuit het CDA mee aan de slag zou willen gaan? Wat zijn dingen waar je die op de agenda wil zetten of dingen die je misschien wil proberen om te laten invoeren om ondernemers te helpen?
1: Nou ja, wij hebben natuurlijk, maar dat heeft iedere partij natuurlijk. Wij willen voor het parkeren in Gouda willen we echt gewoon een breed gedragen oplossing. En dat is niet eenvoudig. Want je zal daar altijd mensen mee teleurstellen. Mm-hmm. Maar ik denk dat als je dat wil laten slagen, dat je gewoon iedereen die daarmee te maken gaat krijgen, daarbij betrekt.
0: Ja.
1: En ik denk dat in het proces van vorig jaar echt een beetje misgegaan is. Dat er natuurlijk een beleid is voorgelegd. Wat natuurlijk door de mensen niet werd gedragen. En dat de mensen ook niet echt betrokken waren in het beleid. In het beleid. Het is natuurlijk als je gaat zeggen van een bepaalde wijk van nou, er komt hier betaald parkeren. Dan zal er niemand zeggen, goh, wat fijn dat we hier moeten gaan betalen om te parkeren.
0: Nee.
1: Maar je kunt natuurlijk wel uitleggen waarom je het doet. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje de lijn die wij als landelijk CDA hebben. Bontebal is natuurlijk ook zo. Ja, die is er niet om mooie praatjes te verkopen. Maar gewoon, ja, als er een maatregel is die niet voor iedereen aantrekkelijk is, wel uitleggen. Maar je moet natuurlijk wel doen wat goed is voor de stad. En kijk, je kunt natuurlijk niet terug naar een situatie waar geen enkele regulering in parkeer is. Dat kan gewoon niet.
2: Maar zo'n akkoord, zeg maar, over het parkeren, zeg maar, is dat dan bindend voor zoveel jaar? Of kan het nieuwe college dat weer veranderen?
1: Het kan veranderd worden. Het kan gewoon veranderd worden
2: als er een meerderheid is in de raad.
1: Ja, je moet dat natuurlijk niet te wild daarmee doen.
2: Nee, maar ik bedoel, van is het bindend? Zeg maar,
1: als er een nieuw parkeerbeleid wordt vastgesteld, ja, dan gaat dat van start.
0: Ja. Ja, dus er is ruimte om in principe daarin te veranderen. Ja, wat dat betreft ben ik ook wel heel benieuwd. Want er zijn wel veel partijen betrokken bij het samenleven.
1: Ja, het leek...
0: Tegenbetaald parkeren waren. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig wat daaruit gaat komen. Of ze het helemaal willen afschaffen, of stukjes, of goedkoper. Dat wordt nog een...
1: Ja, ik denk dat afschaffen gewoon niet gaat. Ik denk ook dat iedereen wel overtuigd is dat er gereguleerd moet worden.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat alle partijen inmiddels wel ervan overtuigd zijn dat je als je dit wil laten slagen, dat je dan gewoon echt met iedereen in gesprek moet. En niet alleen maar met de usual suspects, maar gewoon echt ook mensen die misschien in eerste instantie niet zo snel naar de gemeente gaan, maar dat je ze echt opzoekt.
0: Ja, je moet echt actief de straat op.
1: Maar dat is ook iets wat wij als CDA ook best hebben gepropageerd, ook in ons verkiezingsprogramma. We willen natuurlijk die wijk, de buurt is voor ons echt heel belangrijk. Daar wonen de mensen, die hebben hun zorgen en die zorgen moet je tot je nemen en die moet je vertalen naar beleid. Ja. Ik zie dat ook in Govenwelle. Ik vind in Govenwelle bijvoorbeeld dat je best wel wat achterstallig onderhoud te doen hebt. Nou, wij uit de wijk komt dan bij ons die melding van dit gaat op het ogenblik niet lekker. Ja, dan gaan wij daar wel achteraan.
0: Ja, en ben je daar zelf ook al actief mee bezig?
1: Ik ben anderhalve
0: burger. Ja, nee, maar dat kan in de campagne dat je ook al gesprek hebt gevoerd.
1: Mijn handen jeuken. Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Ja, en misschien, je bent zelf ook ondernemer.
1: Ja.
0: Wat neem je vanuit dat optiek mee naar de gemeenteraadspolitiek?
1: Nou, dat is natuurlijk, dat moet je altijd oppassen. Want ondernemers zien natuurlijk wel van snel werken, korte klap. En ik heb wel in de gaten, in een gemeente moet je niet met zo'n instelling komen. Want dan dat een gemeente werkt totaal anders. En dan moet je echt wel een aanpassing hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, ik ben denk ik best een snelle werker. En dat neem ik denk ik wel mee.
0: Ja, Chris, jij nog een vraag? Anders gaan we naar muziek luisteren.
2: Gaan we lekker naar de muziek.
0: Dan gaan we naar House am Zee. Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, dat was de stem van Peter Fox met de House am Zee. Kaspar, waarom heb jij dit nummer gekozen?
2: Nou, mijn ex-vrouw is Duits en mijn drie kinderen zijn daarmee dus ook niet alleen Nederlands, maar ook half Duits. Mm-hmm. Dus ja, wij spreken thuis ook een beetje koeterwaals. We beginnen zin in Duits en we eindigen in Nederlands. En daarom ben ik ook best wel geïnteresseerd in Duits muziek. En Peter Fox is denk ik van een jaar of 15 geleden. En toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, toen was ik helemaal, ik vond het zo fantastisch. Het past ook een beetje bij dit weer. Zo.
1: Ja, ja.
2: Als je ogen dicht doet, dan zie je, House am Zee betekent huis aan het meer. Hè? Niet, maar dan zie je ook de zon ondergaan aan een huisje aan een plas. Dus ik ben helemaal gek op deze zanger. En dit vind ik echt zijn allermooiste nummer.
1: Kijk, nou, dat is toch leuk om te weten. En geeft ook weer wat kennis over de achtergrond van jou. Nog meer Duitse zangers waarvan je zegt van nou, tips voor de luisteraars nou, die eens te draaien.
2: Met mijn dochter luisteren we wel eens naar Duitse hiphop, maar ik denk dat we dat hier maar niet moeten doen. Dat is ook wel leuk hoor. Dat is, ja.
1: Nou, misschien voor de luisteraars die fan van hiphop zijn.
2: Ja, nee, kunnen we dat Duitse, als tip geven. Duitse hiphop.
1: Duitse hiphop uiteraard, ja. Dan gaan we nu praten. Sorry, wilde jij...
3: Ik wil eigenlijk nu introduceren waar we het over gaan hebben. We gaan het over vrijwilligers hebben.
2: Ja.
3: Waarom is het zo belangrijk voor de stad dat de mensen zich inzetten als vrijwilliger?
2: Nou, het is een stad draait daar een beetje op. Hè? Even. Ik kan wel soort geëmotioneerd raken, dan maak ik het wel erg groot. Maar als je op zaterdag, je ziet dan drie auto's achter elkaar rijden. Allemaal van die kleine voetballertjes erin met natte haren die van een uitwedstrijd terugrijden. Ik vind dat fantastisch. Allemaal vaders die dat allemaal doen. Maar ook, er zijn ook de mensen die de lijnen krijten. Of ook bij een kerkgenootschap of een moskee. Allemaal mensen die natuurlijk zorgen dat zo'n vereniging draait. Ik vind dat prachtig. Ik ben zelf bij AV Gouda ben ik trainer van de verstandelijk beperkte groep. Dat is ook omdat mijn oudste zoon is atleet bij die groep. Mm-hmm. Ik vind dat als je ziet hoe zo'n organisatie draait, echt uitsluitend op vrijwilligers. Overigens, net zoals jullie hier bij de omroep. Ik vind dat echt prachtig. Dat mensen heel onbaatzuchtig dat voor hun vereniging over hebben. Dat vind ik echt heel mooi. En ik denk dat dat een kracht is in de maatschappij. Die echt heel erg onderbelicht is. Dat mensen, de mensen weten denk ik van zichzelf niet eens hoe belangrijk ze zijn als ze zulke werk doen. En het gaat natuurlijk soms wel een beetje met hort en stoten. Dat een vereniging kan echt een beetje soms hun leden wel eens een beetje overvragen met taken. Maar ik vind dat echt heel mooi om te zien dat dat werkt. Hè? Dus mensen zijn in hun element. Die zijn bij een vereniging waar ze het uitvoeren. Ja, ik vind dat heel mooi.
1: En hoe vind je het persoonlijk om te doen? Dat trainen van de atletiekvereniging bijvoorbeeld of andere dingen die je doet?
2: Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Het is, wij hebben, misschien moet ik even uitleggen. Misschien zijn jullie bekend met het fenomeen G-teams. Hè? Dat zijn teams van die iedere vereniging wel heeft. Nee, dat moet ik niet zeggen. Niet iedere vereniging heeft het. Maar bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging een team is met verstandelijk beperkte. Nou, wij hebben bij AV Gouda, bij de atletiekvereniging, hebben wij dus ook een G-team. Dat heet in ons geval dan het VB-team. VB van verstandelijk beperkte team. Nou, we hebben een paar toernooien in het jaar waar we heen gaan. En dan strijden wij tegen de andere VB-teams van atletiekverenigingen in de regio. Het is toevallig, over 2 weken zijn de Special Olympics. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar Special Olympics is dat. Nou, je moet het zien dat je hebt natuurlijk de Olympische Spelen. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Dan heb je de Paralympics, dat is voor mensen met een fysieke beperking. Ja. En de Special Olympics, dat is voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou, die worden 1 keer in de 2 jaar in Nederland gehouden. Over 2 weken zijn ze in Haarlem. En wij doen dus ook mee met atletiek. Dus er zijn denk ik 200 atleten uit heel Nederland die daar meedoen. Nou, dat is ontzettend leuk om te doen. Het is een weekend lang. Het is ook best wel intensief voor een trainer om daar aan deel te nemen. Maar het is wel een hele dankbare groep om je voor in te sparren.
1: Ja, en ik kan me voorstellen als iedereen daar loopt met een lach op zijn of haar gezicht, dat dat mooi is om als vrijwilliger te begeleiden. Of is dat ook niet altijd...
2: Die vrijwilligers zijn, dat is wel, het zijn eigenlijk altijd ouders. Dat is, ik kende, door mijn zoon ken ik dit dan, maar ik kende ook helemaal dit hele fenomeen niet. Dus door mijn zoon ben ik hiermee in aanraking gekomen. En het is ontzettend leuk om te doen. En wat je zei, je hebt natuurlijk een hele dankbare groep.
1: Ja. En hoe gaat het met de vrijwilligers? Zeg maar, gaat dat goed? Lopen die tegen dingen aan? Zeg maar...
2: Nou, wat je wel bij sportverenigingen hoort, is dat natuurlijk vrijwilligers worden overvraagd. Wat natuurlijk ook is, en dat is dat, dat is de maatschappij zoals die nu is. Als je een sportvereniging hebt, dan moeten vrijwilligers, die moeten een VOG hebben, een aansprakelijkheidsverzekeringen. Mm-hmm. Dat maakt het natuurlijk wel, dat maakt het natuurlijk allemaal wel intensiever. Hè? In Gouda heb je, denk ik, ontzettend veel geluk dat je Sportpunt Gouda hebt. Dat is natuurlijk een verlengstuk van de gemeente dat sportclubs, sportvereniging kan ondersteunen. Dus bij deze sportvereniging die vastlopen, ga naar Sportpunt Gouda, want daar zitten ontzettend veel mensen die je kunnen... Nou, niet ontzettend veel mensen. Daar zitten mensen die je kunnen helpen. Want het is wel steeds ingewikkelder om een vereniging aan te sturen.
1: En dan bureaucratie eigenlijk, regeltjes en dat soort dingen. Of zou je het zo omschrijven?
2: Ja, bureaucratie is denk ik niet het goede woord, maar er zijn wel gewoon een aantal regels waar je aan moet voldoen. Hè. Dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe tegenwoordig, als er iets misgaat, hoe het in de krant komt te staan. Als er natuurlijk ergens bij een vereniging een zedenincident is, dan is dat natuurlijk binnen 2 uur in heel Nederland bekend. Het was vroeger niet zo. Dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag op alle maatregelen die genomen worden. Om een voorbeeld te geven, wij moeten voor het meedoen aan die Special Olympics moeten bijvoorbeeld een VOG-verklaring hebben. Nou ja, wij vinden dat als ik kijk naar mijn medetrainers, denken we, nou ja, waarom zouden we dat nou moeten doen? Maar ik snap wel dat de maatschappij inmiddels zo is dat dat allemaal moet gebeuren. Om natuurlijk het risico te vermijden dat er iets misgaat. Dat is ook goed.
1: Ja.
2: Maar dat maakt natuurlijk wel dat je als vereniging aan ontzettend veel dingen moet denken.
1: Ja, je moet goed kijken naar de balans eigenlijk. Dingen zijn belangrijk, maar het moet ook in balans zijn met elkaar. Ja.
3: Want je noemde net dat vrijwilligers eigenlijk onmisbaar zijn in de stad.
2: Absoluut. Absoluut.
3: Ja. Wat zou er gebeuren als er geen vrijwilligers
2: zijn? Nou, moet je je voorstellen, dan is er geen voetbal. Dan zouden wij op het ogenblik niet worden uitgezonden. Dus dan staat de maatschappij echt stil. Dus nee, dat is ontzettend belangrijk. Maar ik vind het ook gewoon heel mooi om te zien. Wat ik zei. Als ik op zaterdagmorgen 3 auto's achter elkaar zie rijden met allemaal van die kleine voetballers achterin. Ik vind het bijna emotionerend.
3: Want het kan ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk ook een stapje zijn. Bijvoorbeeld voor mensen die bijvoorbeeld een rugzakje hebben. En dat het dan een stap kan zijn om dan goed te kunnen integreren weer.
2: Nee, dat kan. Dat is een van de... Kijk, er zitten natuurlijk heel veel voordelen aan vrijwilligerswerk. Kijk, je creëert natuurlijk een vriendengroep, een sociaal vangnet. En dan heb ik het niet alleen een sportvereniging, maar kijk, een kerk natuurlijk ook. Je hebt natuurlijk een sociaal vangnet, mensen die elkaar in de gaten. Als het niet goed met je gaat, dan heb je iemand tegen wie je dat kan zeggen. Ja, dat.
3: Er zijn natuurlijk zoveel sectoren natuurlijk waar vrijwilligers echt nodig zijn. Bijvoorbeeld in verzorgingshuizen bijvoorbeeld. Ja. Dat mensen bijvoorbeeld activiteiten doen met de ouderen of een restaurant helpen met het eten uitserveren en dat soort dingen.
2: Ja. Ja, nee, ik hoef alleen maar te knikken.
3: Ja,
2: je kan zo bij het CDA.
1: Kijk nou, een open uitnodiging, Chris. Dat gaan we na de uitzending eens even evalueren. En stel nou dat iemand, een van de luisteraars, dat die vrijwilliger wil worden. Dat kan sowieso bij Gouwestad, zeg ik er alvast bij. Dus wij kunnen altijd mensen gebruiken. Maar stel dat diegene nou niet per se interesse heeft in radio of televisie, maar iets anders wil doen. Waar kan je dan heen?
2: Nou, iedere sportvereniging zitten gillen om mensen natuurlijk.
1: Ja,
2: als je niet sportief bent. Maar, zoveel. De meteorologenclub Gouda. Er is een hondenclub, een renclubje. Dat is,
1: ja, ja.
2: Nee, er is zoveel. Ik geloof ook dat de gemeente Gouden heeft ook nog het vrijwilligersinformatiepunt. Dus zelfs daar kan je nog terecht als je nou echt niet weet wat je wil. Maar ja. het voegt wat toe aan je leven. Het is, je moet ook het sociale vangnet moet je niet onderschatten. Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen hier bij deze radio. Je hebt natuurlijk een soort samenwerksverband waar ook vriendschappen kan ontstaan.
1: Klopt, zeker. Ja, nee, dat klopt. Wij hebben hier op de werkvloer ook een leuke sfeer. Je ziet elkaar buiten de radio ook. Je hebt af en toe dat je soms wat gaat drinken met elkaar. Locatieuitzendingen bij het sportprogramma doen we dan. Dat is ook altijd een hele happening met 4 uur lang allemaal interviews en een leuke afsluiting daarna. Dus nee, dat herken ik zeker.
3: Ja, want een andere vraag die mij ook oproept, zeg maar. Hoe zou je eigenlijk jongeren kunnen motiveren om dan ook vrijwilligerswerk te doen?
2: Ja, misschien,
3: is dat lastiger?
2: Dat denk ik sowieso. Maar misschien ook wat verantwoordelijkheid proberen over te dragen. Als je kijkt, nou ja, een van mijn kinderen die zeilt. Daardoor de zeilinstructie wordt dan gegeven door de jongen. Nou, ik denk dat je daarmee dan ook door wat verantwoordelijkheden te durven overdragen. Dat je daarmee natuurlijk ook jongeren wat enthousiaster kan krijgen. Ik geloof niet dat jongeren nou weinig aan vrijwilligerswerk doen hoor. Binnen sportvereniging zie ik heel veel jongens rondlopen en meisjes rondlopen die echt actief zijn.
1: Ja, en een goede mix is ook leuk om te hebben. Dan nog even naar het onderwerp veiligheid en sterke buurten. Is Gouda veilig genoeg of is daar werk aan de winkel?
2: Ja, ik denk dat je daar moet onderscheiden. Als je kijkt naar de statistieken, hè, van is Gouda veilig op basis van gewoon de meldingen bij politie. En hoe veilig mensen zich voelen. En daar is denk ik wel een verschil tussen. Ik denk dat het gevoel van veiligheid niet altijd even groot is.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus, en het gevoel, en waar komt dat door? Waar merk je dat aan, dat gevoel?
2: Dat kan zijn door hangjongeren. Wij hebben hier in Gouda, vind ik wel, een soort oververtegenwoordiging van fatbikes.
1: Ja,
2: die
1: door
2: de stad heen razen. Wij hadden in de verkiezingscampagne ook de website fatbikemeld.nl. Overigens, daar kan je nog steeds een melding maken van overigens een fatbike. Toen wij ermee kwamen, toen werden we toch wel een beetje uitgelachen. Maar je ziet nou zelfs dat landelijk er aandacht is voor de overlast van fatbikes. Ik vind het totaal onverantwoord. Ik woon in de binnenstad. De hele stad loopt vol met mensen. Dan komt er een fatbike met 2 kinderen van 8. Die komen 30 kilometer slalomend door de winkelstraat rijden. Ik vind dat totaal onverantwoord.
3: Maar is dat dan daar geen rol in voor de ouders? Dan denk ik maar.
2: Ik denk dat die het niet eens weten. Nee, maar goed, de gelukkig handhaving die treedt al sterker op. Hè. De fatbikes die worden al gecontroleerd of ze niet een gashendel hebben. Maar ik vind het best wel gevaarlijk.
3: Want bijvoorbeeld, je bent ook vader ja. Van 2 zoons, neem ik aan, toch?
2: En een dochter.
3: En een dochter. Zijn nog pubers, denk ik, of niet? Zou je dan, als ze een fatbike zouden willen hebben, zou je dat het dan geven?
2: Nee, absoluut niet. Nee, gewoon trappen.
1: Je komt er niet in, de fatbike.
2: Nee.
1: Ja, en het meldpunt, hoe staat het daarmee? Want ik weet, nou, was dat natuurlijk een ding, maar hoe...
2: Wij krijgen daar meldingen op binnen. Ja, wat je natuurlijk heel veel ziet in die meldingen is van, nou ja, weet je wat, zo'n voorbeeld wat ik nou noem, van dat iemand slalen om het raaklinks langs me heen. Ja, en dan is het natuurlijk een vraag die we stellen. Heb je het bij de politie gemeld? Ja, nee, in 99 van de 100 gevallen gaan mensen niet bij de politie melden. Van de slalom die iemand met een fatbike over de kleiweg.
1: Nee.
2: En dat snap ik ook. Want daar wil je de politie ook niet mee belasten. Maar wij krijgen daar best wel wat meldingen op. En ik voel me ook wel gesteund dat de landelijke politiek ook gezegd heeft, hier moeten we wat aan doen.
1: Ja, en wat kunnen jullie er op gemeenteniveau aan doen? Want inderdaad, ik herken het probleem tegelijkertijd. Van mij landelijk is het al heel moeilijk.
2: Ja, het is landelijk heel moeilijk.
1: Om dit te reguleren.
2: Je kan ze niet verbieden, hè? Want je zegt fatbike, ja, welke kenmerken verbied je ze? Dan hebben ze straks dunne banden en dan is het geen fatbike meer.
3: Want ze willen natuurlijk ook iets van dat de fiets maar 20 kilometer per uur mag.
2: Vind ik ook nog veel trouwens.
1: Ik kan me voorstellen dat ook...
2: Ik zou zeggen, iedere fiets die elektrisch is, moet je een helm dragen. Nou, als je daarmee begint, dan dat vind ik voor die mensen zelf veiliger. En ik denk dat de gemiddelde fatbiker niet zo graag met een helm loopt. Dus,
1: En handhaving. Ik las ook in het programma van het CDA dat jullie dus zeggen, er moet strenger gehandhaafd worden. Ja, de politie heeft natuurlijk al vrij druk. De BOA's ook. Financieel is natuurlijk ook de vraag van... meer de vraag is, zeg maar, hoe willen jullie dat concreet gaan aanpakken? Meer financiën ernaar? Meer ruimte voor lokale problemen?
2: Ik vind voor handhaving vind ik dat je daar best wel wat geld voor mag vrijmaken hoor. Kijk, dat is handhaving op alle niveaus. Dus niet alleen fatbikes, maar bijvoorbeeld ook al die afvalbergen die ontstaan. Omdat mensen maar bij blijven plaatsen, erbij blijven gooien. Ja, daar mag je best wel strenger op handhaven. Daar ben ik. Kijk, er zijn in Gouda volgens mij 17 BOA's. Dat vind ik nou niet zo heel erg veel.
1: Nee, dat is op een hele stad inderdaad.
2: Nee, dat vind ik wel meevallen. Dus,
1: ja, dat is 2-3 per wijk. Dat is niet een heel hoog aantal.
2: Nee.
1: Ja. En misschien ook die veiligheid van dat gedrag van jongeren. Wij hebben het er in de uitzending ook wel eens van gehad. Waar komt dat door? Is dat verveling dat ze met een fatbike rond gaan rijden? Of dat ze zeg maar... Is dat normen en waarden? Het CDA-verhaal natuurlijk. Van gooi je afval gewoon in de prullenbak in plaats van ernaast. Ja,
2: dat moet je natuurlijk sowieso doen.
1: Ja. Maar waar zit dat in dat gebeurt in Gouda? Wat is de oorzaak daarvan? Of dat misschien meer is geworden in de afgelopen jaren?
2: Dat zou ik niet kunnen. Ik kan niet zeggen van dit is de reden dat ik. Het is natuurlijk 10 jaar geleden reden er allemaal scooters door de straat. Mm-hmm. Die zijn er nu niet meer. Dus nu zijn het fatbikes. Misschien over 10 jaar zijn het misschien elektrische skateboards, weet ik niet. Maar het is natuurlijk zo dat jongeren die zijn in de middelbare schoolleeftijd, hebben natuurlijk de neiging om een beetje met elkaar te klutten, elkaar te hangen. Dat kan soms, kan dat als vervelend worden ervaren. Ja, als dat moet je denk zorgen dat je daar voldoende alternatieven hebt om dat niet te doen. Nou, dat zie je nu ook, hè, bij de Julianasluiters. Nou, een skatepark in aanbouw. Nou, het is echt, ik vind het echt prachtig om te zien. Hij is bijna klaar. Dat je ook stad ook faciliteert dat je in ieder geval het verwijt niet kan worden gemaakt door de jongeren van er is niks voor ons, want er is genoeg.
1: Ja.
2: Maar ik ben ook 18 geweest. Het was soms ook wel lekker om een beetje met elkaar te hangen, een beetje herrie te maken.
3: Ja, dat wilde ik net ook eigenlijk zeggen. Ja, we zijn allemaal jong geweest.
2: Ja. Maar het is dus ook, je weet natuurlijk zelf ook wel van welk gedrag normaal is voor een beetje luidruchtig. Of echt overlast maken. En daar moet natuurlijk ook wel een soort van morele grens bij jezelf zijn. Oké, van weet je, er zijn dingen die doe je niet. Nou, dat moet je dan ook niet doen.
1: Ja. Nou, we lopen alweer richting het einde van de uitzending. Dus misschien de laatste vraag. Wat staat de komende weken voor jou op het programma allemaal in de gemeentepolitiek?
2: Volgens mij heb ik maandag een bespreking over de fysieke leefomgeving in de spoorzone. Mm-hmm. Het is zo dat de gemeente doet ontzettend veel om de nieuwe raadsleden goed in te werken. Dat is de afdeling Griffie van de gemeente, die is echt voor de raadsleden.
1: Ja.
2: Nou, die werken echt bizar hard om ervoor te zorgen dat de nieuwe raadsleden zo snel mogelijk op het goede informatieniveau zitten. Dus dat vind ik echt. Daar heeft de gemeente me echt positief beïndrukt hoor. Hoeveel ze voor de burgerraadsleden en de raadsleden doen. En daarnaast, het loopt natuurlijk een beetje richting de zomervakantie. Tegelijkertijd zijn natuurlijk de onderhandelingen voor de coalitie. Dus er zit wel wat aan te komen met betrekking tot het te verwachten samenlevingsakkoord. Dan zal de coalitie ook gepresenteerd worden, vermoed ik. Maar goed, daar ga ik niet over. Dus,
1: Nee, en daar gaan wij ook niet over. Nee. Waar we wel over gaan is de afsluiting. Dus die ga ik nu doen. Caspar, bedankt voor je aanwezigheid.
3: Dank je wel.
2: Heel graag.
1: Leuk om jou te leren kennen.
2: Het was een leuk uurtje.
1: Nou, dat is leuk om te horen. Chris, ook bedankt.
3: Graag gedaan.
1: Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. En dan gaan we nu afsluiten met toepasselijk bij dit warme weer en met het vorige nummer. Spinvis met Ik wil alleen maar zwemmen.
2: Oh, heerlijk.

Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trillen.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat

0: maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Ja, goedemorgen beste mensen. Het is zaterdag 10 uur en dat betekent tijd voor Weekend Gouda. Want of je nu al onderweg bent of nog even rustig opstart met een lekker bakkie koffie. Of gewoon zin hebt in wat gezelligheid, je zit goed. Want in dit programma ontdekken we onze mooie stad Gouda met voor ieder wat wils. Ik ben Manon Juliger en tegenover mij zit Gerrit Schinkel. Goedemorgen Gerrit.
1: Goedemorgen.
0: En het komende uur duiken we in verhalen uit de stad. En bijzondere Goudenaars en draaien we leuke plaatjes. Achter de knoppen zit onze geluidstechnicus Arjan Doeman. En wij zijn er helemaal klaar voor Weekend Gouda.

0: Ja, Gerrit, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Ja, we hebben vandaag weer drie leuke onderwerpen met bijzondere gasten. We starten zo meteen met de jarige, een jarige, althans bijna jarige.
0: Hij zit al in de studio.
1: Bijna 140 jaar. De Goudse Cricket en Voetbalclub Olympia bestaat komende week precies 140 jaar. Vicevoorzitter Michel Meijer komt vertellen wat er allemaal dit feestweekend gebeurt aan de Bodegraafse Straatweg. Daarna gaan we in gesprek met Arnoud Kuipers. Dat is een leraar Nederlands aan het Cornet Gymnasium. En de man achter de website Arnoud Helpt. En tenslotte is schrijver Jan de Bruin te gast. Hij heeft in een column voorgesteld om ontmoetingscentrum De Walvis om te dopen in Huis Douchy of ontmoetingscentrum Douchy.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Mooie onderwerpen op deze, toch volgens mij een beetje laatste zomerse dag. Hè? Deze zaterdagmorgen, want volgens mij gaat het vanaf morgen wordt het ietsje
1: minder. Ik hoop niet dat het de laatste zomerse dag wordt.
0: Nee, van deze periode. Ja. Ja. Maar goed, we hebben een aantal hele warme dagen gehad. Kun jij tegen de hitte, Gerrit?
1: Jawel hoor, en je moet gewoon een beetje rustig aan doen. In het hemelvaartsweekend zat ik met mijn hele familie op Ameland.
0: Ja, dat was slecht weer. Leuk.
1: En het was koud. Ja. Het was koud. 6 graden, zeg ongeveer.
0: Dat vind ik het verschrikkelijk.
1: Ja, zon, zee, regen, maar ook wind. Okay. Maar vooral koud inderdaad. Dan heb ik toch liever dit weer eigenlijk.
0: Toch
1: maar
0: liever
1: ik ben
0: dit,
1: blij, he? Dat het niet zo is. Gisteren 33 graden. Ja. Nu is het te dragen.
0: Nu is het te dragen. Ja. En jij, Michel? Hou jij ervan?
2: Ik vind deze temperatuur een stuk beter dan wat er de afgelopen dagen is.
0: Dat was te warm.
2: Ja, ik vond het niet erg om op kantoor te zitten de afgelopen dagen.
0: Oké. Nou, mij kan het niet warm genoeg zijn. Maar laten wij toch nog gewoon even lekker in die summer, in die warme vibes blijven. Met een nummertje dat lekker die zomer, waar die zomerhitte eigenlijk van afspat.

0: Ja, mooi, mooi nummer. Gouden Ouwe was dat. Een van de oudste sportverenigingen van Gouda bestaat op 1 juni aanstaande. Dus dat is maandag, precies 140 jaar. En dan hebben we het over GC en FC Olympia. Dit hele weekend staat bij deze voetbalclub in het teken van dit bijzondere jubileum. En aangeschoven bij ons in de studio is Michel Romeijn. Hij is vicevoorzitter van Olympia en hij gaat vertellen wat er allemaal staat te gebeuren aan de Bodegraafse Straatweg.
1: Michel, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen Gerrit.
1: En alvast gefeliciteerd zou ik haar zeggen namens Gouwenstad.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, 140 jaar zeg. Ja, mooi. Dat feestprogramma, is dat de voorbereid door een commissie of zo?
2: Ja, die zijn eigenlijk al, ik denk bijna een jaar zijn die bezig om dat allemaal op te tuigen. Die commissie bestaat niet alleen uit festiviteiten, maar ook een mooie jubileumgids. Ja, en als je voor 140 jaar verhalen en foto's moet ophalen uit een archief. Ja, diep respect voor degene die daarmee bezig zijn. Dat kost wel even tijd.
1: Ja. Ja,
2: zeker.
1: Nou, het programma komt er zo meteen even op. Gisteren was eigenlijk de officiële aftrap al, dacht ik. Hè? Wat is er gisteren, was er allemaal te beleven bij jullie?
2: Ja, gisteren hebben we een hele mooie fietspuzzeltocht gehad. Georganiseerd door onze Old Stars samen met de Show de Boel Club. En ook met de Wandelclub. Want wij doen gelukkig veel meer leuke dingen nog dan alleen een
0: Wandelclubs en Show de Boel Clubs van de club.
2: Ja, zeker. Ja,
0: okay.
2: ja.
0: En de Old Stars, voor degene die niet in de termen zitten?
2: Ja, Old Stars zie je dat als de groep die met name in het walking voetbal deel zit. Dus dat zijn
0: senioren.
2: Eigenlijk onze
1: maar vrijdagmiddag maar eens gaan kijken. Dan zie je inderdaad een stelletje bejaarden lopen. Maar die hebben...
2: Ja, maar ze zijn nog bloedfanatiek, kan ik je vertellen. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. En die hebben een hele mooie fietspuzzeltocht georganiseerd. Ik denk dat aan die fietspuzzeltocht ongeveer 50 leden zeker hebben meegedaan.
0: Oh joh.
2: En die zijn daarna, hebben ze er een mooi feestje van gemaakt. Omdat twee van de leden die in de Old Stars zitten, die spelen in een bandje.
0: Oh,
2: en die
0: dus
2: hebben wat vrienden uitgenodigd. En daar ontstond een soort ware Olympia-band die nog nooit samen hebben gespeeld. Maar eigenlijk gewoon het dak
0: gelegenheidsband.
2: Ja,
0: wat geweldig.
2: Ja. Dus ik denk gisteren uiteindelijk een mannetje of 75 tot 80 hebben... Ja, lekker gedanst, barbecue gehad, fietspuzzeltocht. En tijdens het buitje even naar binnen. Maar verder hebben die een hele leuke
0: dag
2: middag
0: gehad.
2: En avond gehad. Ja,
0: okay.
2: Fantastisch. Ja, mooie aftrap geweest.
1: En dus vanmiddag vanaf een uur of één, geloof ik, barst het helemaal los. Licht is een tipje van de sluier op wat de mensen allemaal kunnen zien.
2: Ja, wat wij starten met onze jeugd. Tot en met de 15 jaar hebben we panna skills.
0: Okay.
2: Dat is al een hele mooie aftrap, zeker voor de jeugd.
0: Wat ga je dan doen? Panna's maken?
2: Ja, die hebben allemaal verschillende oefeningen die met voetbaltechniek, eigenlijk een stukje straatvoetbal te maken hebben. En hebben we ook wel het genoegen, dat is hartstikke mooi, dat daar de Nederlands kampioen, maar zelfs de wereldkampioen straatvoetbal, die zijn vandaag bij ons op de vereniging.
0: Wat leuk.
1: Zo, doe maar.
2: Om onze jeugdleden... Ja, eigenlijk allemaal skills.
0: Zijn dat bekende namen? Zijn dat...
2: Voor mij iets minder bekend. Maar ik op de socials kijk, dan die hebben wel iets meer volgers dan dat wij dat
0: Ik kan
2: dat
0: me voorstellen dat dat heel populair is. Ja, dat die kids er allemaal op afkomen.
2: Ja, zeker. Dus dat hebben we mooi aangekondigd. Dus ik verwacht zeker dat er vanmiddag rond de 600 jeugdleden ongeveer wel zullen zijn.
0: Dat gaat passen ook allemaal?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Elk hoekje van het veld wordt benut?
2: Wij laten niks onbenut vandaag op het veld. Inderdaad. Nee, het is een hele mooie aftrap. Dat duurt tot een uur of drie. Dan hebben we ook allemaal foodtrucks staan, zodat iedereen ook lekker een hapje kan eten. En dan hebben we een paar leuke wedstrijden op het programma staan. Onze Old Stars, die gisteren dus de fietspuzzeltocht ook hadden, spelen dan tegen de Young Stars.
1: Ja.
0: En wie zijn dat dan?
2: Ja, de Young Stars moet je zien dat die
1: net
2: 10 jaar jonger zijn, maar dat die nog steeds wel zeg maar in de gepensioneerde leeftijd bijna.
0: Oh joh, ik dacht toen ik dat las, dacht ik dat zijn dan de spelers van het eerste, weet je wel?
2: Nee, die komen erna. Daarna krijgen
0: we allemaal starteams.
2: Ja, we hebben echt allemaal mooie starteams en ook wat gelegenheidsteams. Daarna speelt inderdaad ons eerste tegen wat wij dan de Olympia Legends noemen.
0: Oh ja.
2: Dus daar zitten inderdaad wat oudbekende spelers van voorheen in ons eerste team.
0: En de Legends zijn dan echt de clubiconen, maar die nog wel een aardig balletje trappen.
2: Die nog steeds wel een aardig balletje kunnen trappen. Conditioneel zullen ze het waarschijnlijk zwaar krijgen, zeker met deze temperatuur. Maar op voetbalgebied...
0: En hoe lang duren die wedstrijden dan?
2: Ja, meestal doen we daar twee keer
1: een half uurtje
2: En er zal wel een drinkpauze tussen zitten.
0: Ja, precies. Maar is het dan ook zo dat de heren 1 ook een beetje respijt heeft? Is dat ze het een beetje rustig aan? Of die gaan er vol fanatiek in dan?
2: Ja, die moeten uiteindelijk op een aantal momenten toch echt nog wel aan de bak.
0: Okay.
2: Ja, zeker.
0: Ja, okay.
2: ja, dus dat, nee, die uiteindelijk, wij zeggen dat wel eens, die kunnen eigenlijk bijna ook alleen maar verliezen.
0: Ja, dat is natuurlijk
1: Het is wel goed als ze niet in de na-competitie zitten.
2: Dat
1: is een stuk weggevallen hier ook.
2: Dan als deze bekerwedstrijd was dan inderdaad uitgevallen. Maar ja, met kampioenschap vervalt voor ons daarna competitie. Dus kunnen wij ons vandaag volledig focussen op het 140
0: jaar. Vieren, ja.
2: Ja.
0: En wat
2: en
0: nog meer?
2: Die...
1: Ja, sorry.
0: Oh, sorry, ja. Ik ben helemaal enthousiast hiervoor, ja. Maar wat ga je nog meer doen dan?
2: Ja, daarna, na al die wedstrijden hebben wij, dat doen we eigenlijk ieder jaar op onze verjaardag. Hebben wij in onze kantine, daar huldigen we de meest belangrijke spelers uit de teams. Huldigen we ook onze kampioenen ook allemaal.
1: Er zijn er wel een paar, geloof ik.
2: Dat zijn er, dat is best een rijtje, ja. Ja, ik heb hem vanmorgen, ik heb een speakbriefje erbij gehouden om er zeker van te weten dat als ik ze op moet doen, dat ik ze niet vergeet. Maar die hebben we inderdaad nog wel bij moeten stellen, omdat er ook van de week nog wel een paar kampioenen bij zijn gekomen.
0: Oh, joh.
2: Ja, en ik denk een hele mooie extra is dat we een wandschildering bij ons in de entree hebben laten maken. En ja, die gaan we vandaag ook onthullen.
0: En wat voor wandschildering? Wat is dat dan? En, wat staat erop?
2: Ja, ik,
0: mag je nog niet zeggen?
2: Ja, ik kan dat op zich. Want ik denk dat de meeste mensen de afgelopen periode wel hebben gezien.
0: Gespiekt,
2: maar
0: ja.
2: dat is eigenlijk een voorkant van een van de oudste exemplaren van ons clubblad wat we hebben kunnen vinden.
0: Oh.
2: Daar hebben we nu een mooie wandschildering van gemaakt. En dat is een voetballer.
0: Fantastisch.
2: Ja,
0: oké. Okay.
2: Ja.
1: En je had het ook over een jubileumboek. Hè? Dat vereist ook natuurlijk nog aardig wat zoekwerk. Hebben jullie schrijvers uitgenodigd? Of hoe is dat tot stand gekomen?
2: Ja, we hebben daar het geluk dat een aantal vrijwilligers zich hebben aangemeld. En zeggen van, joh, wij zouden dat heel graag op willen pakken. Die zijn inderdaad in de archieven gedoken. En ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat een van de slaapkamers of het kantoor in de woning daar inmiddels helemaal vergeven is.
0: Oh,
2: met allemaal oude gidsen en allemaal oude papieren.
0: Zullen de mensen uit huis ook leuk vinden?
2: Ik dacht van, hey, dat is wel interessant. Dus er zullen ook wel dubbele exemplaren daar, denk ik.
1: Ik heb thuis nog jubileumboek Olympia 100 keer nagedacht. Dat is alweer een tijd geleden.
2: Dat is 40 jaar. Ja, de tijd gaat snel.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeetje Gerrit, jij bent ook al echt zo lang betrokken bij die clubs, hè?
1: Ja.
0: Mooi.
2: Deze gids hartstikke mooi. Daar zitten, zoals wij normaal een presentatiegids hebben, zitten alle teamfoto's van dit jaar zitten daar ook in. Maar er zit daarnaast veel meer aandacht ook voor onze historie met leuke anekdotes, tradities, krantartikelen. Dus daar zijn verschillende leden voor benaderd om daar een bijdrage in te leveren.
0: En wordt het dan nog aangeboden aan de voorzitter of zo?
2: Ja, zeker. Ja, de eerste exemplaar, als dat er is, gaan we dat uitdelen. Maar we hebben ook wel bedacht, het hele jaar moet eigenlijk een feestjaar zijn. Dus laten we niet gelijk ons kruid vandaag overschieten.
0: Ah.
2: Dus er komt nog
1: er komen nog meer activiteiten.
2: Ja, zeker. Er komt nog een extra moment waarin we echt de jubileumgids in het schatje gaan zetten.
1: Nou ja, sportief, je hebt toch een nodige kampioen. Het eerste is ook kampioen geworden na 2 achtereenvolgende degradaties.
2: Ja.
1: Ellende. Nu gelukkig weer de blik naar hoog.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, het tweede ook kampioen geworden. De 19 kampioen geworden. En ze hebben in de jeugd ook echt in de 11, de 12. Eigenlijk bijna in iedere leeftijdsklasse hebben we dit jaar wel kampioenen. Bij zowel de jongens als bij de meiden. Dus ja, we zijn vanmiddag ook wel heel even bezig als we alle kampioenen in het zonnetje willen zetten.
0: Leuk,
2: dat is niet in 5 minuten klaar, gelukkig.
0: Ja, ik wilde al zeggen, want als wij het over voetbal hebben, dan hebben we ook altijd zo'n ding dat ik dan vraag. En hoe zit het met de vrouwen bij jullie?
2: Ja.
0: Maar die doen het dus ook goed.
2: Ja,
0: leuk,
2: zeker,
0: de meidenteams.
2: Zeker.
0: En zo.
2: Ja,
0: okay.
2: Ja, ik weet dat onze meiden 15-1 inderdaad kampioen ook geworden zijn. Onze vrouwen hebben het ook gewoon prima gedaan. Dus nee, we hebben wat dat betreft sportief gezien.
0: Alleen
2: dit
0: maar te
2: jaar.
0: Vieren.
2: Ja, zeker.
0: Wat maakt Olympia nou zo'n fijne club? Zo'n leuke club?
1: Zo'n unieke club.
0: Ja, een unieke club. 140 jaar, mensen blijven er met plezier naartoe komen.
2: Ja, klopt. Ja, ik denk dat bij ons echt de kracht ligt. Wij hebben een nieuw bestuur wat nu voor het tweede jaar en een aantal voor het eerste jaar helemaal daarin actief zijn. Ik denk dat de kracht bij ons ligt dat wij voldoende mensen binnen onze club hebben die er ook wel voor zorgen dat de traditie en de cultuur die wij de afgelopen 140 jaar hebben opgebouwd, dat we die ook vasthouden. Dus hè, net als een voorbeeld dat het bij ons niet alleen om voetbal gaat. We hebben een Show de Boel club, we hebben vrouwenvoetbalfit, we hebben een wandelclub. We hebben eigenlijk onwijs veel extra activiteiten nog buiten voetbal. Ja, een aantal hele mooie tradities die er echt wel voor zorgen dat bij ons, ondanks dat ook wij het af en toe best lastig hebben als vereniging, ben je in oorsprong bedoeld om mensen te verenigen. Dat is best wel eens ingewikkeld.
0: Wat is er dan ingewikkeld?
2: Ja, dan kom je meer natuurlijk een stukje maatschappelijke trends die je ziet. Dat niet helemaal meer gebruikelijk is dat iedereen op een vereniging continu vrijwilligerswerk wil doen.
0: Ja, doen ouders mee, dat soort dingen.
2: Maar,
0: ja.
2: Ja, wij zien dat we daar op zich toch nog redelijk goed vanaf komen. Doordat vanuit alle tradities die we hebben, dat de verbondenheid met ons als club echt wel gewoon heel groot is.
0: Mooi.
1: Ja, we zijn een echte club dus.
2: Wij zijn een echte club.
1: Echte club, absoluut. Ja, vereniging.
0: Met clubliefde. Ja, ja. Maar, ja,
1: clublied ga je ook zingen, zeker of niet?
2: Dat, ja, daar ontkomen we niet aan. Ja.
0: Dat moet, dat moet dat toch wel. Ja. Ja. Maar Gerrit, jij zei ook, kijk, ik woon hier nog niet zo lang, maar jullie zijn een tijdje terug van de zondag naar de zaterdag gegaan.
1: Ja, zoals bijna iedere club, min of meer noodgedwongen, denk ik.
2: Klopt. Ja, klopt. Ja.
1: Bevalt dat een beetje?
2: Ja, ja, uiteindelijk wel. Ik merk dat er, als je het dan over tradities hebt, dan zijn dit wel tradities die gebroken zijn. En die voor sommige leden nog steeds best wel lastig zijn. Om
1: maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor clubs als Gouda, Ona en Donk ook.
0: Jodan Boys niet, want die hebben de christelijke achtergrond. Dus, maar dat hebben jullie dus niet.
2: Nee, hebben wij niet. Nee, het heeft bij ons, we hebben wel een paar jaar er echt over gediscussieerd en gesteggeld, noem ik het maar. Van moeten we het nou wel of niet doen? Wij hebben in ieder geval de luxe gehad dat toen we de overstap maakten, dat we horizontaal mochten overstappen. Ja. Dat is voor ons wel goed geweest. Ja, daarmee zag je inderdaad ook wel dat als je gevoelsmatig een zaterdag en een zondag gaat samenvoegen, dan wordt die zaterdag zoveel sterker.
1: Ja.
2: Ja, is het niet heel gek dat.
1: Dus twee degradaties was niet eens zo gek. Ja, goed. Ja, maar
2: nee,
1: het was niet helemaal onverwacht waarschijnlijk.
2: Nee, de degradatie naar de derde klasse. Dat, ik vind echt wel dat wij minimaal op de tweede klasse horen te voetballen. Ja. Dus dit is ook wel de plek waar wij minimaal thuis horen. Wij zijn inderdaad gewoon weer terug waar
0: terug
2: we
0: waar je
2: horen.
0: Hoort. Ja,
2: ja zeker.
0: Maar bevalt dus in principe wel.
2: Ja, bevalt goed. Ja, ja zeker. Ja,
1: en met name ook jullie spelen dan thuiswedstrijden zaterdagmiddags om 16:45. Bevalt dat? In het begin dacht iedereen, wat gaan ze nou doen? Maar ik heb begrepen dat er zijn er nooit zoveel publiek geweest. Joh.
0: Zo laat? Ja, en wat was de reden daarvoor?
2: Ja, wij spelen laat omdat dat echt met ons met de veldbezetting te maken heeft. Wij hebben de rest van de dag echt wel gewoon het veld nodig. En toen bewust de keuze gemaakt van gaan we dan jeugdteam later laten spelen of het eerste. Keuze gemaakt om dat bij het eerste te doen. Ja, en ik vind het op zich wel grappig, want inderdaad ook de clubs die bij ons uit moeten spelen, dus waar wij thuis en zij uit, die hoor je daar wel eens over klagen. Maar op het moment dat ze dan vervolgens zien hoe vol de kantine zit voor, na en tijdens de wedstrijd, zijn er ook een aantal die hebben gezegd, misschien moeten we dat thuis
0: we dat ook
2: gewoon eens een keertje proberen.
1: Ja. Tegenstanders zijn er niet altijd blij mee. Was tegen Nijkerk, geloof ik.
2: Ja, die vinden dat lastig.
1: Hier wij thuis zijn is bijna zondag.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, want dan ben je bezig tot een uur, wat is het?
1: Zeven uur ongeveer. Ja.
0: Nou, dan zit je 8 uur, kan je weer in de bus, toch?
2: Ja. Ja, ik moet zeggen dat als ik namens de penningmeester ook zou mogen spreken. Je ziet wel dat sinds wij op zaterdag op die middag voetballen, dat onze bar omzet.
0: Want ook als jij op zaterdagochtend of eind, weet je, zo 12 uur speelt. Ja, mensen hebben dan toch nog even, ik kom net van het ontbijt af, weet je. Ja. Dus die gaan niet dan al, maar als ze om 5 uur komen. Nou, ik kan me voor dat bier, dat gaat er natuurlijk in.
2: Een hapje eten erbij, een biertje erbij. En zeker met dit zonnetje.
0: Heerlijk.
2: Vol terras en volle tribune. Ja. Zeker.
1: Ja, bestuurlijk hebben we gezegd, vrij nieuw bestuurrijk. En dat is niet iedere vereniging gegeven, want het zit allemaal te springen om vrijwilligers en zo. Maar jullie hebben dat gelukkig dat probleem niet. Vandaag dus dat prachtige programma. Je hebt ook gezegd, er zijn in het hele loop van het jaar komen er nog meer activiteiten. Waar moet dan ongeveer aan denken?
2: Inderdaad, de jubileumgids die we uit zullen
1: rekenen. Komt dan.
2: We zijn aan het kijken of, dat is ook een van de tradities vanuit het verleden, hadden we een rood-zwart diner.
1: Ja.
2: We zijn aan het kijken of we dat ook dit seizoen weer een plek kunnen geven.
0: Wat doe je dan? In het rood en zwart ga je dan zitten?
2: Ja, dan heb je eigenlijk gewoon een diner. Vroeger ging dat nog veel verder, was dat echt een hele...
1: Oudejaarsavond was dat, hè?
2: Oudejaarsavond was dat. En dan was het echt een hele show erbij, die zelfs een keer ook in het theater geweest is.
1: Alleen mannen, hè? Alleen mannen.
2: Ja, het was vroeger was het rood-zwart mannendiner. Als je dan het hebt over, dit is een traditie die we in stand willen houden, maar wel wat willen aanpassen, omdat dan komt
0: het rood-zwart diner.
2: Wordt gewoon een rood-zwart diner.
0: En dan, leuk.
2: Zeker. Dus leuk. Die staat ook nog op het programma. Ja, verder hebben we best nog wel wat kleine activiteiten. En ook tijdens de speldendragersbijeenkomst, dan staat het 140-jarig jubileum gewoon wat meer centraal dan dat dan normaal gesproken.
0: Maar het is vandaag en dit weekend is echt het grande opening of gewoon hier gebeurt het nu.
2: Dit is wel het moment waarop het gaat gebeuren.
1: Komen er nog speciale gasten vandaag of zo? De burgemeester misschien, ik noem maar eens een dwarsstraat.
2: Die hebben we wel uitgenodigd, maar helaas konden die niet.
1: En die hebben we vaker
2: wethouder ook niet.
1: Nee, ook niet.
2: Snap ik, hè. Die zijn ook met andere dingen.
0: Ja,
2: die druk.
0: Ja, maar dit is toch
1: nog
0: wel
1: belangrijker dingen.
0: Nog
1: belangrijker dingen.
2: Het is wel gelukkig. Deze, wij hebben voornamelijk ook gewoon veel oud-leden. We hebben leden die al 80 jaar lid zijn, die vandaag ook aanwezig zijn. Dus wij zoeken het met name bij onze ereleden om die gewoon vandaag...
0: Het gaat ook om jullie. Hartstikke leuk om dit allemaal te horen. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Zou je nou ook als geïnteresseerde mogen komen of moet je wel lid zijn?
2: Nee hoor, voor de pannenclinics, voor de jeugd moet je wel echt lid zijn. Dus daar houden we ook echt wel toezicht op om te voorkomen dat daar echt en nog meer leden komen. Maar verder is iedereen voor het bekijken van de wedstrijden en het feest wat daarna plaatsvindt, is iedereen welkom.
0: Super. Ja. Wij gaan het met interesse volgen en we wensen jullie heel veel plezier. Natuurlijk hartstikke bedankt, Michel.
2: Dankjewel. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: Natuurlijk. Wij gaan zo meteen spreken met leraar Nederlands Arnoud Kuipers. Die maakt allemaal populaire filmpjes om zijn leerlingen te helpen. Maar eerst even een kort plaatje. We gaan hem even kort doen, Arjan. En dat is Viva Hollandia, Wolter Kroes.

0: Ja, is jou nog iets leuks opgevallen deze week, Gerrit?
1: Ja, wat leuks. Ach, ik erger me eigenlijk al heel lang dat er bij dat NS-station die fietsen overal zomaar worden neergepleurd en zo. En dat ondanks een verbod. Trekt niemand zitten blijkbaar wel. Er worden gewoon fietsen neergepleurd. Maar 1 juli gaat dat veranderen, hoop ik. Want dan kunnen die mensen een fiets gewoon gratis parkeren in de fietsenstalling.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Bij het station?
1: Bij het station,
0: oh,
1: okay. 1 juli.
0: Gratis. Oh ja.
1: Dus,
0: ik moet je toch zeggen, ik ben dus ook zo iemand die de fiets af en toe daar neerpleurt. Oh, wat erg. Nou, vanaf 1 juli dus niet meer.
1: En boven is dat ook al, want ze zetten het gewoon voor de ingang neer.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Maar als het gratis is, gaan mensen misschien er meer gebruik van maken. En dan,
1: ja, nou ja. Iedereen heeft wel zo'n ergernisje in zijn zomer.
0: Ja.
1: Als dat ergens is op het wereld, dan valt het er wel.
0: Nou, daar heb je helemaal een punt. Daar heb je helemaal gelijk in, ja.
1: Heb jij ook nog wat leuks meegemaakt? Of
0: nou,
1: gelijk maar naar de... onze gast toe.
0: Misschien moeten we lekker naar onze gast, want dat is ook hartstikke leuk om daar eens mee te gaan praten.
1: Ja.
0: Wie hebben we?
1: Onze tweede gast is, die spreken we dus met een Goudse beroemdheid, namelijk Arnoud Kuipers, leraar Nederlands op het Cornet Gymnasium. En hij is de man achter de website Arnoud Helpt, waar hij met zijn online uitlegsvideo's, examentrainingen en masterclasses leerlingen met plezier en zelfvertrouwen het vak Nederlands laat bestuderen en niet onbelangrijk hun eindexamen laat halen.
0: Nou, wat een geweldig. Arnoud, welkom.
2: Goedemorgen, wat een mooie intro, hè?
0: Nou, ja, Gerrit doet dat uitstekend. Welkom, jij bent aan de telefoon. De eindexamens die zijn net achter de rug, althans het eerste tijdvak. Even, wat is jouw indruk van het examen Nederlands dit jaar?
2: Je hebt natuurlijk examen Nederlands op VMBO, HAVO en VWO niveau. En als je het hebt over HAVO, VWO, die lijken het meest op elkaar. Die waren eigenlijk best wel, zaten goed in elkaar, waren mooi. Maar dat dachten leerlingen natuurlijk wel anders over.
0: Ja, die hadden klachten?
2: Ja, die hadden klachten. Zeker op de HAVO is er heel erg veel verklaard.
0: Oké.
2: Er waren 43.000 klachten, de meeste van alle examens.
0: Oh joh.
1: Op de achtergrond klaagt er ook wel één, hoor ik.
0: Ja.
2: Ja, ja. Zeker. Inderdaad, natuurlijk even te spelen.
0: Heel goed, heel goed.
2: Ja.
0: Maar oké.
2: Ja, dus er is inderdaad zo geklaagd, maar je leerlingen, en net zoals als je het hebt over fietsen bij het station, er wordt sowieso snel geklaagd natuurlijk.
0: Okay.
2: En het examen in Nederlands was het eerste examen, dus misschien dat er ook mee te maken heeft. Maar ik denk je over het algemeen, ja, weet je, het is leesvaardigheid, dus het is gewoon tekst lezen en vragen bij maken. En dat is niet wat leerlingen het meest leuk vinden. En voor HAVO was dat dit jaar ook iets anders, iets vernieuwder dan de afgelopen jaren. Dus het kan zijn dat leerlingen daardoor dachten, oh, wat is dit? En dat ze daardoor dachten, dit is moeilijk.
0: Ja, maar voor jij vond het meevallen. Dus jij vond het... Oké.
2: Ik vond het meevallen. Ik denk dat het goed te doen was, ja.
0: Dat was goed te doen. Oké, ja, er wordt altijd geklaagd natuurlijk. Hey, even voor, want voor middelbare scholieren ben jij echt een bekendheid. Maar voor de luisteraar die niet meer dagelijks met dat vak Nederlands bezig is. Jij hebt een website en daarmee help je allerlei leerlingen met Nederlands. Vertel eens even wat jij allemaal maakt of aanbiedt en wat jou zo goed maakt eigenlijk.
2: Ik ben ooit gewoon begonnen met filmpjes maken voor leerlingen met uitleg over alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft. Dus dat is van werkwoordspellingsfouten, dus werkwoordspelling uitleg, tot schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, grammatica, argumenteren. Allerlei films waarbij ik leerlingen probeer te helpen de stof te begrijpen. En dan merk je dus dat als er toetsweken zijn in heel Nederland, dat dan die films gewoon veel bekeken worden.
0: Ja.
2: En vooral rond de eindexamens, ja, dan probeer ik leerlingen gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden op die examens. En precies wat Gerrit zei, ook een beetje vertrouwen te geven van mensen, het gaat echt wel lukken, dus het komt goed.
0: Oké.
1: Hoe ben je zo op het idee gekomen om die website te maken?
2: Ja, nou, ik had ooit je bent als docent, als leraar, sta je voor de klas en dan probeer je klas zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. En dan is er meivakantie opeens. Dus dan heb je 2 weken lang dat je ze los moet laten.
0: Oh ja.
2: Dus en dat is best lastig. Dus toen dacht ik, ik ga even één examen opnemen met uitleg van hoe je goede antwoorden kan vinden. En die zet ik op YouTube. En dat deed ik dus voor mijn klas. Dat is ongeveer 30 leerlingen. En toen had ik dat in de meivakantie erop gezet. Maar toen bleek na die 2 weken dat zoveel bekeken was.
0: Ja.
2: Dat ik dacht van zo, dit zijn niet alleen mijn leerlingen, dus daar is best wel behoefte aan.
0: Dat
2: en ik vind het heel erg leuk om lekker te schreeuwen achter zo'n computer en dingen uit te leggen. Dus toen ben ik gewoon meer filmpjes gaan maken.
0: En is dat dan te doen? Want je hebt ergens ook wel eens gezegd van ja, het kost wel ontzettend veel tijd. Want dat was het 1 minuut film is 2 uur voorbereiding of
2: ja,
0: zoiets.
2: Ja,
0: en
2: zeker.
0: Dus hoe combineer je dit met, want je bent gewoon leraar Nederlands, je staat ook voor de klas.
2: Ja, zeker. Nou, ik denk dat je deze vraag het beste aan mijn vriendin moet stellen.
0: Okay.
2: Want die is er niet altijd blij mee geweest dat ik in de avonduurtjes bezig was. Nee, ik heb in het begin heel veel in de avonduurtjes gedaan. Echt heel veel tijd. En op een gegeven moment, kijk, ze staan allemaal op YouTube. En via YouTube krijg je advertentieinkomsten. Dat is echt helemaal niet veel.
0: Okay.
2: Maar daarvan heb ik wel op een gegeven moment gezegd, ik ga een halve dag minder werken. Zodat ik gewoon overdag aan die filmpjes kan gaan werken. Zodat ik s'avonds wat meer vrije tijd over
0: heb. Ja, dat kan. Want als je een kind op de achtergrond hebt, dan moet je daar natuurlijk ook nog wel wat voor doen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker.
0: En dat gaat ook gewoon met de school? Die vindt dat ook gewoon goed? Of,
2: nee, de school is alleen maar blij mee.
0: Okay.
2: Zeker. Ja. Ja, die, kijk, weet je, want ja, ik ben dus heel erg met mijn vak en mijn taal bezig. En ik vind dat heel erg leuk. En dat straal ik denk ook voor de klas uit. Dus die school is alleen maar blij dat ik dit doe.
0: Okay. En is het gratis voor leerlingen? Kunnen zij gewoon, kan iedereen het gratis bekijken?
2: Ja, al mijn filmpjes zijn in principe helemaal gratis. Alles staat op YouTube. Dus voor iedereen toegankelijk. Ik heb daarnaast ook nog, dus ik heb ook heel veel examenvideo's, allemaal gratis. Maar ik heb daarnaast ook nog een examentraining inderdaad gemaakt. En die kunnen leerlingen kopen. Maar dat is heel erg goedkoop, omdat ik het heel belangrijk vind dat leerlingen allemaal toegang moeten hebben daartoe. En ik heb dit jaar voor het eerst een gratis examen training gegeven voor alle leerlingen in Nederland. Op Cornet Gymnasium, dus op mijn school.
0: Oké, dus die konden daar naartoe komen? Of was dat ook
2: ja,
0: online?
2: Ja, die konden daar naartoe komen, ja.
0: Oké.
2: Okay. Dus het was een fysieke examentraining.
1: Wat boeit jou precies eigenlijk in je Nederlandse taal? Want ik heb ergens gelezen, dat heb gehoord, dat spelfouten bijvoorbeeld jou niet boeien. Dat vind ik een beetje merkwaardig van een leraar Nederlands. Maar dat kan bij mij liggen hoor.
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar kijk, je hebt mensen, die dat noem je de taalnaties.
0: Ja,
2: daar ben ik dus helemaal niet van. Ik vind dat eigenlijk alleen maar interessant als er fouten worden gemaakt. En dan ben ik benieuwd wat daarachter ligt, waarom mensen die fouten maken. Dus ik, vroeger deed ik dat wel, maar en zeker in de klas verbeter ik mijn leerlingen ook. Maar ik heb het toevallig gisteren van de klas over gehad, hoe het komt dat het werkwoord gebeurt met een D en een T.
1: Ja.
0: Ja.
2: Zo vaak fout geschreven wordt. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter om daar met leerlingen over te hebben, dan dat ik dan zeg, oh nee, het moet hier met een T zijn en we gaan weer door.
0: Oh, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk waarom dat dan is.
2: Ja, okay, let op. Jij hebt heel veel gelezen ooit in je leven. En je hebt heel vaak gebeurd aan het eind van een zin met een D gezien.
0: Ja, het voltooid deelwoord.
2: Ja, het voltooid deelwoord. Dus in jouw hoofd heb jij het woord gebeurd aan het eind van een zin met een D. Dus als je zelf dingen gaat schrijven, ga je dat automatisch ook doen. Terwijl het ook kan zijn dat het gebeurt aan het eind van de zin een persoonsvorm is. En dan moet het met een T.
0: Ja.
2: Dus als het woordbeeld dat we hebben onthouden aan het eind van de zin gebeurt, dan zal het vast met een D zijn. Maar ja, dat zal het vast, is het dus niet. En dan moet je gewoon toch zelf nadenken.
0: Oké, en dan dit gaat dus over wat je niet zo belangrijk vindt, die spelfouten blijkbaar. Ja. Maar wat vind je wel, wat wil je leerlingen meegeven over die Nederlandse taal?
2: Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat leerlingen wel echt boeken gaan lezen. Dat het mooi is om boeken te lezen. Omdat ze gewoon iets fatsoenlijks op papier kunnen schrijven. Dus schrijfvaardigheid vind ik ook belangrijk. Maar ook dat ze zichzelf kunnen uitdrukken. Dus dat ze een mening vormen over een maatschappelijk onderwerp. En daar zeg maar met elkaar over in discussie kunnen gaan. Gewoon zelf bedenken, wat vind ik nu en waarom vind ik dat? En welke argumenten heb ik daarvoor? En bij Nederland zijn we laatst ook heel erg bezig met betrouwbaarheid van bronnen en teksten. Van
0: oh, fact-checking een beetje en zo.
2: Precies, want op social media kun je alles voor waar aannemen. Maar dat is natuurlijk allemaal niet waar. Je moet ze echt gaan leren van wat je daar ziet. Dat je zelf moet gaan nadenken, klopt het wat ik hier lees? En dat is, nou ja, dat is in de toekomst denk ik zo belangrijk. Dus daar focus ik me wel op.
0: En maak je daar dan ook filmpjes en zo over? Of,
2: ja.
0: Oké, dat
2: zeker,
0: ook.
2: Ja. Ik maak eigenlijk over alle dingen filmpjes. Vaak ook in combinatie met wetenschappers. Ik heb binnenkort komt er een nieuw filmpje uit over young adult literatuur.
0: Oh ja, dat is heel populair hè?
2: Ja, dat is steeds populairder aan het worden. En wij, in dat filmpje pleiten een hoogleraar en ik voor dat het ook op de leeslijst mag. Dus dat leerlingen dat in de BOVA ook gewoon voor mondeling mogen lezen. Dus dat zijn dingen waar ik dan mee bezig ben.
1: Ja. Verbetering van het onderwijs, daar vliegen ook de voorstellen in het rond. Ik bedoel, een van die punten, en ik heb begrepen dat jij dat ook wil, dat is het afschaffen van het eindexamen. Waarom is dat een goed idee?
2: Ja, nou, er zitten ook haak en oog aan, hoor. Het is, maar kijk, zo'n eindexamen telt voor 50% mee voor leerlingen. En bij Nederlands is dat alleen maar het stukje leesvaardigheid. Dus wij zitten al jaren, zijn we leerlingen proberen te laten zien hoe mooi ons vak is en hoe breed en veelzijdig. Maar bij dat eindexamen, waar dus 50% van je cijfer dat telt, gaan we alleen maar teksten lezen en moeilijke vragen over beantwoorden. En dan denk ik, ja, dat stond het vak misschien ook wel een beetje af. Want wat je in jouw... Kijk, eindexamen is eindexamen, maar daarvoor op school ga je natuurlijk ook leesvaardigheid oefenen.
0: Ja.
2: Want je wil dat ze het eindexamen goed gaan maken.
0: Maar vroeger moest je ook een samenvatting maken. Ik heb nog een samenvatting gemaakt.
2: Ja, klopt.
0: Maar dat is afgeschaft dus.
2: Dat hoeft niet meer, nee.
0: Okay. Dus het is nu eigenlijk alleen maar begrijpend lezen?
2: Alleen maar begrijpend lezen. En dan denk ik, dat is toch ook jammer, want... Kijk, er zijn bijna geen leerlingen meer die Nederlands gaan studeren of iets met de Nederlandse taal gaan doen. Ja, misschien worden ze wel helemaal afgestomd door dat stomme leesvaardigheid.
0: Ja, en wat zou je dan doen? Om toch een soort test of zo? Of ja.
2: Nou, in België hebben ze dus geen eindexamen, maar maken de docenten zelf een soort van eindtoets. Waarbij ze zelf focus kunnen leggen op wat zij interessant vinden. En daar kunnen ze een leerling natuurlijk ook in begeleiden. Dus daar zit denk ik nog meer vertrouwen bij de docent en denken van nou, dat kan de docent goed. Kijk, maar het is ook natuurlijk meteen een nadeel, want het eindexamen is natuurlijk ook fijn dat je een meetlat hebt waar heel Nederland aan moet voldoen.
1: Ja, ja.
2: En dan weet je wat het niveau is. Dus dat is natuurlijk absoluut
0: wel. Dat is ook wel fijn.
2: Zeker, absoluut.
0: Wat zou nou iets zijn, hè, dat je als jij één ding mocht veranderen aan hoe Nederlanders in het algemeen omgaan met die Nederlandse taal?
2: Ja.
0: Wat zou jij dan meegeven of wat zou dat zijn?
2: Nou, ik denk dat we misschien best wel wat trotser mogen zijn op onze taal. Heel veel Nederlanders vinden denk ik de Nederlandse taal en niet mooi. En we kunnen niet zoveel mee of er kunnen heel veel fouten gemaakt worden. Maar we hebben eigenlijk best wel een mooie taal waar heel veel mooie dingen in gebeuren. Als je naar poëzie kijkt, maar ook naar muziek. Daaraan hebben we echt fantastische dingen worden gemaakt. Ik denk dat we daar wel iets trotser mogen zijn. Ik denk dat de Nederlandstalige muziek ook wel weer een opkomst is. Dat veel meer geluisterd wordt. Dus daar ben ik blij om. Maar laten we gewoon lekker trots zijn op onze taal.
0: Op onze taal.
1: Zoals de Friezen trots zijn op een Friese taal. Hoe vind je die ontwikkeling?
2: Ja, die zijn daar heel erg trots op.
1: Ja.
0: Dat maar mogen wij dus ook zijn op het ABN.
2: Ja, dat denk ik wel, zeker.
0: Nou, mooi. Ja. Mooi.
1: Leuk. Nou, kortom.
2: Ik ben een beetje trots op de Nederlandse taal.
1: Ja.
2: Goed zo. Zijn jullie taalnaties of niet?
0: Nou, nee. Ja, ik dus wel een beetje. En ik vind het dus heel wonderlijk. Ik ga dat nu echt internaliseren. Dat je niet bij elke dt-fout, die ik zelf ook echt wel eens maak. Mm-hmm. Maar dat je daar dus niet zo meer op gaat zitten. Ik vind dat wel iets heel moeilijks. Ook met de als dan. Hè, de beter als. Daar kan ik echt van cringe neigingen krijgen. Ja. Maar als ik jou zo hoor, dan moet ik dat dus eigenlijk helemaal niet meer doen.
2: Dus weet je, taal verandert altijd. Hè? Dus dat staat niet helemaal vast. Ja, natuurlijk hebben we vaste taalregels. Maar die taalregels worden op een gegeven moment ook weer aangepast. Omdat in de samenleving de taal op een bepaalde manier wordt gebruikt. Dus ik ben mee eens, ik vind het ook lelijk. En die hun hebben vind ik ook lelijk.
1: En ik irriteer me eraan, dat vind ik ook zo'n...
0: Maar het verandert, daar heb je wel gelijk in. Het zijn afspraken.
1: Ja,
2: ja, precies.
1: Dat is. Arnoud, ontzettend bedankt voor dit inspirerende gesprek. Het is geweldig om te horen hoe jij met zoveel passie en creativiteit leerlingen helpt om de Nederlandse taal te omarmen. En luisteraars die meer willen weten of gebruik willen maken van Arnouds materiaal, kunnen terecht op arnoudhelpt.nl.
0: Yes. Dankjewel, Arnoud.
2: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Dank je. Wij gaan luisteren naar muziek. En dan gaan we luisteren naar Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Ja, bij ons in de studio is de bekende Goudse schrijver Jan de Bruin aangeschoven. Ja, hij trekt zijn schouders op, maar dat is hij toch echt. Jan schrijft boeken, maar ook columns. En hij heeft onlangs een column geschreven waarin hij heeft voorgesteld om ontmoetingscentrum De Walvis in Korte Akkeren om te dopen tot Huis Douchy of ontmoetingscentrum Douchy. En wij gaan nader kennis maken met deze Goudse schrijver en zijn natuurlijk heel benieuwd waarom hij ook een andere naam wil voor dat buurthuis.
1: Jan, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Goudse schrijver, voor degene die jou nog niet kennen. Wie is Jan de Bruin en wat voor soort schrijver ben jij?
2: Jan de Bruin is een man die inderdaad boeken schrijft. Ik ben ooit als zwierige postbode in Gouda begonnen. En ik kreeg opeens, kwam ik in de modewereld terecht. Toen ben ik een modellenbureau begonnen. Ik heb 14 jaar gedaan. Met het hoogtepunt wel de kroning van Miss Universe, Angela Visser. Dat was een lange, die werkte bij mij. Dus dan ben ik nog altijd
1: Nieuwe Kerk, dacht.
2: Uit Nieuwe Kerk en IJssel. Ja. En na wat omzwervingen ben ik eigenlijk gaan schrijven. Op een gegeven moment vond ik dat veel leuker. Ben ik dat gaan doen. Ja, en tot op de dag van vandaag vind ik dat nog steeds leuk.
0: En wat voor boeken?
1: Wat is dan de aanleiding eigenlijk om te gaan schrijven?
2: Nou, ik had toen, wat ik vertelde, ik had dat modellenbureau. En dat op een gegeven moment, na 14 jaar, had ik dat ook alweer gezien. Ik was een beetje over de top heen. Het ging allemaal toch wat minder. Dus ik denk, ik ga wat anders zoeken. En toen zat ik een keer met een verslaggever van weekend. Zaten we ergens in een restaurantje. En die zei toen van, joh, hij zegt, waarom ga je niet schrijven? Hij zegt, want jouw persberichten plaatsen we één op één. Oh. Dus je kan hartstikke leuk schrijven. Hij zegt, en jij hebt heel veel contact in die artiestenwereld, modewereld.
1: Ja.
2: Dus toen ben ik de showbiz ingegaan. Showbiz journalistiek en misdaadjournalistiek. En daar had ik geen contact in.
0: Want nee.
2: Laat het even duidelijk zijn. Nee.
0: Okay.
2: Maar toen ben ik dus, daar ben ik dus in terecht gekomen. Toen heb ik een aantal jaren ook gedaan. Vond ik ontzettend leuk. En zo ben ik eigenlijk aan het schrijven gebleven.
0: Want dat was nog niet boeken. Je ging toen een stukje schrijven voor de showbiz, artikelen. En,
2: een boek heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar dat was, je had toen dat nog steeds Facebook en Instagram. En ik schreef voor de lol wel eens een keer iets met een knipoog, een geintje en dan een dolletje. En ik kreeg altijd heel, heel veel reacties op. En toen kwam op een gegeven moment van een van mijn inmiddels ex-modellen, die kwam toen met het idee, waarom ga je een boek schrijven? En ja, ik zei van, joh, daar zit niemand op te wachten. Een boek, ja. En na heel lang aandringen ben ik overstag gegaan. Ben ik het toch maar gaan doen. En dat is toch een daverend succes geworden.
0: En waar schrijf je over dan in
2: de boeken? Dat was dus echt een biografie was dat.
0: Ja.
2: Makelaar in Mooie Meiden heette die. En dat is toen heel groot is die gepresenteerd. En dat was toen in de Gouden Spinnerij. Een hele leuke middag met allemaal mijn oude modellen waren er allemaal. En ontzettend leuk. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment, een half jaar later, op dat Gouds Vier Boekenfeest terechtgekomen. En daar was Hannie Schoonewoert.
1: Hannie
2: kwam met het idee van, joh, waarom niet nog een boek? Want er waren nog heel veel anekdotes. Toen zijn we dat, toen ben ik gewoon over stag geraakt. Ja, is goed, joh.
0: En toen ben je blijven schrijven. Hoeveel boeken heb je inmiddels geschreven?
2: Ik heb twee, hoor.
0: Twee boeken. Ja. En verder, je schrijft dus ook nog wekelijks een column in Veel Goud. Ja, af en toe zo bij
2: Goud. Precies.
0: En je hebt dus veel gewoon artikelen voor de showbiz en het criminaliteitsverslaggever.
2: Criminaliteit heb ik een beetje losgelaten.
0: Ja, dat vond je te spannend.
2: Voordat dat de familie wordt.
0: Ja, dat was te spannend.
2: Dus
0: moet je er type voor zijn.
2: Maar ik schrijf over het algemeen over luchtige onderwerpen en enkele keer ook wel eens over iets serieus. En dat was toen dat dodelijk ongeluk bij de Julianasluis.
0: Oh ja.
2: En natuurlijk nu over douche. Dat is natuurlijk ook wel een serieus ondertoon onder. Dus,
0: want
1: je pleit in een column in Show Gouds inderdaad om de Walvis, het ontmoetingscentrum de Walvis in Korte Akkeren, om te dopen in douchehuis of ontmoetingscentrum douche. Waarom?
2: Nou, dat komt eigenlijk omdat ik vind. Ik kom douchen een keer tegen. Toen loop ik naar de stad toe. Toen loop ik in de Vlamingstraat. Op het hoekje van de Vlamingstraat. En daar zaten een paar mensen. Ja, zeg maar gewoon wat minder bedeelden. Waar iedereen eigenlijk zo wil meelopen. Ik ook.
1: Ja.
2: En ik zie haar op een gegeven moment. Kijk, we kennen elkaar wel van gezicht. Maar ik zie haar lopen. Ik zie haar naar die mensen toe gaan. Ik zie haar die tas openmaken. En ik zie haar allemaal levensmiddelen, drankjes uitdelen. En ik vond dat zo'n mooi gebaar. Dat vond ik echt mooi. En toen ik ben natuurlijk doorgelopen. In de groene daar toen liep ze weer vlak achter me. Toen ik even gestopt. Dus ik zeg, vond ik zo mooi wat je deed. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk dikke vrienden geworden. En als je dan leest wat zij allemaal voor iedereen doet. En voor iedereen klaarstaat. En wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ja, en dan toch die trieste, tragische dood van haar. Dat vond ik, dat was toch een litteken voor de hele Korte Akkeren. Ja, ik vind eigenlijk, ik vind dat douchehuis, ontmoetingscentrum douche, vind ik, wat mij betreft, vanzelfsprekend bijna.
0: Wat kan je, bijna iedereen kent haar natuurlijk, maar voor wie haar nog niet kent, wie was zij?
2: Nou, Marianne IJsde. Zij was een vrouw die in de Korte Akkeren woonde. Zij had een ontzettend, een hart voor iedereen. Zij cijferde zichzelf helemaal weg.
0: Totaal
2: voor iedereen. Het was een engeltje op deze planeet. Ik denk wel, als onze wereldleiders 10% van haar empathisch vermogen zouden hebben.
1: Nou, was maar 2%.
2: Ja. Was maar 2%. Ja. Ja, dan zou de wereld er veel beter uitzien. Dat weet ik zeker. Nee, zij kon alles voor iedereen. Het was zelf nou echt niet de type die echt flink bedeeld was. Maar wat ze had, dat deelde ze.
0: Ja.
2: En ze was voor iedereen, stond ze klaar. Voor iedereen had ze een goed woordje. Ze was voor iedereen vriendelijk. Ja, het was een mensje. Ja, een lichtend voorbeeld voor ons allemaal. Ja.
0: Ja. Ja, nee, we hebben er vaak in de studio gehad. Ja, we hebben ook een keer een uitzending met haar en de burgemeester gemaakt. Die koos haar als lichtende gouwenaar om mee het gesprek aan te gaan. Ja. Ja, heel inspirerend was. Maar dus in maart helaas overleden.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jij stelt in je column twee mogelijkheden voor. Huisdouchie of ontmoetingscentrum douchen. Wat heeft nou jouw voorkeur eigenlijk?
2: Nou, het maakt mij helemaal eigenlijk niet zoveel uit.
1: Maar haar naam er maar in staan.
2: Ja, precies. Het ontmoetingscentrum is wat informeler. Douchiehuis denk ik dat het veel meer aanspreekt voor de grote massa. Maar het maakt mij in principe helemaal niet zoveel uit. Als haar naam ermee in staat, wat je zegt, ja.
0: En
2: ja.
0: Heb je dit idee al gepitcht?
2: Ik ben uiteraard in de Walvis ben ik geweest. En de reacties waren positief. Ik heb uiteraard met de dochter van Douchy heb ik contact opgenomen. En die staat er ook positief tegenover. En nogmaals, het is niet helemaal mijn idee. Hè, want ik ben door iemand anders op het idee gebracht. Maar ja, de reacties zijn wel overwegend heel erg positief. Ja.
0: En wat staat er dan nu nog in de weg om dat eigenlijk te gaan doen?
2: Ja, het moet nu via de gemeente. Moet de aanvragen gebeuren.
1: En de gemeente is eigenaar natuurlijk van
2: het.
0: Want het heet nu Buurtcentrum de Walvis.
2: Ja.
0: Waarom heet het überhaupt eigenlijk de Walvis? Wat is daar de link mee?
2: Dat weet ik niet.
0: Ik
2: denk dat dat de Walvisstraat. Ja. Dat zal misschien het enige wat ik kan verzinnen. Ik kan geen zo snel een bekende gouwenaar het verleden herinneren die de Walvis heet of zo. Nee.
0: Ja, de straat was eerder dan het centrum.
2: Ja, de burgemeester Walvis, nee, die hebben we niet gehad. Nee.
0: Ja, en iedereen kent Douchy, dus dit is eigenlijk. Ja. Ja, het klinkt ontzettend logisch. De bal ligt dus nu bij de gemeente Gouda. Ja. Wat kunnen we doen? Moeten we naar de gemeente, moeten we ze hier halen? Moeten we ze een brief sturen?
2: Ja,
0: wat
2: dat mag.
0: Doen?
2: Ja, natuurlijk. Okay. Het maakt mij zoveel mogelijk kenbaar. Ja, tuurlijk.
0: Maar doe jij dat er ook mee? Heb jij een lijntje met de wethouder?
2: Nog niet.
1: Een soort petitie.
0: Zoiets.
2: Dat kunnen doen. Ja. Ik heb aanstaande dinsdag heb ik een gesprek bij de Walvis.
0: Oké.
2: En daar wil ik dat zeker ook aankaarten. Ja, en nogmaals, samen zijn we sterker in de geest van Douchy. Die zeggen het ook altijd, samen zijn we sterker.
0: Als er eentje kan eten, dan kan iedereen eten. Dat zei ze ook altijd. Ja, dus alles delen.
2: Dan moeten we dit ook maar doen. Dan.
0: Ja, goeie.
1: Vorige week zaterdag was het in Kortakker de Douchy Culturendag.
2: Ja.
1: Ik neem aan dat jij er ook mee geweest. Kwam dit ook ter sprake?
2: Ik heb er niet. Oh nee, het was te druk. Het was te veel. Het was gewoon te druk.
1: Ja.
2: Ik ben er ook niet zo heel erg lang geweest. Maar ik ben er wel even geweest. Dat doe ik even wezen kijken.
0: Hoe was het?
2: Ontzettend leuk. Ja, feestelijk en prima. Leuk. Ja.
0: We hebben de organisatoren hebben een paar weken terug hier. Wendy en Shahida, volgens mij, hebben we hier in de uitzending gehad. En die gingen vertellen wat ze gingen doen. En zij hebben het dus ook omgedoopt tot Douchy's Culturendag. Die dag, precies, die dus vorig jaar ook al was.
2: Ja.
0: En ze vertelden allerlei eten van verschillende landen kwam natuurlijk. Muziek.
2: Ja. Ja.
0: Dus het was hartstikke... Ja, het klonk in ieder geval leuk. En jij bent er dus geweest en dat was het ook.
2: Ja, het was heel leuk. Ja.
0: Het was ook mooi weer.
2: Het is schitterend weer. Ja. Het zat mee. Dus helemaal in de geest van douchen.
0: Ja, klopt. Ja, mooi. Ja. Mooi.
1: Hoe groot is de kans, denk je, dat jouw voorstel wordt omarmd, maar uitgevoerd eigenlijk?
2: Dat is een beetje koffiedik kijken. Maar ik denk 70% geloof ik. Als ik hoor en als ik de reacties op mijn column lees en zo in de stad over het algemeen hoor je ik word er wel vaker op aangesproken. Dan denk ik toch wel dat het leeft enorm. Het leeft enorm. Dus ik denk ik heb er goede hoop op. Ja, ik heb er echt goede hoop op. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Onze geluidstechnicus heeft net even uitgezocht waarom het de Walvis heet. Er schijnt een bekende gouwenaar te zijn geweest. Die heet Ignatius Walvis.
2: Was het?
0: Een goudse... Gerrit, jij kunt het lezen.
1: Is een goudse en de andere... Daardoor dienen de katholieke kerkzaken. Hij leefde van 1525 Oh, kijk eens aan. Je staat 1525 tot 1712.
2: Nou,
1: dat lijkt
2: erg
0: dan heb je heel lang van geleefd. Dat klopt niet helemaal. Maar het is in ieder geval een NS2. Ja, precies, ja.
2: Ik wil zijn voedingsrecept.
0: Ja. Een historische figuur dus, de walvis. En daar zal het dan naar vernoemd zijn geweest. Oké.
2: Dat moet het dan zijn, ja.
1: Jan, je nam net het woord biografie ergens in je mond. Is het geen idee om eens een biografie van Douchy te gaan schrijven?
2: Ik val stil. Ja, het is een heel goed idee.
0: Ja.
2: Dat zou een heel goed idee zijn. Maar dat wil ik dan wel eerst even met de familie bespreken.
0: Tuurlijk.
2: Als die daar voor openstaan. Ja, dan wil ik dat heel graag. Dat is, vind ik een waanzinnig idee. Dan wil ik het graag doen. Ja.
1: Nou, dat zou wel
0: zijn. Nou, dan hebben wij jou over 2 jaar weer hier. Maar dan mag je wel even de tijd voor nemen. Want zij heeft zoveel gedaan. Ook met haar geschiedenis.
2: Ja.
0: En natuurlijk. Eigenlijk moet je dan ook even naar Curaçao misschien wel even. Om het daar allemaal uit te zoeken. Ja, wat daar is gegaan.
2: In de Curaçao. Nou, vooruit.
0: Maar je hebt niet nog een ander boekproject of zo lopen? Wat dan?
2: Ik ben eigenlijk...
0: Ook toch wel?
2: Ja, met iets heel anders.
0: Vertel.
2: Mag er nog niet te veel over zeggen. Maar
0: een tipje van de sluier.
2: Ik kom altijd 's morgens als ik ga sporten en dan loop ik naar huis toe. Kom ik altijd een mevrouw tegen met een heel leuk hondje. Het beestje is altijd... ik noem hem altijd Jippie, want het beestje is altijd blij. Ik sta elke morgen even een praatje met dat hondje ook te maken. Met het vrouwtje. Ik heb het idee gekregen om voor Jippie een stripfiguur te maken. Samen met een klein zwart kastje. Kastje van mijn buurvrouw. En Jippie en Tessje, die wil ik allemaal gekke dingen gaan laten doen. En,
0: gewoon, een stripboek ervan maken eigenlijk.
2: Ervan
0: kan je ook tekenen?
2: Nee, ik kan niet tekenen. Ik heb een tekenares. En dat gaat ook, het wordt ook een project wat echt nog niet over 2 maanden in de winkel ligt. Maar ik vind wel, ik heb een tekenares die dat dus wel wil doen, die heel goed is. En ja, dan vind ik het wel leuk om daar eventjes mijn fantasie op te
0: laten. Ja, wat leuk. Nou, voor iets voor Mathieu van Strips op de Markt. Ja. Dan lig je misschien volgend jaar in mei op de markt. Leuk.
1: En Peter Boersma is een cartoonist. Dus.
2: Ja, dat weet ik.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Mooi. Nou, dus dan hebben we en een strip die eraan komt en misschien een biografie van Douchy. Nou, dat zou pas mooi zijn.
2: We lopen weer even onder de pannen.
0: Zo. Jan, wij gaan het gewoon afwachten. En we gaan ook afwachten wat er gaat gebeuren met ontmoetingscentrum Douchy of Huis Douchy. We zijn er ook enthousiast voor.
2: Ja.
0: Veel dank voor je komst. En ook even leuk om weer te horen waar je allemaal mee bezig bent. En wij doen nog even snel een muziekje tussendoor, Gerrit. Lekkere gouden ouwe weer van Meatloaf. Hier is Paradise bij de Dashboard Light.

0: Ja, we kwamen erachter dat dit de extended version was van Meatloaf. Dus we gaan gewoon lekker over de tune heen. Gaan wij lekker afkondigen. Bedankt voor het luisteren weer naar Weekend Gouda. We hebben vandaag Gouda ontdekt als stad waar weer heel veel gebeurt. Voetbalvereniging Olympia, dit weekend 140ste verjaardag. Arnoud Kuipers, hè, leraar op het Cornet, leraar Nederlands, waar hij filmpjes maakt om het vak Nederlands op een leuke manier eigenlijk aan leerlingen mee te geven. En een stad waarin ontmoetingscentrum De Walvis misschien een andere naam krijgt.
1: Ja, laten we het hopen. Presentatie vandaag was in handen van Manon Juligeren en ondergetekende Gerrit Schinkel. Techniek uiteraard, zoals elke week gedaan door Arjan Doelman. En je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-I-E-K-E-N-T, allemaal hoofdletters. En met een uitroepteken. En daar vind je ook de link naar de podcast en filmpjes van dit programma. Deel het alles gewoon met je vrienden, familie en collega's.
0: Ja, je kunt het dus ook live tijdens uitzendingen bekijken en de filmpjes ook allemaal terugzien op YouTube. Wij wensen je een heel fijn weekend en wij zeggen tot volgende week.
1: Tot volgende week. Will you never

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan.

0: een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Goudenaar Jitse Ouweneel van Rockmania, de plaatwinkel aan de markt hier in Gouda, die dit jaar volgens mij 10 jaar bestaat. Jitse, van harte welkom.
2: Dankjewel, goedemorgen.
1: Ja, de tijd vliegt, hè? 10 jaar geleden ben je begonnen volgens mij.
2: Nou, dat kun je wel zeggen.
1: En wanneer is je officiële jubileum? Dat je zegt, nou, dan is echt 10 jaar.
2: Dat is eigenlijk in mei 11 jaar. 10 jaar hebben we al gehad.
1: Oh, 10 jaar heb je al gehad?
2: December.
1: Ja, kijk dat. Maar het is je zit niet in je 10e jaar, zeg maar.
2: Ja, officieel wel. Ja. Klopt er. Ja.
1: Gaan we straks nog uitgebreid over praten hoe dat allemaal gebeurd is. Ben jij geboren en getogen Goudenaar?
2: Ik ben geboren in Gouda, maar mijn ouders zijn verhuisd na 1 jaar naar Nieuwekerk. Dus,
1: Nieuwekerk aan Den Ezel.
2: Ja, klopt inderdaad. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. En sinds 4 jaar ben ik nu weer terug in Gouda.
1: Oké. Okay. Heb je daar ook de lagere school gedaan?
2: Ja, Nieuwekerk op de lagere school gezeten. En middelbare in Capelle aan de IJssel.
1: Middelbare in Capelle aan de IJssel. En wat voor opleiding heb je gedaan?
2: Ik heb VMBO techniek heb ik gedaan. Daarvoor ben ik geslaagd. Vond ik niet zo leuk. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. En daar heb ik administratie gedaan. En dat heb ik afgerond. Dus dat is nog handig met de zaak ook.
1: Ja, ik snap het. Je kan je eigen boekhouding doen.
2: Groot deel wel inderdaad.
1: Deel wel, ja. Ja. Ja, je hebt altijd wel een accountant nodig aan het eind van de rit.
2: Klopt. Ja, dat is zeker waar.
1: Is mijn ervaring ook. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst doorgehad dat muziek iets speciaals voor jou betekende?
2: Dat is eigenlijk gekomen toen mijn opa en oma gingen verhuizen. En die hadden een oude stereo-installatie staan. En ja, dat moest weg. Of ik mocht het hebben. Dus ik zeg, joh, vind ik wel leuk. Dus geef maar aan mij. Dus eigenlijk zo is dat een beetje begonnen. Kreeg ik wat plaatjes mee van Jantje Koopmans en dat soort dingen. Nou, dat is niet per se mijn muziek. Maar daarmee is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, want hoe oud was je toen je eerste installatie kreeg?
2: Ik denk dat een jaar of 12, 13 was, denk ik. Ja. Rond die slinger inderdaad. Ja. Ja.
1: Want het is vaak zo dat mensen op de middelbare school eigenlijk hun muzikale smaak ontwikkelen. Hoe is dat met jou gegaan?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. 12, 13, eerste klas. Daarmee is eigenlijk eigenlijk begonnen wat dat betreft. Ja.
1: Ja. En kan je nog herinneren welke eerste plaat of cd je voor het eerst gekocht hebt?
2: Ja, zeker. En ik weet zelfs nog waar ook. Dat is op de platenzolder geweest in Putten op een vakantie in de zomer. En daar heb ik Kiss Dynasty. Dat was mijn eerste eigen LP. 5 eurotjes toen de tijd.
1: Okay. Ja. En hoe oud was je toen?
2: Ik denk dat een jaartje later was. Dus zal 13, 14 geweest zijn.
1: 13, 14 geweest. Ja, dat is heel vaak. Ja. Tijd waarop dat gebeurt. En betekent dat je ook meteen een voorkeur had voor een bepaald genre? Of hoe heeft zich dat ontwikkeld voor jou, je muzikale smaak, zeg maar?
2: Alles wat mensen uit mijn kleinste eigenlijk draaiden, daar vond ik eigenlijk niks aan. En dan ga je kijken van, joh, wat draaiden mijn ouders vroeger vaak eigenlijk? Nou, dan kwam ik uit bij bijvoorbeeld Kiss, Metallica, maar ook de standaard pop uit de jaren 70, 80. Dus denk aan Phil Collins, Supertramp enzovoort. En daarop ga je dan een beetje kijken, verder ontdekken en op die manier kom je een beetje.
1: Waren je ouders een beetje in muziek geïnteresseerd? Ik hoorde wel iets over je grootouders.
2: Mijn grootouders eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, maar mijn vader wel, zeker. Ja. Dus daar heb ik veel naar afgekeken, zou ik maar zeggen.
1: Had wel een bepaalde collectie, zeg maar.
2: Die draaide zelfs toen ook al platen, wel in mindere mate. Maar
1: wat draaide hij zoal?
2: Metallica, Pink Floyd, Phil Floyd, Sting, Supertramp. Eigenlijk alles wat goed is, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Dus dat heeft ook wel een beetje bijgedragen aan je muzikale ontwikkeling,
2: zeker.
1: Maar. Is dat ook nog zover gegaan dat je zelf muziekinstrument wilde gaan spelen?
2: Ben ik mee begonnen. Alleen daar moet je echt veel jonger mee beginnen, is mijn ervaring. Dus ik heb basgitaar heb ik een tijdje gespeeld. Maar ik zeg altijd, ik ben een luisteraar, zeg ik altijd. En ik ben geen maker.
1: Oké, nou ja.

0: Ik kan nog een tussenweg vinden. Daar gaan we het heel later in het programma nog over hebben.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Je kan ook produceren.
1: Ja, dat is ook weer zo.
0: Daar gaan we het nog over hebben later. Had je nog andere hobby's als jongeling, zullen we zeggen?
1: Ja, gamen vind ik nog steeds erg leuk.
0: Wie niet van jouw generatie?
1: Wie niet, inderdaad. Nee, dat klopt. Ja, of dat alleen is of met vrienden, dat maakt niet zo heel veel uit. Ook om met vrienden natuurlijk een stuk gezelliger. Maar ja, zeker.
0: Ja, en onder vrienden bleek dat je ook online spelletjes speelde.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja,
0: en heb je die hobby nog steeds? Want ja, als je daar op die leeftijd aan verslaafd raakt, dan kom je het nooit meer vanaf, volgens mij. Ik heb een zoon van 36 die het ook nog iedere dag doet.
1: Verslaafd vind ik een groot woord. Maar ik doe het wel graag, zeker. Ja, zeker als je het met vrienden doet, is het gewoon hartstikke leuk en gezellig altijd om dat te doen. Veel contact met vrienden. Sommigen die ik ook van daaruit ken. Dus die ken ik al bijna 20 jaar. Daar ga ik nog steeds bijna dagelijks mee om.
0: Ja, en die ken je ook persoonlijk, niet alleen online.
1: Inmiddels ken ik die ook persoonlijk
0: online leer je wel mensen kennen, maar op een andere manier.
1: Klopt,
0: ja. Maar het is wel grappig dat je dus ook via online games nieuwe mensen ontmoet.
1: Is echt heel leuk inderdaad.
0: En ben je ook wel eens naar van die conferenties? Of die,
1: nee, dat niet zozeer.
0: Die wedstrijden, of hoe noem je dat?
1: Nee, dat niet. Het is echt gewoon casual, zo wij dat zeggen.
0: Casual. Ja. En heb je er nog wel tijd voor? Want,
1: ik moet er tijd voor maken. Dus avontuurtjes. Hè?
0: Ja, zelfstandig zijn, zeker in jouw branche, dat is natuurlijk toch vaak 6 of 7 dagen per week op de een of andere manier met je zaak bezig zijn.
1: Ja, heb ik zeker ook gedaan. Alleen ik heb nu een dochtertje van 2,5 en dan ga je tijd toch wat beter indelen en vooral meer prioriteit stellen aan belangrijke dingen. Dus ik probeer niet meer dan 32 uur in de week te werken en doorgaans lukt me dat ook.
0: Nou, dat is een zeer nobel streven en het is heel, heel bijzonder dat je dat kan realiseren, moet ik zeggen.
1: Ja, dinsdag tot en met zaterdag en zondag, maandag eigenlijk altijd vrij. Dus.
0: Maar wanneer is het idee ontstaan dat je zelf een plaatszaak wilde beginnen? Want ja, je zegt ik ben eigenlijk pas mijn 14e goed met muziek begonnen en toen heb ik eigenlijk de muziek ben ik gaan ontdekken.
1: Klopt.
0: En je was 18 en toen opende je hier een platenwinkel. Dus wat is er gebeurd in die 4 jaar tijd dat mogelijk maakte?
1: Nee, ik was klaar met mijn opleiding was ik. En ik had zoiets van ik wil eigenlijk een tussenjaar om te gaan kijken wat ik nou echt wil gaan doen. Want ik wist dat ik dat ook niet wilde gaan doen. En ik was altijd wel met die platen bezig. Af en toe dan kocht ik wat op Marktplaats of in de kringloopwinkel. Dan verkocht ik het weer voor een paar euro meer. Nou, dan kon ik weer een nieuw plaatje voor mezelf kopen op die manier. En toen kwam het idee van, ik ga een jaar lang beurzen doen. Dus 18 en 2 dagen na mijn verjaardag KVK en beurzen doen. Ja. En dat heb ik een half jaar gedaan.
0: En heel zwaar werk, weet ik van herinnering.
1: Het is zwaar werk. Ik ben blij dat ik het niet meer elke dag hoef te doen. Want dat allemaal inladen en weer uitladen, dat is echt niet, prettig om dat elke dag te doen. En dan nog niet te spreken over het weer. Dus,
0: buitenbeurzen zeer zeker.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Heb je ook wat meegedaan in hele grote beurzen? Vroeger had je ze in Utrecht en tegenwoordig zijn ze in Den Bosch.
1: Ja, naar Den Bosch inderdaad. Ik heb dat 8 jaar heb ik dat gedaan. Dus 2 maal per jaar. Alleen de laatste 2 jaar heb ik het niet gedaan.
0: Dus moet het combineren met een winkel natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Je begint op vrijdag, moet je alles opbouwen. Ja. En je moet ook de spullen ervoor hebben, dat is ook belangrijk.
0: Maar ga je er wel eens naartoe voor inkopen?
1: Ik ga wel inkopen.
0: Was altijd vrijdag voorafgaand aan de speciale avond waar je een kaartje voor kon kopen. Zodat je als handelaar daar kon inkopen.
1: Klopt, ik ga altijd op de vrijdagochtend ga ik inderdaad help ik een bevriende collega van mij even met opbouwen. En dan ga ik een rondje doen en dan ben ik meestal rond 1 uur of 12 ben ik weer terug.
0: Scoor je daar nog wel eens?
1: Ik scoor daar ook nog wel eens, zeker. Ja, niet veel hoor, moet ik zeggen, maar je moet net geluk hebben. Dus dat je ergens bij een juiste kraam komt dat er interessante spullen voor jou of voor de winkel staan wat dat betreft.
0: Ja, maar, want je koopt ook nog als particulier in, dat je, zeker. Je verzamelt nog steeds?
1: Ik verzamel nog steeds, moet ik wel erbij zeggen dat het meeste wat ik wil, dat ik dat al heb. Dus na een tijdje dan wordt het moeilijker en moeilijker om wat te vinden. En bij mij is de sport als iets binnenkomt wat ik nog niet heb, dan neem ik het. Ik ga daar niet zelf voor naar op zoek, zeg maar.
0: Ja. En lukt dat nog een aantal keren per jaar?
1: Een aantal keer inderdaad, ja.
0: Maar hoe ben jij startcollectie gekomen? Want dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik kan wel denken, ik ga in LP's handelen, vinyl. Maar het is natuurlijk een markt waar al heel veel mensen actief zijn. Je noemde net even die platenbeurzen. Buiten alle winkels zijn er nu 3 in Gouda die vinyl verkopen.
1: Dat klopt, ja.
0: En er zijn er in heel Nederland, zijn er in alle grote steden inmiddels meerdere zaken die vinyl verkopen.
1: Volgens mij zitten we op een 125 aangesloten Records Today platenzaken. Dus dat zullen er nog wel een 10 of wat extra zijn.
0: Daarnaast heb je heel veel mensen die ook op beurzen komen. En dan heb je ook nog de zogenaamde beunhazen. Je hebt nog dus er is een enorme hoeveelheid mensen die eigenlijk altijd op zoek zijn naar die zeldzame vinylplaten die iedereen wil hebben.
1: Nou ja, Jan en Alleman die hebben nog wat op zolder staan. En wat ik vaak heb is dat mensen langslopen en die zien het bord met inkoop. En die komen op die manier binnen en dan ga je het gesprek aan. En dan kom je wel tegen of niet. Er ligt nog verschrikkelijk veel bij mensen. En vaak als ze dan gaan verhuizen, dan is het zoiets van gaat het voor de vijfde keer mee verhuisd worden? Of gaat het uiteindelijk
0: of overlijden?
1: Uit? Dat gebeurt helaas ook, ja, zeker.
0: Je had dus beurzen gedaan. En wanneer was nou het moment dat je zei van... ik ga nu een winkel openen. En waarom kwam je toen in Gouda terecht?
1: Ja, Gouda mijn geboortestad dus. Dus ik heb eigenlijk al mijn familie hier wonen. En dus had hier eigenlijk niks wat tweedehands deed. En toen ik begon was het voornamelijk tweedehands. Dus ik had ruim 5 maandjes heb ik eigenlijk beurzen gedaan. Dus daarmee heb ik eigenlijk mijn voorraad opgebouwd. Dus her en der inkopen, noem het allemaal op. En ja, toen ga je naar de winter toe. En we hadden het net al over beurzen buiten. Maar ik had geen zin om met 0 graden buiten te gaan staan. Dus dan ga je een beetje zoeken naar pandjes. En zo ben ik eigenlijk in de Korte Groenendaal terechtgekomen.
0: Ja, was dat makkelijk om een pand te vinden?
1: Ja, eigenlijk best wel.
0: Zeker. Je had best wel veel leegstand. Dus in die tijd misschien nog meer dan nu.
1: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen inderdaad. Maar deze stond echt wel een poosje al leeg wat dat betreft. Dus het was eigenlijk zo gedaan wat dat betreft.
0: Hoe zag je voorraad er toen uit? Ik herinner me dat die winkel hier kwam. En ik ben ook een keer bij je binnengelopen. Gewoon uit nieuwsgierigheid. En toen dacht ik nog, jij durft. Want op dit tijdstip.
1: Een hele andere tijd. Dat sowieso ook qua vinyl. Alles veel goedkoper. Ook nieuw. Het was toen 95% tweedehands en 5% nieuw. De eerste plaat die ik nieuw had, dat was Adele 25. Die was de week daarvoor uitgekomen. Dat was het enige wat ik had. 20 keer.
0: Twintig keer.
1: Allemaal verkocht. Ja, dat wel. Ja,
0: ja, want je moet ook je moet natuurlijk je vaste last opbrengen, maar je moet ook nog een soort inkomen eruit verwerven. Ja. En wanneer had je door dat dat ging lukken? Je zal best ook toch wel een beetje nerveus geweest zijn. Gaat dit experiment lukken?
1: Nerveus wil ik het niet noemen. Dat denk ik dat dat vooral te maken heeft met mijn leeftijd. Ik was toen 18. Ik woonde thuis. Dus eigenlijk heb je geen vaste lasten wat dat betreft.
0: Dat scheelt.
1: Dus, dan kan je wat pionieren en wat doen. Ik denk op het moment als je mijn leeftijd nu bent en je hebt een gezin, je hebt een huis, dan is het een heel ander verhaal. Want dan heb je inderdaad wel echt vaste lasten. Dus de eerste 2 jaar heb ik eigenlijk praktisch niks verdiend, om het zo te zeggen. Ja, het was zorgverzekering terug en, en wat geld over zeg maar, om nog iets leuks te doen. Dus bijvoorbeeld een biertje te kunnen kopen in de kroeg of wat dan ook. Maar dat was het. Ja. En voor de rest al het geld terug naar de zaak.
0: Ja, en wanneer begon je echt geld te verdienen?
1: Dat is eigenlijk gekomen op het moment dat ik ben verhuisd. Dat ik eigenlijk naar de markt ben gegaan. En toen begon het echt te komen. Dus dat ik wat ging verdienen. En grote oppervlakte vlak ook. Dus dan kan je ook meer spullen kwijt.
0: Daar gaan we zo mee verder. Je had het straks over de muziek die het eerste indruk op jou maakte. Dat was Kiss onder andere. Ja. Daar hebben we een nummer van klaarstaan.
1: Niet van Dynasty trouwens, maar...
0: Nee, niet van Dynasty.
1: Nee, dat niet.
0: Maar het nummer heet Detroit City Rock.

0: Ja, Kiss, Detroit City Rock. Maar ze komen niet uit Detroit, hè?
1: Nee, New York als het goed is.
0: Ja, New York. En we hadden het net over, toen de muziek aan het spelen was, dat een van de leden vorig jaar overleden is.
1: Ja, de
0: twee jaar geleden.
1: De tijd gaat zo snel, maar ja. dat is volgens mij eind vorig jaar geweest.
0: Vorig jaar overleden is. Maar de rest van de band bestaat nog. En is er kans dat ze nog iets gaan opnemen?
1: Nou ja, wat ik laatst las is dat er nieuwe muziek geschreven wordt. Dus of dat waar is of niet, dat gaan we meemaken.
0: Je zou bijna denken dat ze geld nodig hebben.
1: Je zou het haast gaan denken, inderdaad. Ja.
0: Want als je naar je eigen collectie kijkt, je zegt, nou ja, ik heb een soort wants list. Hè. Ja, dat is een term die wij in de muziekwereld wel gebruiken. Dat, van de albums die je nog zoekt.
1: Zeker.
0: En hoe groot is je collectie?
1: Dat gaat om een 700-800 stuks.
0: Die had ik ook toen ik een jaar of 18 was.
1: Nou, dat is ook voor 18, ja, hoor. Ja, zo ja. Ik niet op 18.
0: Ja, ik wel. Kijk. Maar ik ben op mijn 17e gaan werken. En alles, wat ik binnenhaalde, ging naar vinyl. Maar en dus 800. En wat is dan de hoofdstroming daarin? Als je zegt, nou, als je vijf favoriete bands moet opnoemen waar je ook het meest van hebt, wat moet ik dan aan denken?
1: Ik ben een heel groot fan dus van Kiss, dus daar heb ik eigenlijk alles van. Live werk doe ik niet, want dat is eindeloos. Dan ben je nooit klaar.
0: Nee.
1: Porcupine Tree, Steven Wilson, is echt een van mijn all-time favorites.
0: Ja, dat is eigenlijk prog rock.
1: Klopt inderdaad.
0: Straks gaan we nog even over Steven Wilson helpen. Want die heeft ook volgens mij heel veel albums geremasterd. Hè? Was niet Genesis onder andere en een aantal andere
1: van
0: ook.
1: Van alles en nog wat. Ja, dat is
0: ook heel erg actief in de remaster.
1: Ik vraag
0: business.
1: Me soms af waar die de tijd vandaan heeft. Wat hij doet.
0: Want hij doet nog solo albums. Hè? Dus
1: ja, ook nog inderdaad.
0: Kan zien, solo albums, remasterwerk, et cetera.
1: Ja.
0: Zeer actieve man, Steven Wilson. Komen we straks op terug. En wie nog meer?
1: Kistan, Porcupine Tree, Steven Wilson, Tool. Ben ik ook heel groot fan van.
0: Die hadden altijd van die bijzondere hoesjes. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, 3D-brilletje, dat soort dingetjes inderdaad. Klopt. Ja, ik hou ook heel erg van... waar ik de laatste tijd veel naar luister bijvoorbeeld ook. Dat is de Beatles weer luister ik op het moment heel erg veel naar. Dus dat heb ik dan eigenlijk van mijn andere opa-oma gekregen. Daar heb ik de kist met platen van gekregen van vroeger. En dat is dan denk ik zo ook het tweede nummer wat opkomt. Maar Rubber Soul, dat heb ik heel veel geluisterd. En dat luister ik nog steeds regelmatig.
0: Ja, heel, heel bizar. Hè? Een album uit 1965 zeg ik.
1: Ja, 65, 66. Ja, klopt inderdaad.
0: Een totaal andere generatie.
1: Heel anders.
0: En toch heb ik het indruk dat je de Beatles dagelijks op de radio steeds minder hoort.
1: Ja, en dat merk ik ook wel in de winkel. Yeah. Met verkoop merk ik dat. Je merkt wel dat jaren 60 dat langzaam aan het uitfaseren is. Precies. Dat merk je wel. Ja, dat is echt zo.
0: Ja.
1: Heel bijzonder. En dan als laatste nog Pink Floyd.
0: Ook daar ben ik. Piper at the Gates of Dawn was het eerste album wat ik had van Pink Floyd.
1: Kijk. Ja.
0: Ik kom uit die tijd. Hè, vooral ik ben van 1952. Dus
1: ik
0: heb het allemaal meegemaakt. En dan af en toe dan ben ik op internet aan het zoeken. En dan denk ik, oh ja, die heb ik ook gehad. Die heb ik bijvoorbeeld van de Nice... hoe heet die ook alweer? The Thoughts of Everlist, Def Jack.
1: Oké.
0: Okay. Nice, voorganger van Emerson, Lake & Palmer.
1: Precies. Ja, dat zie je eigenlijk ook nooit vandaag de dag.
0: Die zie je nooit meer. Nee, ik heb ze allemaal gehad.
1: Nee. Ja, allemaal weggedaan. Herkenbaar.
0: Je had het net over dat je op een gegeven moment ging verhuizen naar de markt. En wanneer was dat precies?
1: Dat is in juni 2017 is dat geweest.

0: Ja, Norwich in the Wood van de Beatles uit 1965. Toen was je nog lang niet geboren.
1: Was ik niet eens een idee. En mijn vader misschien net. Maar...
0: Ja, precies. Ja, en ook die LP heb ik gewoon gekocht toen die uitkwam.
1: Super gaaf.
0: Ja. Over muziek gesproken. Wat me ook opviel. Je had het misschien al een klein beetje toen je op de Korte Groenendaal zat. Maar dat je steeds meer in apparatuur bent gaan handelen ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En dat is denk ik een slimme combinatie. Want er waren natuurlijk jongeren die begonnen met vinyl.
1: Zeker.
0: En, om vinyl te kunnen afspelen heb je een platenspeler nodig. En in die markt ben je toen ingestapt. Wat was het idee daarachter?
1: Ja, het idee daarachter was dat ik eigenlijk vanaf A tot Z eigenlijk... wilde verkopen. Dus vanaf het vinyl, dus het medium, tot aan uiteindelijk je oren. Dus, en alles wat ertussenin zit. Dus ik ben...
0: Dus wat verkoop je ze al?
1: Ik ben begonnen met Rega Audio. Een heel mooi Engels merk is dat. En daarna is dat uitgebreid eigenlijk met nog verschillende andere merken. Teac, Victrola, noem het allemaal op. De markt daarvoor is een beetje veranderd. Dus een hoop mensen die zeggen van joh, ik wil het lekker compact hebben. En geen speakers, versterkers, noem het allemaal op. Dus dat heb ik nu ook. Dus wat compactere dingetjes. Wel belangrijk daarvoor is dat het je platen niet sloopt. Dus dat is wel mijn, mijn ding, zeg maar, dat ik zoiets heb van ja... Het moet wel goed zijn, anders verkoop ik het niet.
0: Nee,
1: je moet erachter staan.
0: Ja, je verkoopt platenspelers in het wat goedkopere segment.
1: Ja,
0: zeg
1: zeker.
0: Maar.
1: Ja, begin bij €150 en loopt op tot net zo gek als je het eigenlijk zelf wil maken, wat dat betreft.
0: Maar die heb je niet staan.
1: Het duurste wat ik heb staan is, moet ik het goed zeggen, 2800 is het duurste 28. Wat ik op demo heb staan.
0: Er zijn nog duurder, weet ik. Ik heb die high-end nooit zo heel erg begrepen, moet ik zeggen. Dat,
1: Na een tijdje dan hoor je het nog steeds, maar dan moet je ook de rest van de apparatuur hebben, wil je dat. Kunnen horen. En je moet het ook willen horen. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Jij verkoopt dus inderdaad in het populaire prijssector, zeg maar.
1: Zodat
0: iedereen zich eigenlijk vinyl kan veroorloven qua installatie.
1: Klopt.
0: Maar je hebt in die high-end winkels, daar heb je versterkers van €20.000, platenspelers van €20.000, boxen van €30.000. Je kan ze gek niet bedenken of ze hebben het.
1: Dat zijn...
0: En dan vraag ik me wel af, hoor je er voor €80.000 het verschil in apparatuur nog? Of,
1: Ik heb ook duurdere installaties afgeleverd. Niet dat soort bedragen. Alleen... wel bijvoorbeeld ook een plaatspeler van 10.000. En tussen 10.000 en 8.000, dat hoor je.
0: Dat hoor je echt.
1: Ja, maar dan is de rest van de installatie, dat klopt daar dan ook mee. Dus dan heb je ook een versterker die niet in het middensegment zit, om het zo te zeggen. Speakers, goede bedrading, enzovoort, enzovoort. Ja, dus dat hoor je zeker.
0: Van die gouden stekkers en zo. Dikke draden.
1: Dikke draden, inderdaad. Ja, gouden stekkers, zilver, noem het allemaal op, inderdaad. Ja, zeker.
0: En wat heb je zelf thuis staan?
1: Ik heb op het moment staat mijn plaatspeler staat even in de kast. Maar dat komt door mijn dochtertje die nogal vrij klare handen heeft. Ja, dus even uit veiligheid. Maar ik heb een Lin plaatspeler heb ik thuis staan.

0: die heb ik al jaren en jaren heb ik die al, zelfs voordat ik begon.
1: Die waren ook groot geworden in de streamingdiensten.
0: Ja, ja, klopt. Alleen ja, dat vak zijn ze wel een beetje verloren wat dat betreft. Ja, dat, ja, dat is wat anders geworden inderdaad vandaag de dag. Maar nee, Lim plaatspeler en ik heb een regenversterker en, nou ja, dat kan niet anders natuurlijk, regenversterker en rega speakers heb ik thuis staan op het moment.
1: Ja, maar zijn rega speakers zo goed dat ze kunnen concurreren met de bekendere merken?
0: Ik heb ze op demo bij mij gehad en daarna zijn ze eigenlijk bij mij thuis eigenlijk gekomen omdat er een nieuw model kwam en ik, ja, ik ben
1: wat is het topmodel van rega, gewoon even mijn informatie.
0: Plaatspeler of speaker bedoel je? Speakers hebben ze niet zo heel veel van, dus deze die ik nu heb, zeg maar, die zijn ook niet meer in productie. Ze hebben nu een heel klein boekenplankje, hebben ze eigenlijk alleen nog, dus er zal binnenkort nog wat extra's waarschijnlijk aangekomen, want ze hadden er drie en ze hebben er nu één, dus er moet nog wat gaan komen, maar speakers is niet hun, hun sterkste, zeg maar plaatspelers zeker wel. Doe je research, zeg ik ook altijd als mensen komen kijken en dan zeggen ze nooit van gehoord. Ik zeg, dat snap ik, ga maar zoeken online en morgen sta je voor de winkel om te halen.
1: Ja, heeft gewoon ook goede recensies gekregen.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat maakt niet uit.
1: En inderdaad voor een heel betaalbare prijs. Want een complete installatie, wat moet je dan
0: denken? Ja, het ligt eraan wat je wil uitgeven natuurlijk, maar dat kan als goedkoop als 500. Maar ja, je kan ook 10.000 uitgeven. Dat is natuurlijk net wat je wil.
1: Ja, ja, want het is duidelijk dat jij die duurdere dingen wel, componenten wel kan leveren, maar die zeker, je niet allemaal hebt staan.
0: Nee, ik heb niet alles staan. Ik kan wel een groot deel laten horen. En als mensen zeggen, joh, ik wil wat thuis horen, dan is eigenlijk vaak wel wat te leven, te regelen met de importeur wat dat betreft. Dus dat gebeurt helaas niet elke maand.
1: Nee.
0: Als ik zelf ook niet meer in de zaken staan, zeg ik altijd. Maar eens in zoveel tijd gebeurt het zeker. Ja. Ja.
1: Wat mij opviel in een aantal winkels die ik bezocht heb. Ik ben een keer in een winkel in Dordrecht geweest toen ik daar toch toevallig was. Dat ze tweedehands apparatuur verkochten. Heb je dat ooit overwogen? Want het is natuurlijk wel ook een behoorlijke vraag naar hoe zeg je dat, originele apparatuur uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Ik koop, als ik wat tegenkom, dan koop ik het in. Alleen dan kom je weer bij het volgende tijd. Het kost verschrikkelijk veel tijd. Je moet het nakijken, je moet het garantie moet je meegeven. Dus of je dat nou 3 maanden doet of een half jaar. Het is heel veel werk en in mijn geval voor heel weinig. Dus daarom ben ik er eigenlijk mee gestopt.
1: Want ben je zo handig, los van de tijd, dat je kleine mankementen aan apparatuur zou kunnen...
0: Nee, je zegt het goed. Kleine mankementen, dat lukt mij zeker. Voor de grote, dan breng ik ze altijd naar burgertechnische dienst op de Wethouder Venteweg.
1: Okay. Dus nog steeds iemand die ook oude audioapparatuur repareert.
0: Ik zeg wel dat hij op een of andere manier is hij het best bewaarde geheim qua audioreparatie in Gouda. Ik weet ook niet waarom, maar ik krijg natuurlijk de vraag ook veel van mensen. Van joh, repareer je audio? Ik stuur ze allemaal door naar hem.
1: Dus, ja, hartstikke goed. Maar heb je op dit moment ook gebruikte apparatuur staan? Of?
0: Helemaal niks.
1: Helemaal niks. Nee. Want ik ben zelf ook weer een beetje op internet gaan zoeken, want ik heb 3 installaties thuis staan. En één had een, die had ik over en die had eigenlijk... die hield ermee op een gegeven moment. Dus ben ik toch weer even op de tweedehandsmarkt gaan kijken. En dan zie je toch dat je tegenwoordig nog voor een paar honderd euro toch nog wel goede Marantse versterkers kan vinden.
0: Ja hoor, zeker. Maar dan denk ik wel zonder de blauwe lampjes, gok ik.
1: Ik heb een Sansui. Die heeft van die...
0: mooi.
1: Van die... die meters die omhoog gaan.
0: Die potmetertjes
1: in het blauw.
0: Ja, fantastisch. Dus,
1: En ik moet zeggen, dat is mijn favoriete installatie. Het Sansui met oude machtelboxen.
0: Mooi. Ja, zeker. Ja. Mooi spul ook inderdaad.
1: Klinkt heel goed. Dat
0: allemaal spul. Echt jaren 70 natuurlijk, wat dat betreft.
1: Precies. Wat zijn jouw ambities voor de komende periode?
0: Eigenlijk hetzelfde doen eigenlijk wat ik nu doe. Dus elke dag met plezier naar mijn werk gaan. En nooit een dag hetzelfde. Dat eigenlijk ook. Ik zou eventueel graag nog een tweede locatie erbij willen. Maar, maar dat zeg ik ook al 10 jaar. Hè? Dus,
1: maar niet in Gouda neem ik aan.
0: Nee, niet in Gouda. Nee.
1: Want dan zit je weer met het probleem dat je met personeel moet gaan werken.
0: Dat inderdaad. In het verleden zei ik Zoetermeer. Inmiddels hebben we een zaak in Zoetermeer. Ik heb ook goed contact met die eigenaresse daarvan. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus dit is echt allemaal lange termijn muziek wat dat betreft. Maar de droom is er, de wens is er. En wanneer, waar en hoe en wat, dat blijft de vraag. Ja,
1: maar heb je wel een bepaalde actieradius in gedachten? Want het lijkt me voor jou toch onhandig om
0: binnen een half uur van hier.
1: In Delfzijlen of in Heerlen een zaak te beginnen?
0: Nee, binnen een half uur vanaf hier, want dan moet ik het wel makkelijk kunnen aanrijden ook inderdaad. En helaas kan ik mezelf niet opsplitsen in tweeën, want anders had ik het, dan had ik het al lang gedaan, zeg ik altijd.
1: Maar... En je vrouw heeft geen ambities in die richting?
0: Nee.
1: Ja, het zou kunnen.
0: Die vindt het leuk, maar niet op die manier leuk.
1: Nee, niet. Hebben we ook wel hebben staan te praten in je winkel nog onlangs. En toen hadden we het even over een platenlabel. Want bij toeval vond ik 2 LP's bij jou in de bak die ik zelf heb uitgegeven.
0: Ja, dat was wel heel erg grappig inderdaad.
1: Ja. Toen nog wonend op de Krugelaan in Gouda. En toen zei je van ja, dat zou ik zelf ook nog wel eens een keer willen. Eigen platenlabel.
0: Ja, lijkt me echt heel erg gaaf. Maar ja, dat weet je dan inderdaad zelf ook, omdat je dat natuurlijk gedaan hebt. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen zitten daar natuurlijk aan met het regelen en doen daarvan. En ja, het lijkt me heel erg gaaf. Alleen ten opzichte van wat het bijvoorbeeld 10 jaar geleden was, toen waren er heel veel dingen nog niet opnieuw uitgebracht. En
1: ja, maar er zijn nog steeds heel veel dingen niet opnieuw uitgebracht of alweer op.
0: Ja, dat klopt ook. Dat is zeker waar. Ik noem een voorbeeld. I'm Used to That van Roger Waters. Iedereen wilde dat toen de tijd hebben. En dat kwam er niet en dat kwam er niet en dat kwam er niet. Origineel, onbetaalbaar. En uiteindelijk hebben ze dat toch uitgegeven in 2016, als ik het goed heb. En ja, dat zijn zulke grote namen. Daar kom je gewoon niet bij.
1: Nee.
0: Dan moet je iemand als echt iemand groot kennen daar bij dat label. En waarschijnlijk op het moment als je dat idee al pitcht, dan denken hun van nou, daar is vraag naar. Dus dan gaan we het zelf doen.
1: Maar wat zou je het liefst willen uitbrengen? Heb je het dan over reissues? Want je kan natuurlijk ook nieuwe bands opnemen. Daar gaan we straks nog even over praten. Ja. Over een nieuwe band in Gouda. Wat zou je zelfs graag willen doen?
0: Het lijkt me leuk.
1: Als het ooit zover komt.
0: Om dingen te doen eigenlijk uit Nederland. Dus we hadden het laatst ook over Light bijvoorbeeld. Hè? Uit Gouda inderdaad. Die is niet...
1: De band van Avi Vergeer. Ja, die iedereen kent in Gouda.
0: Klopt. Ja.
1: En Light was zijn eerste band. Ja. Grappig trouwens dat mijn vrouw heeft nog in een koor gezongen. Dat tijdenlang begeleid werd door Light.
0: Okay.
1: En ze wist nog uit haar hoofd alle namen van de leden te noemen.
0: Nou kijk, moet je nagaan. Dat is zoveel jaren inderdaad. Ja, dat is ook wel fantastisch. Ja. Maar bijvoorbeeld een Light, dus eigenlijk Nederlandse muziek en dan in het psychedelic gedeelte, zeg maar. Wat hier 1 album hebben gemaakt, allemaal eendagsvliegen en heel veel dingen daarvan die zijn onbetaalbaar. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen.
1: Nou, had je een heel goed reissue label hier, Pseudoniem.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: En die hebben bijvoorbeeld Earth and Fire, Shocking Blue en Finch uitgegeven, zag ik. Maar daar is lang niet alles meer van op LP te krijgen. Nee. Want ik denk van nou, daar ligt een gat in de markt.
0: Sommige dingen daarvan die zijn ook duur geworden inderdaad. Ja. Alleen volgens mij bij Pseudoniem is het zo dat dat allemaal eenmalige contracten waren. Als ik het goed heb. Dus 500 of 1000 of iets in die slinger.
1: Dan denk ik, daar ligt een gat in de markt.
0: Alleen dan denk ik bij mezelf, op het moment dat dat gat er is, Pseudoniem is daar al mee bezig geweest. Pak het dan opnieuw op.
1: Ja, Pseudoniem bestaat nog wel.
0: Als het goed is, bestaat het nog wel.
1: Maar ik denk dat het een beetje op een laag pitje staat.
0: Een paar beurzen geleden in Den Bosch toevallig, zeg maar, daar stond nog een kraam van hun. Dus ik neem aan dat dat de eigenaar was. Ja. En die had nog aardig wat aanbod.
1: Ja,
0: maar,
1: ja want Earth and Fire en Shocking Blue zijn niet allemaal op LP te krijgen.
0: Nee, maar dat zijn ook wel dan wat grotere namen, zeg maar, wat dat betreft. Je hebt bijvoorbeeld een boekje, en daar staan eigenlijk allemaal albums en artiesten in vanaf midden jaren 60 tot en met eind 80, zeg maar, die hier allemaal dingen hebben uitgebracht. Dus allemaal van die eendagsvliegen. Avalanche, ooit van gehoord?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, Moordrecht, dus ook om de hoek hier. 1 album, volgens mij 300 exemplaren, that's it.
1: Ja, meer maar niet. Dan is het moeilijk om te vinden van wie heeft de rechten? Waar zijn er nog mastertapes? Ja. Waar kan je die vinden?
0: Dat dus inderdaad. En op het moment dat je die mastertapes natuurlijk niet hebt, dan moet je hem gaan rippen, om het zo te zeggen natuurlijk. Dus je moet hem ergens van vandaag
1: aan halen. Want dat is waarschijnlijk met Light gebeurd, hè? Want we zagen dat, ik heb gezien dat er een LP niet zo heel lang geleden in Duitsland uitgebracht en niet zo heel lang geleden een CD in Spanje.
0: Klopt, ja. Dat is altijd semi-legaal, zeg ik altijd. Dus dat is niet waarschijnlijk met overeenstemming sowieso niet van de band. Want wat ik heb begrepen is dat in het geval van Light, die hebben een prijs gewonnen waardoor ze dat album mochten uitbrengen. En eigenlijk hebben ze alle rechten weggegeven aan Barclay toen de tijd. En Barclay valt tegenwoordig onder Universal.
1: Ja, dan moet je een ingang zien te vinden om daar überhaupt aan tafel te kunnen komen.
0: Dat klopt.
1: We gaan even naar een Goudse band luisteren die jij op de een of andere manier gemist hebt. Ik hoorde een keer in een uitzending van Gouwestad de band Zuster Zonnebloem langskomen. Een Goudse band. En die bleek nu al niet meer te bestaan, maar een andere naam te hebben. En ze hebben een nieuw C-Muta, laat ik het goed zeggen, C-Muta. Blijkbaar genoemd naar een drug uit het boek Dune. Dat album van hen heet The Circle Ends Where It All Began. En daarvan dragen we het nummer The Circle.

0: Ja. Prachtig.
1: Ja, Semuda uit Gouda. Gewoon uit Gouda.
0: Ja,
1: en het grappige is, je had het niet in de winkel, hè? Nee, nog steeds niet.
0: Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet ken. Maar je leert elke dag wat bij. Dus nee, zeker. Het klinkt echt heel erg goed. Ja, dus mochten jullie luisteren van de band, je hebt wat liggen, kom langs en kom het verkopen, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Lijkt me een goed plan. De voormalige zuster Zonnebloem. Want dat was ook een heel aardig album trouwens. Ik zou het ook eens opzoeken.
0: Ik ga het zeker opzoeken. Ja, erg leuk.
1: Deze Goudse band, die echt van hoog niveau is.
0: Ja, kan je wel zeggen inderdaad, ja.
1: We hadden het even over zelf platen uitbrengen. Want jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar vinyl. En heb je dan ook de gedachte om daar speciale persingen van te maken? En prachtige hoezen en zo?
0: Ja, nou ja, we hebben het net al een klein stukje over Steven Wilson gehad. Ja. Maar dat lijkt mij het mooiste dan om te doen. Dus echt waar vinyl voor bedoeld is, zeg maar. Dus een helemaal analoog. Mooie uitgaves, mooie hoezen. Goed opgenomen, goed geproduceerd en ook goed geperst. Dus, en dan volledig analoog. Ja.
1: Ja, en dan heb je het ook over de 120 gram persing en dergelijke, of is dat niet per se nodig?
0: Dat 120 gram verhaal, om het zo te zeggen. Ja. Dat is eigenlijk maakt dat niet uit. Je kan ze zo dun maken als je wil, als het maar niet breekt, zeg ik altijd. Want qua geluid gaat het niks uitmaken.
1: En waarom doen ze dan of het wel wat uitmaakt?
0: Ja, dan kom je met het consumentenverhaal. Dus als een consument iets vast heeft wat zwaarder weegt, dan voelt dat als meer kwaliteit. En daardoor is die 180 gram eigenlijk gekomen.
1: Nou, dat heb ik dus nooit geweten.
0: Nee, bij deze. Ja, bij niet deze. Veel mensen weten dat. Ja. Maar het maakt uiteindelijk niet uit of het 20 gram is of 180 of 240 gram. Trekt alleen iets minder snel krom in de zon. Dus daar komt het op neer.
1: Nou, we hadden net een Goudse band die het best goed doet. En die brengen dit in eigen beheer uit. Als je, dan denk ik van, daar ligt ook een markt. Hè. Er zijn natuurlijk toch bands die tegenwoordig moeilijk een platenlabel kunnen vinden.
0: Zeker.
1: En best talent hebben.
0: Ja.
1: Als je een nieuwe label start, kan dat natuurlijk ook een markt zijn. Zeker als je zegt van, nou, ik richt me vooral op kwaliteits vinyl uitgaven.
0: Ben ik met je eens, zeker. Ja.
1: En, dan kan je met een band studio ingaan en zelf iets opnemen. En wat ook een hele makkelijke manier is, als de band goed genoeg is. Maar dat geldt ook voor oudere bands die bijvoorbeeld niet meer zo heel populair zijn en die nog wel live optreden, is natuurlijk gewoon live opnemen. Hè? Dat is dat heb je binnen 10 minuten geregeld bij.
0: In principe wel inderdaad. Ja. Je gooit het daarna door de mix heen, om het zo te zeggen. Ja. En je bent heel ver wat dat betreft.
1: En je sluit het aan op een digitale opnamesituatie. Of analoog.
0: Of analoog inderdaad. Zeker.
1: Kan ook nog steeds. En het grappige is dat ik ook natuurlijk in de analoog tijdperk albums heb gemaakt. En in die tijd was 24 sporen, 48 sporen was het summum, zeg maar. Maar
0: klopt.
1: Ik heb ook wel eens 8 sporen op moeten nemen, helemaal in het begin. Want dat was een budget kwestie.
0: Ja, nee, maar dan.
1: En zijn er nog studio's, voor zover jij weet, die vandaag nog volledig analoog opnemen?
0: Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Want als ik het goed zeg, de Wolf uit Nederland, die neemt volgens mij.
1: De fantastische band uit Limburg.
0: Klopt inderdaad. Ja. Ja, die nemen volgens mij echt 100% analoog nog op. Dus die zijn er wel, maar waar ze zo 1, 2, 3 zitten, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. En platenpersterijen hebben er lang 2 in Nederland gehad.
0: Ja.
1: Er zit nog steeds 1 in Nederland volgens mij.
0: Ja, we hebben Haarlem hebben we dan nog steeds zitten.
1: Ja, Kroekjes was dat vroeger. Heette dat?
0: Ja, maar volgens mij ook.
1: Maar het zal misschien nu niet meer zo heten.
0: Misschien dat het verhuisd is. Vanaf,
1: verhuisd is, dat
0: denk ik inderdaad. Maar in ieder geval Haarlem. Ja. Dat waren er 30 uit mijn hoofd machines. En volgens mij zijn de laatste 20 of 30 bijgekomen.
1: Ja.
0: Nieuwe.
1: Ja, nieuwe.
0: En dat draait 24/7.
1: Ja. Zo populair is vinyl nog. Want als je nou, we hebben het net over Steven Wilson, die gaan we straks ook draaien. Wat moet ik aan denken tegenwoordig, wat voor oplage vinyl heeft? Want kijk, in mijn tijd, als je een vinyl hit had, ook een LP, werd er minimaal 1 miljoen van verkocht.
0: Ja.
1: En ik heb de indruk dat misschien dat nog wel gebeurt met bijvoorbeeld de Rolling Stones en dat soort bands. Hele grote bands die iets vinyl uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar de heel veel minder grote namen, en daar valt zelfs Porcupine Tree onder en Steve Wilson.
0: Dus niche in principe natuurlijk.
1: Ja, zijn in feite ook een niche-markt. Hè?
0: Ja. Dat, is lastig om exacte aantallen te zeggen, want die kan ik je niet geven. Maar wat ik gehoord heb, is bijvoorbeeld met het laatste album van Adele, 30 was dat, dus ook alweer een paar jaar geleden. Maar dat is het meest geperste album sinds midden jaren 80 op vinyl.
1: Okay.
0: En voor Adele hebben artiesten als Ed Sheeran, noem het allemaal op, moeten wachten. Omdat Adele alle perserijen in beslag had genomen.
1: Zo.
0: Dus dat is echt ongekende aantallen sinds jaren 80. Ik denk persoonlijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld Music on Vinyl, dat is best groot label op Nederlands grond, zeg maar. Dan zijn het er vaak 2000, 2500, 3000, maar soms ook 10.000. Ligt er net aan wat het is.
1: Ja, die orde van grootte.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja.
1: Steven Wills, laten we het daar eens even over hebben. Porcupine Tree. Een Britse progrock band. Wanneer is Porcupine Tree begonnen ongeveer?
0: Dat is begin midden jaren 80. Toen is die begonnen ermee inderdaad. Ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat die nu is. Ik denk dat die dat zelf ook nooit
1: had verwacht. Hoeveel albums hebben ze inmiddels uitgebracht?
0: Oh, veel te veel. Dat kan ik je niet vertellen.
1: Zijn van die bands die bijna ieder jaar iets uitbrengen.
0: Of op welke manier dan ook. Steven Wills in ieder geval. Dus de bedenker en de oprichter van Porcupine Tree inderdaad.
1: Maar hij maakt ook solo albums. Ja, is er een verschil? Ik ken de muziek wel van Porcupine Tree, maar niet heel erg.
0: Okay.
1: Ik heb de indruk dat ik de muziek van Steven Wilson zelf iets aantrekkelijker vind dan van Porcupine Tree. Dus er zit wel verschillen, denk ik.
0: Ja, kan ik inkomen. Porcupine Tree is doorgaans iets zwaarder, iets depressiever zou je kunnen zeggen. En Steven Wilson zelf trouwens vaak ook. Maar het is doorgaans wat rustiger.
1: Ik zou bijna zeggen, wie zit er anno 2026 nog op depressieve muziek te wachten? Want er is genoeg ellende op de wereld.
0: Dat is zeker waar. Ja, ik ga er altijd erg goed op. Dus je kan mij altijd wakker maken voor Steven Wilson, zeg ik altijd. Dat mag heel de dag op en doorgedraaid worden. Dat heerlijk.
1: Ja, en wat voor we hadden het straks over Genesis. Wat voor andere reissue projecten heeft hij gedaan?
0: Hij heeft echt verschrikkelijk veel gedaan. Dan moet ik even goed denken. Een van zijn laatste dingen, dat is die Purple Made in Japan, is dat geweest. Nou, dat klinkt echt alsof je nu
1: die befaamde dubbel LP CD.
0: Klopt inderdaad, En dat klinkt nu gewoon echt alsof je ervoor staat.
1: Okay.
0: Dat is bizar. Die man, alles wat hij aanraakt met die knoppen, het verandert in goud.
1: Ja,
0: het is echt niet normaal.
1: Dus het is echt wel zo dat je nog steeds met analoge tapes van die tijd de muziekkwaliteit naar een hoger niveau kan tillen.
0: Klopt.
1: Dan ooit het geval is geweest.
0: En hij is ook nog bezig geweest met Pink Floyd. Daar komt hij helaas niet tussen bij het studiowerk, maar wel met de live dingen. Dus hij heeft Pompeii heeft hij bijvoorbeeld gedaan. Die is vorig jaar of 2 jaar geleden opnieuw uitgebracht. En dat heb hij gedaan. Die klinkt ook fantastisch. Is echt zo mooi.
1: Ja. En wat zijn jouw bestsellers van dit jaar tot nog toe?
0: Als
1: je zegt, nou, dat,
0: ik kan je het een beetje vertellen, want ik weet het niet precies. Maar Fleetwood Mac, Rumours, altijd elk jaar stipt op 1. Dat blijft gewoon verkopen. Het is
1: bizar,
0: maar toch elk jaar weer. Wat heel goed loopt qua nieuwe acts, dat is bijvoorbeeld Olivia Dean. Vind ik zelf ook heel erg leuk.
1: Ken ik niet. Wat soort muziek is dat?
0: Dan moet je een beetje denken aan damespop, noem ik dat altijd. Maar met een randje soul. Ik denk trouwens dat dat ook wel leuke muziek is voor hier op de radio trouwens. Mocht je daar nog zin in hebben, dan pak hem zeker op, Olivia Dean. Eigenlijk alles wat Gen Z is, om het zo te zeggen. Dus gewoon de artiesten van vandaag. Of je het nou hebt over een Bruno Mars of Taylor Swift. Allemaal leuke dingen. En dat verkoopt heel erg goed.
1: Yes, het is tijd om af te sluiten, hoor ik net.
0: Zeker.
1: Arjan, jij vast bedankt voor de techniek. We gaan eruit met een nummer van Porcupine Tree. En dat is het nummer Trains. Bedankt dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: En succes met alles.
0: Dankjewel, komt goed.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen.
2: Wanneer houdt het op, Erwin?
3: Het komt u dit. En wat een je gouden ouwe, gouden ouwe, gouden ouwe, gouden ouwe.
4: Weekendlift, classic.

0: Het is 1988. Kroonprins Willem-Alexander haalt het nieuws nadat hij in Leiden met zijn auto in een sloot belandde. Had een beetje te maken met zijn studententijd, denk ik. En op de radio muziek van Eddy Grant. En hij geeft een duidelijk statement af tegen apartheid. Give me hope, Joanna. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag, 30 mei 2026. Ja, de maand is bijna voorbij. Op naar de zomer. Van harte welkom bij Weekendlift. Het programma wat lekkere plaatjes draait. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een paar hele nieuwe plaatjes. En natuurlijk, je bent het al gewend, heel veel vaste agendapunten, zoals onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Je weet het, de plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend licht verteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

Als je het even niet ziet zitten, moet je dit soort plaatjes even wat harder zetten. Wat een leuke plaat, zeg. Muziek in 1984 van niemand minder dan George McRae. We kennen deze man nog wel van zijn nummer 1, hit Rock Your Body. George McRae, hij leeft nog. Hij is inmiddels 81 jaar en hij geniet nog steeds van het leven, ja. En bij zulke zo vrolijke muziek hoort natuurlijk ook een

0: Tuurlijk. Hij is er ook weer bij, hè?
1: Ik weet niet waar Ron en Bon.
0: Nou, geen ruzie maken, hoor.
2: Slopen!
0: Nee, er wordt niet geslagen, hoor. Het is tijd voor leuke muziek. Muziek van Lady Gaga van een jaar geleden. Like the

Dan Lady Gaga en de Dead Ends. Muziek uit de Netflix-serie Wednesday. Ik heb haar nog niet gezien. Zo dadelijk over een minuut of vijf ga ik een plaatje draaien wat geheel gecreëerd is door AI met twee bekende stemmen. Mag jij zelf raden wie het zijn? Dus dat over vijf minuten. Het is duidelijk toch, want het is zomer op je radio.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
6: Dit is Weekend Lift met

0: zal ik je een klein ultiem geheimtje verklappen. Dit liedje wat je zojuist hoorde, dat bestaat officieel niet. Maar je hoort wel de stemmen van Bruno Mars en Dua Lipa. Het plaatje is getiteld Midnight Mirage en het is geheel samengesteld met behulp van AI. Ik heb het niet gemaakt, wie de maker is weet ik ook niet, maar ik kwam me tegen op internet. Ik dacht, nou laten we dit gewoon even draaien, want het klinkt wel ontzettend lekker. Nou, ik ben ook benieuwd natuurlijk wat Bruno Mars en Dua Lipa hier zelf van vinden, want ze ontvangen natuurlijk helemaal niks. Dus ik denk niet dat ze echt gelukkig zullen zijn. Iemand die wel gelukkig is, dat is namelijk zangeres Saskia van Oerle. Want in 1989 scoorde ze een grote hit samen met haar band Tambourine en High Under the Moon. Als je nou denkt, wie is nou Saskia van Oerle? Nou, dat is gewoon een Brabantse zangeres. En ze werd bekend als achtergrondzangeres van onder andere Anita Meijer. En ze heeft ook wat dingetjes gedaan in een achtergrondkoortje van Rob de Nijs. En er staan leuke filmpjes op internet van deze zangeres. Dus je kunt eventjes kijken straks. Doe het er wel na 2 uur. Overigens, na 2 uur op deze radiozender het programma Sport op Zaterdag. Weet je dat trouwens ook weer. Zaterdagmiddag 30 mei. We hebben een heel mooi thema. En daar ben ik het wel mee eens. Want het is vandaag de dag van de muziek. En officieel wordt dit gevierd in Den Helder. Een heel groot evenement met aandacht voor amateurmuzici en dansers. En het wordt gewoon een hele gezellige boel. Maar ja, bij de radio is het altijd elke dag de dag van de muziek. En dat geldt ook voor Bart van Leeuwen, want hij zit er weer helemaal klaar voor met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze hadden hem nog zo gezegd dat hij zijn gezicht hier niet meer moest laten zien. Het is beter dat je voorlopig even onderduikt, hadden ze hem verteld. Nou, dat hoefden ze hem geen 2 keer te zeggen. Door het vuur in hun ogen was de boodschap meteen duidelijk. En dus is hij nu op de vlucht, voordat het zometeen te laat is. Tja, dan moet ik de komende weken maar even niet de stoere kerel uithangen, had hij bij zichzelf gedacht. Maar ondertussen zou hij die stoere jongen best weer willen zijn. Zo is zijn karakter nou eenmaal. Diep van binnen wil hij niets liever dan meedoen met de echte zware jongens. Toch is het beter om nu even bij die kerels uit de buurt te blijven, want hij weet dat ze naar hem op zoek zijn. Ook al vindt hij vlucht eigenlijk maar laf en zou het stoerder zijn om te blijven, op dit moment kan hij niet anders. Maar ja, je wilt je natuurlijk niet van je zwakste kant laten zien. Je moet laten merken dat je nergens bang voor bent en zeker niet voor je vijanden. Alleen is het dit keer geen tikkertje dat hij speelt, maar een spel van leven en dood. En ze zullen net zo lang achter hem aan zitten tot ze hem hebben ingehaald. En hij weet maar al te goed wat hem dan te wachten staat. Niemand wil per slot van rekening het onderspit delven. En dus deed hij er het beste aan om inderdaad zo snel mogelijk te verdwijnen.

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Michael Jackson uit 1983 en Beat It. Hij stond maar liefst 11 weken op nummer 1 in de top 40 van het jaar. En dat was natuurlijk wel een record.
1: Erwin, wat wordt het weer vandaag?
0: Nou, dat ga ik je zo dadelijk vertellen, Nicolette. Gerard Joling, die is terug met een heerlijk feel-good liedje. En met dit vrolijk aan na

Gerard Joling, niet voor één keer. En we weten allemaal dat Gerard Joling de gave heeft om het af en toe te laten stormen. Daarover gesproken, het enig echte weekendweerbericht. De kans op zon is 60% groot, de kans op neerslag is 20%. Minimale temperaturen van zo'n 10 graden en maximaal worden 22 graden. Er is wind en die komt uit het noordoosten. Wind

Ja, een cover mag, zolang je maar die eigen draaien geeft. En dat hebben de vier heren van The Corrs in 1998 heel goed gedaan. Want het was een behoorlijke hit, Stand By Me. En de wat oudere luisteraars die zeggen natuurlijk dat het origineel is van Ben E. King. Dat klopt ook, ja. Maar deze was ook niet onaardig, maar dan in een reggae-vorm. Dat hadden ze in die tijd toen niet. In het kader van The Soul Show Classic, muziek uit 1979 van Chicago. En Street Player. Je luistert naar Weekendlift, iedere zaterdagmiddag te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM. En als je op dit moment de televisie aan hebt en je woont in het kabelgebied van Ziggo, dan moet je even je televisie afzetten of aanzetten op kanaal 39. Dan zie je het informatiekanaal van Gouwestad. Met daarbij natuurlijk het radiogeluid. Het is maar eventjes een tipje.

0: 1958, muziek van Louis Prima en Buonasera. Dat betekent gewoon goedenavond, mevrouw. En Buonasera gaat over een koppel dat op een avond de Italiaanse stad Napels verlaat. En de man zegt dat hij de volgende ochtend een trouwring voor zijn vriendin zal kopen. Nou, hoe het afgelopen is, weten we niet. Ik zeg Buonasera, Nicolette.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest en al weet je het wel, de hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De avond valt langzaam over de stad. De lichten weer spiegelen in natte straten. Ergens rijdt nog een laatste taxi voorbij en dan zie je iemand. Eén blik, genoeg om alles even stil te zetten. Sommige momenten laten zich niet uitleggen, die voel je gewoon. 1997, Elton John, Something About The Way You Look Tonight.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy T, DJ.

1997 en dat allemaal in het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ-muziek van Elton John en Something About The Way You Look Tonight. Daarover gesproken. Ja, dat is Tarzan. Die heeft niet veel om het lijf, zeg maar. We begonnen het programma met Afrika en we borduren nog eventjes voort op Afrika. Want zij had in 2010 een hele grote hit mee. Het thema van het WK. Hier is Shakira en Waka Waka. Time for Africa.

0: girlfriend everywhere.
1: Het is een soort schuimmissierde Louis Bega met een bescheiden zomerrit. I got a girl. Dit was het dan, programma Weekend Lift. Ik heb een honger gekregen, hoor.
0: Hebben we nog een broodje?
1: Ja, ik ga een broodje eten. Dankjewel voor het luisteren. Mooi weekend en tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Een hele goede middag allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. Op deze zaterdag, het is vandaag de 30e mei 2026 en u luistert naar ons tot 5 uur vanmiddag. Misschien nog met een beetje uitloop, heeft alles te maken met het voetbal van vandaag. Ja, de competitie zit erop, maar er is nog volop voetbal aanwezig vandaag in onze uitzending. Spannende wedstrijden op het programma in de nacompetitie. Want ja, daar zijn we inmiddels in aanbeland. We gaan vandaag luisteren naar het verslag van de wedstrijd van ONA tegen SEP. De twee ploegen moeten tegen elkaar uitzien te vechten wie de volgende ronde haalt in de nacompetitie. De winnaar van die wedstrijd speelt volgende week de uitwedstrijd bij Quicksteps. Een andere ontmoeting, dat is ook een hele leuke, dat is een ontmoeting die hier in de regio plaatsvindt. De wedstrijd tussen WDS en CBC Reewijk. Beide ploegen dus vandaag in actie. Reewijk kan misschien een trapje hoger gaan spelen. WDS moet proberen te behouden de klasse, vierde klasse D positie daar in die competitie dus die ze momenteel hebben. Nou goed, vorige week dus heeft u het allemaal kunnen horen. Sensationele zegen van CVC Reewijk. Wat dus leidde dus tot die nacompetitieplek. En ja, voor ONA dus vandaag tegen SEP. Een strohalmpje die ze moeten pakken om nog die finale te halen volgende week. En hopelijk dus ook in die vierde klasse te mogen gaan blijven. Maar vandaag dus wel die eerste hoorde die genomen moet gaan worden. Gerrit Schinkel zit voor ons hier in Gouda aan de Walvisstraat. En in Driebrugge zit voor ons vanmiddag André van Echtdom. En die gaat dus kijken naar de wedstrijd van WDS tegen Reewijk. Dat allemaal hier dus bij Gouwestad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. We zijn er dus tot 5 uur vanmiddag. Uurtje korter, dat wel. Maar goed, desalniettemin wel goed gevuld met sport. En natuurlijk ook met muziek. Lekkere muziek om mee te beginnen. Dit is Bruce Springsteen en Glory Days. Goedemiddag.

Lekker begin hoor, dit. Bruce Springsteen en Glory Days in Sport op zaterdag. Het voetbal begint over een minuutje of 20 vanaf de velden. En is er nog meer sport te melden? Natuurlijk is er meer sport te melden, onder andere waterpolo. Want de waterpolosters van GCC Donk die hebben gisteren de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om het landskampioenschap tegen ZV De Zaan verloren met 13-17. Dat gebeurde hier dus in Gouda in het Groenoverbad. Het scoreverloop dat ging lange tijd gelijk op. Eigenlijk de hele tijd 4-4, 8-8 enzovoorts. En uiteindelijk werd het toch nog 13-17 voor De Zaan. Dus ja, die gingen dus er met de winst vandoor. En vandaag dus vanavond om 8 uur is de return. En hopelijk kan Donk er nog een vervolg uitslepen door nog een derde wedstrijd te gaan spelen. En anders ja, is het vanavond al gelopen bij die wedstrijden. Dus voor het landskampioenschap bij de waterpolo dames eredivisie. Dit is Alex Warren hier in Sport op zaterdag en Fever Dream. En daarna gaan we dus langzaam zeker richting het voetbal toe.

Mattia Bazar en T-Cento hier in Sport op zaterdag. 16 minuten over 2. Straks dus vanaf 2:30 gaat de bal rollen. En u bent er dus volop getuige van de wedstrijden van vandaag. Dat zijn de ontmoeting tussen Ona en Sepp. Wordt gespeeld hier in Gouda aan de Walvisstraat. Een wedstrijd dus in de nacompetitie. En de andere nacompetitiewedstrijd. Een hele interessante ontmoeting tussen WDS en CVC Reewijk. Ook daar de aftrap zometeen van om 2:30. Dus over een kwartiertje gaan we het allemaal meebeleven. En u kunt ook lekker gewoon thuis luisteren waar u ook bent. En meegenieten dus van het voetbal. En dit is muziek van Womack & Womack en Teardrops.

Ja, zingende families, die zijn er wel veel. En dit is ook een voorbeeld daarvan. Womack & Womack en Teardrops. En nummer 1 is van alweer lang geleden uit de jaren 80. Het is tijd voor wat topscorers even te noemen. Ja, de competitie zit er inmiddels op. En zometeen dus de na-competitie. Levert ook vaak nog heel veel doelpunten op. Maar als we kijken naar de competitie. Wat waren nou de meeste doelpuntenmakers in de afgelopen seizoen? We hebben een mooi lijstje ervan gemaakt. Nou, die lijst wordt aangevoerd door Rick Wils van Jodenbosch. Die heeft er 21 gemaakt in het afgelopen seizoen. En dat heeft hij keurig gedaan. Tweede plek is voor Leon van der Velde. Die maakte er 16. En Esther Hogenboom staat op de derde plek. Die heeft 18 punten gemaakt, maar dat is een soort correctie op losgelaten qua klasse en qua niveaus. Hoe dat allemaal exact zit, daarvoor moet u eventjes bij onze man te plekken zijn, Tom Bos. Die heeft een hele mooie rekensom op losgelaten. Maar goed, het komt in ieder geval neer op dat deze mannen behoorlijk wat in het netje hebben gelegd. Jason Sriwiran van Donk, die legde er 12 in. Mo Elfeki van Ona 11. En nou ja, verder nog Faran Chachobo van Gouda, die had er 11 gemaakt. En Haraghi ook van Olympia in dit geval. Die heeft er ook 11 gemaakt. Dus allemaal veel doelpuntenmakers. Even kijken. Sofian de Koning nog met 9. Jesse Bottinga van Donk met 7. En de top 10 wordt aangevoerd door Jouad El Yacoubi van Ona. Met 6 doelpunten in het afgelopen seizoen. Veel doelpuntenmakers ook. En ja, ook die doelpuntenmakers komen vandaag nog op het veld. Sowieso bij Ona. En ik zie ze overigens niet staan bij WDS en CVC Reewijk. Die hebben er niet bij gehouden. Het ging puur echt om de goudse spelers. Maar ook bij de ploegen uit Driebrug en uit Reewijk zijn veel doelpunten gevallen. Dat kan ik u verzekeren. Over 7 minuten is het voetbal. Eerst nog even muziek. Een mooie plaat is dit van Ray, Nightingale Lane. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

3 in Sport op Zaterdag. Het voetbal gaat bijna beginnen. We zijn bij de na-competitie aanwezig. Misschien staat u zelf wel langs de lijn. Dan hoort u het misschien wel op uw oortje. Of bent u gewoon lekker aan het genieten van de wedstrijden. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Misschien bent u wel thuis. Kon u niet naar de wedstrijd toe. Dan kunt u gewoon lekker meeluisteren. Wij zorgen ervoor dat de verslagen bij u gewoon lekker binnenkomen. En u kunt meeluisteren en meegenieten van hopelijk mooie wedstrijden vandaag hier op de radio.

0: De Dijk en ik had het niet alleen. Ja, ik natuurlijk ook niet. Want ik heb daar ook mijn mensen voor nodig. Mensen die meehelpen aan het programma, waar we hartstikke blij mee zijn natuurlijk. En ook de mensen op de velden. Want ja, we gaan schakelen. We gaan naar buiten toe voor het verslag van die wedstrijden van vandaag. Interessante ontmoeting. Ja, we hadden niet vorige week kunnen denken dat deze wedstrijd op het programma zou staan. Wat een sensationele overwinning van CVC Reewijk. Die staan opeens in de nacompetitie en dan kom je zomaar opeens WDS tegen. Het kan allemaal. Dat is het mooie ook van de nacompetitie. André van Echtdom, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul en luisteraars. Vanaf Sportpark Wierikeweide in Driebrugge. Ja, nacompetitie. Voor de een is het een gruwel en voor de ander is het een extra toetje om te promoveren. En zo staan dus WDS en CVC Reewijk in deze nacompetitie. WDS moet voor handhaving gaan van de vierde klas. En CVC Reewijk kan nog een stapje hoger doen van de vijfde naar de vierde klas. En ja, het kan een hele spectaculaire wedstrijd worden hoor, want deze ploegen die ontlopen elkaar niet. Al moet ik wel zeggen dat wellicht CVC Reewijk in het voordeel is. Ze hebben natuurlijk die boost te pakken gehad na dus die 14-0 tegen de Rijnstreek. Maar vooral doordat Lekkerkerk dus geen periode kampioen is geworden. En dus CVC Reewijk die tweede periode dus te pakken kreeg. En dan moet ik ook nog wel zeggen dat ze zich ook sterk voelen door Kevin van de Heuvel en Axel Koopman die ze meegenomen hebben. Ik zie dat Axel Koopman nog op de bank zit, maar Kevin van de Heuvel doet mee en dat versterkt toch wel het team van CVC Reewijk. We zijn onderweg. Eerste helft is al zo'n beetje 5 minuten bezig. We krijgen een vrije schop voor CVC Reewijk. Het is Roy Eldors die de bal heeft nu. Het balletje naar de zijkant speelt. Naar de nummer 2. En dat is Tijmen van Sprang. CVC met dezelfde spelers eigenlijk hier in Driebrugge als in de wedstrijd tegen de Rijnstreek. Nog even kijken naar aanval. Daar gaat nu dus Daan Vermeulen. Dat is een verdediger. Die heeft de bal te pakken. Heeft hem nu even teruggegeven aan Tijmen van Sprang. Die kijkt en zoekt. Ziet toch niet zoveel vrije mensen. Maar vindt wel Roy Eldenhorst. En die zal misschien met een verrepaas daar. Ja, inderdaad. Gaat daar dus proberen Luc de Knikker te bereiken. Maar die ziet dat de bal net voor zijn neus over de zijlijn wordt gespeeld. Maar hij mag dus gaan ingooien. Eens kijken of hij dat zelf gaat doen. Ja, dat doet hij zelf. Hij kan de bal in het strafgebied gooien. Doet hij niet. Hij geeft hem eventjes aan Kevin de Heuvel. En dan is Luc de Knikker de bal kwijt. Maar is Ian van der Kooi die vandaag wel meespeelt. Vorige week was hij geschorst. En nu gaat de bal over de achterlijn. En dan kan keeper Dilano sluiten. Kan dus de bal in zijn handen nemen. En kan dus een doeltrap gaan nemen. 0-0 hier. In deze gemeentelijke derby. Want zo is het ook. En in deze nacompetitiewedstrijd tussen WDS en CVC in Reewijk. 0-0 dus.

0: Miles Smith, nice to meet you in Sport op Zaterdag. Ja, dat kan ik ook zeggen tegen Gerrit Schinkel natuurlijk. Want ja, die zit aan de andere kant van de lijn. Die gaat voor ons vanmiddag verslag doen van die wedstrijd van Ona tegen Sepp. Belangrijke ontmoeting vanmiddag aan de Walvisstraat. Hoe gaat dat aflopen? We zijn er sowieso bij. En Gerrit Schinkel doet dus voor ons vanmiddag verslag. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het is hier behoorlijk druk. En dat is me goed ook natuurlijk. De tribune zit behoorlijk vol, lekker in de schaduw. En langs de lijn staan in het zonnetje ook de nodige toeschouwers te kijken. Zullen ongetwijfeld ook toeschouwers uit Delft zijn. Sepp, die komt namelijk uit Delft. Sport en plezier van 17 juli 1947. Zij bereikte dit seizoen de vierde plaats in de vijfde klasse D. Met 47 punten en ze wonnen daarmee de derde periodetitel. Nou ja, het verhaal van Ona, dat is bekend natuurlijk. Vorige week verlies van tegen RVC 33. En wat nog belangrijker was, dat Kebouw tegen de kampioen Ommoord gelijk speelde. Doelsaldo was van Kebouw plus twee doelpunten beter dan dat van Ona. Dus ja, hoe lullig tijd hebben, waardoor Ona dus in die na-competitie is verzeild geraakt. Bijna 10 minuten gespeeld en Ona heeft al twee enorme mogelijkheden gehad op de openingstreffer. En aan de kant van de bezoekers is het nog heel rustig geweest. En heeft doelman, ja, let op, Peter Ernst, hij is ongeveer van de vorige eeuw. Ja, zeker van de vorige eeuw. Hoe oud is, weet hij, maar een betrouwbare keeper. Staat trouwens al wat aardig geroutineerde spelers bij Ona op het veld. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Maar een kleine 10 minuten hebben we hier gespeeld. En de stand nog steeds 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 hier in Gouda. En diezelfde stand stond daar straks ook op het scorebord in Driebrugge. Waarschijnlijk nog steeds zo, hè, André?
2: Nou, bijna was het 1-0 voor WDS. Een grote kopkans voor Matthijs de Hoog. Maar hij richtte niet goed. Keeper Noordin Ipe zou dus kansloos zijn geweest. Maar hij zag tot zijn opluchting dat de bal dus naast ging. En zo komt dus CBC Reewijk wel goed weg. Maar ze hebben toch alweer vaak de bal in zijn bezit. In hun bezit. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk in deze wedstrijd. Want ja, heb je bal in bezit, dan kan je ook een doel maken. Nu heeft William van Oostrom de bal. Zet een voorkantje daar. Even kijken. Maar daar zit gelukkig voor WDS. Keeper Dilano sluit ertussen. Grote kans voor Kalmaier, van Joeri Kalmaier. Komt net een paar passen tekort. Kwam er wat dichtbij bij de bal, maar hij wist hem net niet te raken. En zo was de keeper Dilano sluit er eerder bij. En dan gaan we ingooien met even kijken. Ja, dat zal WDS worden zo bij de middenlijn. Die zal de bal zeker naar voren willen gooien. Het is Roosendaal die de bal, of Ruizendaal die de bal dus in zijn bezit heeft. En al even gegeven aan Koenekoop, ja, die heeft nu de bal te pakken. En nu probeert ook daar Leven van Beek een aanval op te zetten voor WDS. Bal toch weer even teruggespeeld naar keeper Dilano Sluiter. Die is dus van WDS. En dan gaan we eens kijken of nu WDS wel naar voren kan spelen. Speelt nog steeds op hun eigen helft. Dan heeft nu Matthijs de Hoog de bal ook weer rondspelen. Ja, het is een beetje moeilijk voor WDS, want CBC Reewijk zit er bovenop om die bal weer snel mogelijk te pakken te krijgen. Dan kan misschien een lange bal komen. Nee, die komt niet. Wel is het weer de Hoog die naar de bal gaat en nu kan doorlopen. Maar dan verslikt hij zich in de bal en dan mag hij nog wel gaan ingooien. Nou, die ingooi wil ik dan nog wel eventjes meepakken. En dan is het denk ik Ruizendaal die dus de bal gaat ingooien. Nee, het is, dacht ik, de koning die het nu gaat doen. In ieder geval aan de andere kant van het veld. Hij heeft al ingegooid. Komt nu dan de bal in de sassenbiet bij CVC. Ja, en die moet nog weggewerkt worden. Die wordt daar weggekopt. En dan gaat Ion de Kooi, die gaat te veel lopen met de bal. Kan hij de bal bij zich houden? Nee, dat lukt niet. En dan is het weer balbezit voor WDS. Tot zover eventjes hier Driebrugge. Tussen WDS en CVC in Reewijk staan op scorebord. Nog steeds een 0-0 stand.
0: 0-0 stand, maar het had dus al anders kunnen zijn. Ik zie inmiddels ook de lijnen knipperen. Dus ik ga meteen ook schakelen met het veld bij de wedstrijd van Ona. Gerrit.
1: Ja, ik ben hier wel. Alle apparatuur aangesloten. Ja, doe je 44 jaar verslag ongeveer. Vergeet je een keer ook zo'n belangrijke wedstrijd je apparatuur mee te nemen. Maar ja, het thuisfront was zo vriendelijk om even langs te komen. Dus wat dat betreft, en ik heb niks gemist. Want het is nog steeds 0 tegen 0 na pakweg een minuut of 13, 14. Ja, iets over de opstelling van Ona. Ik noemde de naam al Peter Ernst. Ja, in de jaren 90 en was het een grote keeper hier. En hij is nog steeds een betrouwbaar iemand hoor. En, maar dat je hem moet opstellen, ja, een beetje armoede zou je zeggen, maar maakt het uit. Michael Hengel staat er verder in. Joeri Terlouw, Miek van der K. Ja, je stelt gewoon de voorzitter op. Ik bedoel, dan kan het ook niet misgaan, zou je zeggen.
3: Sender Hartog, Juri Rook, Jesse Hoekstra, Zakaria Mella, Annie Amradi, Mo El Fati en Davy Starreveld. Die vormen de basiself van trainer Theo van Eken. Zit op de bank nog reservekeeper Brian Lacroos. Steven Kaptein, Mike Silhorst, ook twee van die veteranen. Joey Bartel, Daniel Steenberg, over veteranen gesproken. Aaron Velberg, kijk eens aan, Jurgen, als je luistert, je zoon zit op de bank, misschien komt hij erin. En Jonas Ernst, die zijn begonnen, of tenminste, die gaan op de bank plaatsnemen. Hebben ze inmiddels gedaan. Aan de linkerkant, een Ona aanvalt. Kijk of dit wat gaat opleveren. Wie meldt zich in de spits? Mo El Faki. Maar die krijgt de bal nog steeds niet. Even terugleggen naar Jesse Hoekstra. Hoekstra breed leggen naar hier aan de rechterkant, waar Michael Hengels de bal gaat voorgeven. Maar dat komt niet goed uit, waardoor er ingegrepen kan worden door Sepp. En Sepp een tegenaanval. En dat is een gevaarlijke. Ernst moet eruit komen. Ernst komt eruit. Kijk eens aan. Dat is natuurlijk de pure routine van een Peter Ernst. Die ver uit zijn 16 meter komt. Buiten zijn 16 meter. Om de aanvaller van Sepp te elimineren. De aanval onschadelijk te maken. We hebben gespeeld. Een kwartier. Het is spannend. Nog steeds 0-0.

0: Boniem. En Sunny. Ja, ook zonnig natuurlijk in Driebruggen. Dat kan niet anders. Daar schijnt de zon ook volop. En ben benieuwd ook voor welke ploeg uiteindelijk de zon gaat schijnen. Dat gaan we meemaken vanmiddag. Terug naar jou, André.
1: Mijn ploeg houdt zich nu aardig in evenwicht. Maar meer balbezit voor WDS. Voor CVC Reewijk en WDS. Ja, dat is te verwachten. Loot wat meer op de counter. En dat zou best ook nog succes kunnen opleveren. Maar in ieder geval voorlopig geen doelkansen gezien. Behalve dan die van Jaco de Hoog. Nee, van Matthijs de Hoog, die dus die kopkans had. Maar goed, dat was al een poosje geleden. In ieder geval gaan we ingooien daar met WDS. Het is, even kijken, de bal gaat toch weer over de zijlaan. En mogen ze toch weer gaan ingooien. Het is de nummer 9 die dat gaat doen, dat is Thomas Hagort. Geef het toch even over aan Mitchell, de koning van WDS. Dan zijn we zo'n beetje bij de middenlijn. En dan gaat hij dus ingooien. Eens kijken wat hij doet. Gaat hij voor zekerheid kiezen, toch maar de bal naar eigen verdediging spelen. Nee, toch maar eventjes naar Matthijs de Hoog. En dan is het Hagort die de bal probeert door te spelen, maar dat lukt niet. En dan kan misschien CVC Reewijk weer ingrijpen. En die hebben dan weer de bal te pakken. En dan kijken we weer. Met een lange bal gaat de bal naar William van Oostrom. Dat is een jongen hoor. Die kan doelpunten maken. En die kan ook. Die gaat zijn tegenstander voorbij. En nu moet die voorzet komen. En dan gaat de bal over de achterlijn. Maar dan houdt hij er nog een hoekschop aan over. En dan zie ik dus Juri Kalmaier. Die vorige week maar zo'n beetje 6 doelpunten scoorde. Die gaat die hoekschop nemen. Eens kijken of WDS goed kan uitverdedigen en dat CVC Reewijk misschien wat kan halen uit deze hoekschop. Zo'n standaard situatie, het is altijd gevaarlijk en je weet nooit waar die bal gaat vallen. Daar komt die bal van Juri Kalmeijer, een indraaier, wordt door de keeper weggestompt, maar nog niet voldoende. Ja, wel voldoende en nu kan dus weer met een counter misschien WDS weer het gevaarlijk laten worden. Oh, daar gaat een misser daar in de verdediging van CBC Reewijk. Maar goed, het wordt toch nog opgeknapt daar in de verdediging. Dat is goed gedaan door Christian Schrier. En die denkt, ik ga wat harder lopen en ik heb er nog eventjes. En dat heeft hij dan ook goed gedaan. We hebben gespeeld nu hier in de eerste helft 20 minuten. En nog steeds dus een 0-0 stand op het scorebord tussen WDS en CBC Reewijk.
0: Ona tegen Sepp. Welke ploeg heeft het overwicht, Gerrit?
2: Ona heeft het overwicht, maar ja, nog niet kunnen uitdrukken in doelpunten. En de tegenstander Sepp, die moet zich noodgedwongen een beetje beperken tot hier en daar een verdwaalde uitval. Het spel is trouwens nu even stil vanwege een blessure van een van de spelers van Sepp. Nou, dat geeft de rest, alle andere spelers, even gelegenheid om... Denk ik, is er nu al een drinkpauze? Ja, ik weet het ook niet. Ik zie iedereen nu naar de scheidsrechter toe lopen daar. En er wordt gewenkt dat we naar de kant moeten komen. Nou, wat er op dit moment aan de hand is, weet ik hier vandaan ook niet goed te zien. Maar spel ligt wel even stil. En nou, ik denk dat er niks aan de hand is verder. De beide spelers, ploegen, die staan bij hun dugout bij de trainers. Die zullen wellicht nog even wat extra aanwijzingen krijgen. De scheidsrechter die fluit en zegt, heren, we gaan gewoon weer beginnen. We hebben hier gespeeld ruim 22 minuten. En net als bij André, hier ook de stand nog steeds 0-0.

0: Ella Langley, ja, die is groot in Amerika. Daar is natuurlijk ook wel een hele populaire muziekstijl nog steeds. Deze country muziek. Choose in Texas, zo heet die. En die draaien we weg, want we gaan weer terug vanuit Amerika naar Driebruggen. Dat is wel een grote stap natuurlijk. We gaan terug naar André.
1: 10 minuten gespeeld hier werken wij er tussen WDS en CBC Rijwijk. Beide ploegen hebben bijgetankt, want we hebben een drinkpauze gehad. Is eigenlijk wel nodig hoor. Het is best wel warm, maar in ieder geval heeft WDS ervoor gezorgd dat de grasmat lekker vooraf is gespoeid. Dus dat betreft. Maar nu misschien een goede aanval van CBC Rijwijk. En daar gaat dus Luc de Knikker, zet hem voor. En die gaat erin. Het is Kei Gerke en die heeft het spel op de wagen gegooid. Het is 1-0 voor CBC Rijwijk. En een hele goede paas van Luc de Knikker. En daar was natuurlijk Joeri Kalmeijer als de bliksem bij. En zo staat dus 1-0, of eigenlijk 0-1 voor WDS. Nou, of voor CBC Rijwijk. Nou, ik ben benieuwd wat het antwoord zal zijn van WDS. Wat een snelle aanval was dat. En die bal die ging langs keeper Dilano sluiten. Via, dacht ik nog, de binnenkant van de paal. Maar goed, die zit. En zo staat dus 1 of 0 tegen 1 in deze wedstrijd. In de na-competitie tussen CBC Rijwijk en WDS.
0: Dankjewel André, daarbij die ontmoeting dus de 0-1. Eerste doelpunt van vanmiddag is gevallen. CVC Rijwijk op voorsprong, de vijfde klasser tegen de nu nog vierde klasser daar. We gaan terug naar Ona tegen Sepp, terug naar Gerrit.
2: Waar het dan 0 tegen 0 is, maar misschien dat het nu eindelijk een keer... Nee, ik was er eindelijk een keertje 1 tegen 0 gaat worden, maar deze voorzet die komt ook niet goed voor. Waardoor Sepp vrij gemakkelijk kan opruimen. Minuut 2 geleden een aardige mogelijkheid van voor Ona. Passakkeri en Mella, die schoot toch wel ruim naast, zeker een meter of 2 naast. En nu een hoge voorzet, maar die wordt weggekopt uit het 16 meter gebied van Sepp. Sepp dat inderdaad de laatste kleine 10 minuten iets meer uit hun schulp kruipt en af en toe wat meer naar voren gaat, maar zonder echt gevaarlijk te worden. Afgezien van die ene grote mogelijkheid waar die redding van Peter Tertens goed voor was, heeft de Delftse ploeg nog geen potjes kunnen breken. Maar ja, het is nog steeds 0 tegen 0. Even kijken of deze aanval wellicht gaat opleveren. Maar er wordt wel goed verdedigd daardoor Michael Hengels. En dan kan Ona aan de rechterkant hier via Jordi Rook proberen 16 meter. Maar die bal die wordt dus een rollertje richting de Delftse doelman. Die op zijn gemak die bal pakt en in het spel gaat brengen. Nou, eens kijken we nog één aanvalletje mee kunnen nemen voor het nieuws. Bal wordt daar opgeruimd door voorzitter ja, Mick van der K. Maar die paast de bal, kopt de bal in de voeten van de tegenstander. Maar die kan de bal ook niet onder controle krijgen. Nou, het is een foutenfestival nu aan beide kanten. En dan kan uiteindelijk aan de rechterkant de geel-rode brigade van Sepp een aanval lanceren. Die wellicht wat gevaarlijk gaat worden, maar dan moeten ze wel beter passen. Een klein half uur gespeeld hier en de stand hier nog steeds 0 tegen 0.
0: Wordt vervolgd. Gerrit, tot zo meteen over een 10 minuutjes ongeveer, denk ik. Bij die wedstrijd van Ona tegen Sepp, dus waar het nog steeds 0-0 is. Spannend ook daar dus. En zojuist dus het eerste doelpunt van vanmiddag gevallen bij WDS tegen CBC Rijwijk. De 0-1 staat daar op het scorebord bij die wedstrijd. Goed, zo werd het inmiddels bijna een minuutje ongeveer voordat wij de uitzending gaan verlaten voor de eerste uur. We gaan op weg naar het nieuws. Het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag. U kunt ons ook volgen onder andere via de diverse kanalen waar we ook op uitzenden. Daar heb ik het over. Text TV. Als u in de regio woont en u kijkt bijvoorbeeld naar Gouwerstad, dan vindt u daar ook de tussenstanden van de wedstrijden van vandaag. Kunt u ook vinden via Twitter. Twitter.com/sportopzaterdag of x.com zoals het allemaal tegenwoordig heet. Is ook een kanaal waarop u ons kunt vinden. En ook via de sites zijn de tussenstanden te vinden van de wedstrijden van vandaag. Kortom, we zijn gewoon bijna niet te missen. En wat dat betreft wordt u ook compleet op de hoogte gehouden van alle verrichtingen van de clubs van vanmiddag. Zometeen dus een vervolg van Ona tegen Sepp met Gerrit Schinkel voor ons langs de lijn. En bij de wedstrijd van WDS tegen CVC Rijwijk zit André van Echtdom nog steeds te kijken. Allemaal dus wedstrijden waar het vandaag echt om gaat. Er moet gewoon gewonnen worden om die volgende ronde te halen, de finale van de na-competitie. Spannend dus op de zaterdagmiddag. Blijf erbij.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
4: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Oude Stad.
7: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op zaterdag.

0: U bent weer terug bij Sport op Zaterdag. Op deze zaterdag 30 mei 2026. Volop spanning nog in de wedstrijden van vandaag. Want ja, het gaat per slotverlenging ergens om. Alle ploegen willen natuurlijk de finale bereiken van de na-competitie. En vandaag is dan de eerste wedstrijd. ONA tegen Sepp nog steeds 0-0. En bij WDS tegen CVC Reewijk is Reewijk daar straks op een voorsprong gekomen. 0-1 staat het daar. We gaan snel naar eerstgenoemde wedstrijd toe. Hier in Gouda wordt die gespeeld aan de Walvisstraat. ONA tegen Sepp. 0-0 nog steeds, Gerrit.
1: Maar praat niet hoe, want wat laat ONA hier weer wat kansen liggen. Zakaria Mellen met een hardschot. De keeper, prachtige redding. En dan kon de bal niet klein vastkrijgen. Dat was misschien niet zo moeilijk, want het was van dichtbij geschoten. Maar de terugspringende bal kreeg Zakaria Mellen verkeerd verschoen, denk ik. Want hij schoot die bal hopeloos naast. Daarvoor heeft Sepp eigenlijk ook een behoorlijke kans gehad. Omdat het even dreigde het verkeer te gaan daar in de verdediging van ONA. Maar op het laatste moment kwam er toch een goede redding. En zodoende is het hier na 35 minuten spelen nog steeds 0 tegen 0. En heb ik nog geen drinkpauze gehad. Duo van een van de spelers van ONA. In dit geval Juri Telau. Dus het is een vrije trap daar voor Sepp. Nou, kijk wat deze aanval wat gaat opleveren. Die paas wordt in de voeten van de tegenstander gespeeld. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Maar ja, het gebeurt nu allemaal. Maar op het middenveld kan ONA de bal nu ook onder controle krijgen. Waardoor Sepp het opnieuw kan gaan proberen. Maar ook weinig mogelijkheden, afspeelmogelijkheden naar voren doet. Dus het is hier breien op het middenveld. En dan een verkeerde paas geven waardoor ONA het kan gaan proberen. Maar ja, dan moet je ook goed paasen, anders gaat de tegenstander het weer doen. Nou, Jesse Hoekstra dan misschien. Ook hij verliest de bal weer. Ja, het is een foute festival aan twee kanten. Ook deze paas weer helemaal verkeerd. Maar Sepp blijft in bezit van de bal. Nu is het even breien, dan maar even terugleggen. Nou, helemaal naar de rechterkant toe. Wordt die bal binnengehouden, dan zou het best eens gevaarlijk kunnen worden. Maar er wordt daar goed verdedigd door ONA. En dan een mogelijkheid weer voor op de rand van buitenspel mag hij dan doorgaan, Mouafaki. En hij is nog steeds in bezit van de bal. Ja, we kregen die bal kwijt. En nog steeds niet. Wie gaat er nou helpen? Biedt zich daar aan. Nou, eindelijk een keer Hoekstra die biedt zich aan. Dan de bal naar de rechterkant toe. Waar Deli Starreveld probeert de bal voor te zeven. Dat doet hij dan ook. Alleen hij paast hem in de voeten van de tegenstander. En ook deze mogelijkheid gaat dus weer verloren. Nog een minuut of acht te gaan in deze eerste helft. Die spannend is. Maar dat zonder. Tenzij dit 0 tegen 1 geworden. Het zal toch niet waar zijn, hè? Het zal toch niet waar zijn? No! Ja, jongen. En uitvallen. En dan is het ineens hier 0 tegen 1 geworden. Ja, de gejuich op de tribune geeft wel aan dat er hier aardig wat Delftenaren mee zijn gekomen. Maar ja. ONA moet aan de bak. Ze moesten al aan de bak, maar nu moeten ze helemaal aan de bak. Kansen missen. En dan doet de tegenstander in bepaalde uitvallen ineens.
0: 0 tegen 1. 0 tegen 1, ja, de voorsprong voor de ploeg die uit de vijfde klasse komt. Dat zie je ook bij die andere ontmoeting. Net zoals bij de Eredivisie en Eerste Divisie is het altijd, zijn het altijd wedstrijden op zich. Je ziet het daar ook, hè. Willem II haalt het ook ten opzichte van Volendam. En dat kan zomaar ook wel eens gebeuren bij Reewijk ten opzichte van WDS. We zijn nog eventjes te gaan, maar het is wel spannend daar, hè, André?
2: Zeker weer een hoekschop voor de CVC Reewijk. Juri Kalmeijer, komt die bal hoog voor het doel. Wordt er gekopt, keeper erbij. Kan er halen bij, maar daar komt denk ik WDS goed weg. Nee, toch niet? Ja, nu wel. Ik moet even zeggen dat ik in eerste instantie de roepen te maken noemde. Dat was de keigaardse en dat was het ook. En daarna zei ik dus Juri Kalmeijer, maar dat was niet zo. Dus Keijgerts heeft dus die belangrijke 0-1 gescoord. En weet je Paul, die ploegen die dus een kans krijgen nog om te promoveren, die hebben altijd een mentaal voordeel. Ja. Maar ik moet even op het spel letten, want nu gaat weer Luc de Knikker. Kan die misschien met een weer mooi voor ze komen, er komt een kans. Oh, dat was William van Oostrom. En die had net de goede kans, maar hij schuift er wel naast. En zo komt dus WDS goed weg, anders was het dus 0-2 geworden. Heeft WDS nog een plan B? Ik ben benieuwd. En we weten het allemaal, WDS scoort heel weinig doelpunten. In de competitie hebben ze er maar 18 gescoord. En in hun klasse was alleen Civeo slechter in het scoren van doelpunten. Dus dan weet je natuurlijk dat die ploeg toch wel een probleem heeft wat betreft voorin om doelpunten te maken. Maar goed, je weet maar nooit. Want met een koude kan het zo weer anders zijn. In ieder geval het is Pellekoren die dan weer de bal heeft gespeeld. En een slechte paas daar gegeven door een WDS, maar dan kunnen ze toch een ingooien. Het is de nummer 5 die gaat ingooien. Dat is Mitchell de Koning. Bal op de hel van CBC Rewek. Maar dan zijn ze allemaal weer kwijt. Dan kan CBC Rewek weer denken aan een aanval. Maar dan moet ze het wel goed doen. En dan gaat daar weer Luc de Knikker, die dus ontzettend actief is in deze wedstrijd. En geeft hij daar een goede paas en wordt voor buitenspel geplacht. En dat is ook zo. Dus deze kans voor Kei Gerritsen gaat niet door. Gespeeld. Even kijken op mijn klokje. 38 minuten in de eerste helft. En heeft CBC Rijbeek een 0-1 voorsprong tegen WDS.
0: Dankjewel André. Daar André van Echtom dus bij WDS tegen CBC Rijbeek. De 0-1 stand op het scorebord daar in het voordeel van de ploeg uit Rijbeek. Ja, die andere 0-1 stand is een voordeel voor de ploeg uit Delft. Sepp op voorsprong hier in Gouda tegen Ona in de eerste helft. Beide wedstrijden dus om 2:30 begonnen.

0: Ja, een domper voor Ona, die 0-1 achterstand in de wedstrijd tegen Sepp. Daar moet dus wat aan gedaan gaan worden. Gerrit.
1: Ja, maar het had ook bijna 0 tegen 2 kunnen zijn. Want Sepp is brutaler geworden na dat doelpunt in de 38e minuut. En zojuist een mooie voorzet. En het is dat die andere spitsen er net niet bij komen. Want anders had het ongetwijfeld 0 tegen 2 geweest. En dan had het wel heel lastig geworden voor Ona. Ona dat na dat missen van die kans en het doelpunt die 0 tegen 1 wellicht een tikje heeft gehad. Dat kan ik me haast wel voorstellen. Ik heb het al gezegd, de tegenstander wordt wat brutaler en Ona zal alle zeilen moeten bijzetten. En ja, dan moeten die kansen gewoon een keer gaan benutten. Dat lijkt me toch ook wel een voorwaarde om in eerste instantie gelijk te komen. En eventueel nog verder doen. Nou, eens kijken of dit wat gaat opleveren. Een mooie voorzet, maar die, dat was wel de bedoeling. Dat idee was goed, maar ja, dat moet je wel goed uitvoeren. En er kan er vrij gemakkelijk, dat heel gemakkelijk zelfs worden uitverdedigd daardoor, Sepp. En het tegenaanval, een counter daar van Sepp. En dit is weer heel gevaarlijk, wordt geschoten. Oh, en tegen de onderkant van de lat gaat die bal eruit. Jongen, jongen, jongen, wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? We hebben nog te gaan, een minuut of drie. En de stand is nog steeds hier. 0-1.

0: In the Stars, de Rolling Stones. Ja, hun nieuwe single. En ik moet zeggen, ik vind hem heel erg lekker hoor, deze plaat. 14 over 3 in Sport op zaterdag. We gaan naar de slotfases toe van de eerste helft. Inmiddels in de 43e, bijna 44e minuut van de wedstrijd van WDS tegen CVC Reewijk. Reewijk gaat waarschijnlijk met een lekker gevoel de rust in. André.
1: Dat zou maar kunnen, Paul. Maar ik moet wel zeggen dat WDS probeert zich te herpakken. Maar het gaat allemaal een beetje te omslachtig. Je moet wat creativiteit in je aanval brengen. Dat is wel het punt waar WDS toch wel last van heeft. Want je moet natuurlijk ook wel je tegenstander zien te verrassen. Goed, in ieder geval een vrije schop is inmiddels gegeven aan de keeper. Dat is keeper Noordin IP. Die zo net wel eventjes naast de bal zat. Maar hij kwam goed weg en zo staat het nog steeds. Dus die 0-1 voorsprong voor CVC heb ik op het scorebord. Maar Rebek heeft weer de bal. Eens kijken, het is Jordi Kalmeijer. Die denkt, nou, laat maar even voor voorzichtigheid zorgen. Maar slechte bal daar vandaan. Vermeulen die de bal dus naar voren wil plaatsen. Maar ja, hij raakte verkeerd. En zo krijgen we dus een ingooi voor WDS. Het is Pellekoren, die nu aanvoerder is. Balletje nu naar Leven van Beek. Naar de zijkant, naar Milan Ruizendaal. Die heeft een verre bal. Misschien daar een kansje voor Matthijs de Hoog. Maar dan is de bal alweer weg. En daar gaat dus Kai Gerritsen. En die kan misschien zomaar op doel schieten. Nee, hij geeft het dus over. Oh, hij wilde het overgeven aan Jordi Kalmeijer. Maar daar zat dan toch alweer een voet tussen van een WDS-speler. Zo heeft dus WDS weer even geluk dat dus hier dus niet de 0-2 op het scorebord is gekomen. Nou, dan gaan we nu weer een overtreding zien. Ja, dus voor gefloten. Vrije trap voor WDS. En dan is het dus weer WDS wat probeert over de middenlijn te komen. Dat doen ze inmiddels. En dan gaat de bal daar naar de nummer 10 van WDS. En dat is Jaco de Hoog die de bal dan weer kwijtraakt. En dan kan dus weer CVC Reewijk weer uitwaaieren. Misschien een overtreding daar door scheidsrechter van Oostrom die deze wedstrijd leidt en hij wordt geassisteerd door twee assistent scheidsrechters van de KNVB. Dus dat betreft is dat allemaal wel in orde. Dus allemaal neutrale mensen die hier de leiding hebben over deze wedstrijd. Vrij trap voor Roy Eldoors en hij is van CVC Reewijk. Hij gaat de bal plaatsen. Verre bal. Natuurlijk daarop Willem van Oostrom heeft daar wat vrijheid en dan lijkt dat geen hoekschop te worden. En dan zegt de scheidsrechter, het is tijd. En gaat dus CVC Reewijk met een 0-1 voorsprong de kleedkamer in. Met ook de wetenschap dat ze zien dat WDS eigenlijk nog een beetje krachteloos is. En nog niet echt hele grote kansen heeft gehad. Behalve dan die kopkans dus ja, aan het begin van de eerste helft. We gaan rusten met een ruststand van 0-1 tussen WDS en CVC Reewijk.
0: Wordt vervolgd hier op de radio. Blijf luisteren. Dankjewel André. En ook jij even een drinkpauze vermoed ik zo. We gaan naar de wedstrijd toe van Ona tegen Sepp. Ook daar een 0-1 ruststand waarschijnlijk, hè Gerrit?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar spel het even stil vanwege een blessure. Het lijkt me een akelige blessure van een van de spelers van Sepp. Die probeerde een bal op miraculeuze wijze binnen te halen. We hadden een omhaal, maar er staan nu een aantal mensen omheen om te kijken. Ik kon het niet goed zien. Het zou zomaar kunnen dat hij tegen dat hek aanvloog. Want het was inderdaad bij de zijlijn. En de scheidsrechter staat ook even te kijken. En de verzorger is erbij. Aanvoerder van Ona, die staat er ook even bij. En nou eens kijken wat hier gaat gebeuren. Aanvoerder is trouwens Jordi de Lau. Scheidsrechter heeft de bal in de hand genomen. Hij kijkt op zijn horloge, dus hij houdt de tijd wel bij. En er zal er waarschijnlijk nog wel bijgetrokken worden. Nou, de speler in kwestie, die doet toch poging om overeind te komen. En ik denk, hij schudt nog even met zijn hoofd. En zit er een te spelen hier? Nou, in ieder geval, nee, er zit nog een speler hier. Nou, het spel ligt gewoon even stil. En ik kom zo wel even terug om te melden wat hoe het afgelopen is. Gij zegt, die kijkt op zijn horloge. We zitten in de extra speeltijd, maar het spel is even stil. Kom zo terug. Met bal.

Don't Turn Around. Aswad was dat. Uit de jaren 80 hier in Sport op Zaterdag. Zometeen nog eventjes kijken. Misschien nog kunnen schakelen naar het veld bij Ona tegen Sepp. Met die 0-1 stand bijna nog als ruststand. Nog niet helemaal. En dat gaan we dus zometeen nog horen uit de mond van Gerrit Schinkel. Bij WDS tegen CVC Reewijk is het dus inmiddels wel al rust. Een 0-1 stand daar op het scorebord na drie kwartier spelen. Zo werd het 8 minuten voor 4:30. Tijd voor de dagartiest van vandaag. Dit is Eric Clapton.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff, die gaan we wegdraaien. Nog even snel terug naar de Walvisstraat, Gerrit. Heeft het rustsignaal geklonken?
1: Nee, ja, misschien wel, maar iedereen is in ieder geval naar binnen gegaan. En de trieste afgang van een van die spelers van Sepp inderdaad, die met een onverschrikkelijke omhaal de bal wilde binnenhouden. En nu met de brancard wordt afgevoerd en hoort hier, het zal waarschijnlijk gescheurde kniebanden zijn, kruisbanden zijn. Dus dat ziet er helemaal niet goed uit. Nee. Maar ik mag vast aannemen dat het rustsignaal geklonken heeft voor de scheidsrechter. We zaten al in de extra speeltijd. In ieder geval hebben ze goed dan ook even pauze. En we zijn benieuwd of het, hoe het verder doorgaat. Ik neem aan dat de wedstrijd gewoon wat gaat worden. Nou ja, gewoon tussen aanhalingstekens. In ieder geval is het hier rust met een kleine slag om de arm. Zullen we maar aannemen. 0 tegen 1.
0: Tot zometeen, Gerrit. Ook voor jou over een drinkpauze, denk ik. Gerrit gaat er van door. Die komen we zometeen weer tegen over een kwartiertje bij het vervolg van de wedstrijd van vandaag. Ruststand dus bij Ona tegen Sepp is het 0-1. En ook die stand op het scorebord bij de wedstrijd van WDS tegen CVC Reewijk. Ook daar dus 0-1.

Matthew Wilder, dat is zijn naam. En die had een hitje volgens mij. Dat is deze geweest in de jaren 80. Break My Stride, zo heette de plaat die we draaiden. Ben je liefhebber van fietsen en wil je tegelijk bijdragen aan een goed doel? Zet dan zaterdag 20 juni in je agenda. Want dan vindt de vierde editie plaats van de Ride to Remember hier in Gouda. Deze bijzondere toertocht die wordt georganiseerd voor Alzheimer Nederland. En de opbrengst gaat volledig naar het onderzoek en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. En er zijn verschillende afstanden om uit te kiezen. Namelijk 70, 100, 140 of zelfs 300 kilometer voor de echte doorzetters. Routes die voeren door het prachtige Groene Hart en zijn geschikt voor zowel recreatieve dus als ervaren fietsers. Zeker met die 300 kilometer is dat wel nodig. Deelname kost vanaf €25, €24,95 kost het. Uiteraard is meer altijd mogelijk en je kunt dus uiteraard ook je bijdrage leveren. Misschien ook wel sponsors zoeken die jou willen helpen als je die tocht gaat rijden. Allemaal dus voor het goede doel. Vorig jaar heeft het behoorlijk wat opgeleverd nog. Dat was even kijken, een bedrag, dat was heel erg hoog zelfs. Van maar liefst €85.375, wat ze vorig jaar ophaalden. Start en finish zijn op het terrein van Goud Asfalt hier in Gouda, waar ook een gezellig festivalterrein aanwezig is voor deelnemers, familie en supporters. Wil je meer informatie? Dan kun je naar de site toe, ride2remember.nl. En dat kan dus via de website, dus kun je daar meer informatie vinden. En op de fiets kun je dus stappen op zaterdag 20 juni. Meer informatie ook te beluisteren in het programma Weekend Gouda op 13 juni, moet ik zeggen, de komende 13 juni. Zal ook een organisatoren van het Ride to Remember fietstocht aanwezig zijn hier bij het programma. Ik zal er meer over vertellen. En ik kan u ook verzekeren, dat is ook alvast goed nieuws, dat wij op zaterdag 20 juni, als we hier een locatieuitzending hebben vanuit de studio met allemaal gasten uit de sportwereld en politiek, ook daarmee nog een paar keer zullen gaan schakelen met het terrein van Goud Asfalt voor het verslag van dat Ride to Remember evenement. Mooi evenement dus op zaterdag 20 juni. Zometeen gaan we terug naar het voetbal. Blijf dus lekker luisteren. Het vervolg van Ona tegen Sepp en BDS tegen CVC Reewijk hoort u natuurlijk uiteraard als eerste hier in Sport op zaterdag. Jason Mraz is het.

0: De spanning is te voelen via de radio, want ja, dit is na-competitievoetbal. Vandaag gaat het er gewoon om. Vandaag moet er gewoon gewonnen worden. Eentje valt eraf en eentje gaat er door naar de finale van volgende week. Dat is heel anders dan met de competitie natuurlijk. We gaan ons weer opmaken voor het vervolg, de tweede helft. En dit was dan muziek van Jason Mraz. Butterfly. BDS tegen CVC Reewijk. De mannen staan weer op het veld. Ze zijn inmiddels weer aan de wedstrijd begonnen. De tweede helft van die ontmoeting. André.
1: En wij zijn natuurlijk benieuwd of WJS nog een plan heeft gesmeed in de kleedkamer en hoe het dan zal gaan uitpakken. Ik zie trouwens ook Axel Koopman zie ik dus nu een beetje inlopen. Dus dat betekent dat trainer Leroy Vaas waarschijnlijk hem gaat inbrengen. In ieder geval een beetje als slot op de deur in de defensie van CVC Reiwijk. En dat lijkt me geen onverstandig besluit. Goed, in ieder geval is het weer eventjes een inworp, denk ik, voor WJS. Ja, dat klopt. Die kunnen dus nu op eigen helft gaan ingooien. En dan kunnen ze misschien gaan denken aan een aanval. In ieder geval denken aan de andere kant. Ja, dat gaat via Milan Ruizendaal. Bal weer even terug. Dan is het naar Koenekoop. En dan Koenekoop heeft nu de bal dan te pakken. En die zal de bal waarschijnlijk naar voren willen spelen. Nee, toch maar niet. WDS is toch een beetje bang dat ze dan weer wat balverlies leiden. Die lange sluiter. De keeper nu de bal in zijn bezit. En nu misschien via Ruizendaal wel een lange bal. Kijken of dat gaat lukken. Nee, toch maar niet. En zo speelt dus WDS de bal eigenlijk meer en meer rond in eigen verdediging. Maar ja, dan kom je niet op de helft van CBC Reddick. Nu nou op de helft van CBC Reddick. En het is daar nu eventjes de nummer 10 die de bal te pakken heeft. En dat is natuurlijk Matthijs de Hoog. Die stormt even op de bal af en probeert nog de bal te bereiken. Maar dat lukt hem niet. En dan is de bal naar de zijkant gespeeld en gaat dus over de zijlijn. Gaan we even aan ingooien. Kijken, dat is een ingooi voor WDS. Ik moet CBC Reewijk de bal weer wegwerken. Dat lukt. En daar wordt een overtreding gemaakt. Waarschijnlijk ook een beetje hoofden tegen elkaar. Maar gelukkig hoeft er geen verzorging te komen. Het was Kei Gerritsen, de doelpunt te maken van de 0-1. Die naar de grond ging. En ook eventjes een beetje voelde aan zijn hoofd. Maar gelukkig is er niks ergens aan de hand. Goed, dan hebben we gespeeld in de tweede helft alweer 3 minuten. En er staat nog steeds dus een 0-1 voorsprong voor CBC Reddick op het scorebord tegen WDS.

0: Santana, hold on. We gaan hem wegdraaien. Vrije schop voor WDS. André.
1: Ja, net voor het startgebied. Een kansje voor WDS om wat terug te doen. Wordt een muurtje gemaakt door de spelers van CBC Rijwijk. En dan komt Milan Ruizendaal, die schiet. Maar ja, die schiet niet goed. En dan is de bal dus door de verdediging van CBC Rijwijk over de zijlijn gespeeld. En dan gaan we een ingooi krijgen van Max van der Laan. Die zal proberen de bal ver naar voren te spelen. Dat doet hij in het startgebied van WDS. Wordt daar weggekopt door Ian van der Kooi. En dan misschien nu een kansje. Nee, geen kans. Want de bal die gaat toch even door. Was even de nummer 7. Die leek even de bal te pakken te krijgen. Dat is Jeffrey Ruizendaal. Maar goed, die heeft de bal eventjes alweer moeten inleveren. Maar hij gaat toch over de zijlijn. En dan is er toch nog weer een ingooi voor WDS. En kunnen ze de bal op in Sassebiet brengen bij CBC Rijwijk. Nu moet Rijwijk toch even gaan oppassen. Eens kijken of iedereen een beetje gedekt staat. Ja, dat is wel het geval. Het is nu dan die ingooi, die komt in het Sassebiet. Wie kan de bal wegkoppen? Wordt gekopt, is goed weggekopt. Moet Christian Schier op de bal afstormen. Dat doet hij ook goed. En hij werkt de bal over de zijlijn. En is het gevaar even geweken voor CBC Rijwijk. U hoort mij wel even zetten op CBC Rijwijk. En dat moet natuurlijk, want je moet die achterstand gaan ingooien of goed gaan maken. Dan is het een uitval van CBC Rijwijk. Het is daar weer Luc de Knikker, die geweldig speelt in deze wedstrijd. Hij gaat nu zijn man voorbij en nu moet die voorzet komen. Daar komt die voorzet en die komt in handen van keeper Dilano Sluiter. Maar ja, Juri Kalmeijer, die was natuurlijk alweer meegelopen. Ik dacht wel, ik moet zijn de plek waar ik de bal kan vangen om misschien wel die 0-2 te scoren. En zo gaan we eventjes weer verder in deze wedstrijd. We hebben gespeeld in de tweede helft 8 minuten. En nog steeds dus die 0-1 voorsprong voor CBC Rijwijk tegen WDS.

0: Ilse de Lange, Something Good, zo heet deze plaat. Ja, heerlijk nummer trouwens van haar. En we gaan weer terug naar het voetbal. We gaan terug naar de Walvisstraat, de wedstrijd van Ona tegen Sepp. Ja, vervelend geval, vervelend blessuregeval bij een van de spelers van Sepp, die afgevoerd werd per brancard. Betekent dat er nog 2 minuten te spelen waren en die worden meteen als eerste gespeeld, begrijp ik, Gerrit?
1: Ja, het spel is zojuist 1 minuut geleden hervat met een vrije trap voor Sepp. En toen dreigde Ona ineens weer gelijk te maken. Maar ja, het is al zo vaak die kansen die ze in de eerste helft hebben, niet hebben benut. Dan vraag je om moeilijkheden, zou je haast zeggen. Dus we zijn inderdaad in de laatste minuut nu bezig van deze eerste helft, waarin Sepp uit Delft dus nog steeds met 1-0 voor staat door dat doelpunt. Dat was wel een mooi doelpunt trouwens. Een mooie aanval was dat. En mooi uitgespeeld. Dat was doelman Peter Ernst kansloos op 0-1. Bal is nu uit. Even kijken. Ja, inderdaad is uit. Het is voor de dugout van Ona een ingooi voor Sepp. Nou, er wordt de bal op de helft van Ona gespeeld. Wordt dan vrij gemakkelijk onderschat Sepp door dat is Mick van der K. En die paast de bal dan even terug naar achteren naar Hengels. Nou, dan hebben die een paas geven naar Amine Amadaki. Amadoshi. Dat ik het goed uitspreek. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dan nog misschien een laatste mogelijkheid in deze eerste helft voor Ona. Maar ja, dan moet je de bal wel meenemen, Jordi Rook. En dat doet hij dan even niet. Nou, en dan wordt de bal binnengehouden of niet? Hij blijft wel binnen. En scheidsrechter die zegt, hij blijft binnen inderdaad. Dus Ona in bezit van de bal. Via Mick van der K. De hoop. Tenminste, mogen we aannemen, de laatste aanval van deze eerste helft. Nou, even terugspelen. Ona denkt, nou, dan na de pauze. Maar ja, die pauze hebben ze al gehad natuurlijk. Dus ze zullen zo meteen wisselen en dan gelijk doorgaan, mag ik aannemen. Maar de wedstrijd loopt nog in de eerste helft in ieder geval. Engels, waar kan je die bal kwijt? Ja, inderdaad. Daar, maar dan moet je wel de bal goed onder controle krijgen. En dat doen ze dan niet. En dan gaat de bal via een autospeler uit. En u hoort de fluit van de scheidsrechter. We gaan draaien. De eerste helft zit erop. 0-1.

0: Een van de grootste hits van dit moment. Past ook al een beetje bij de temperaturen. Een beetje zomers. Another en 54 Ultra. Talk to you. We gaan hem wegdraaien, want natuurlijk gaat het voetbal voor de muziek. Zeker met deze wedstrijd. Wie wordt volgende week de tegenstander van Hazeswoudse Boys? De tweede helft kunt u meepakken van WDS tegen CVC Reewijk. André.
1: Dat is zeker nog niet beslist, Paul. Want ik zie wel dat de CBC Reebok wat teruggedrongen wordt. En dat is ook gezien door de trainer Leroy Vaas. En hij heeft dus Axel Koopman in de verdediging gebracht voor Roy Elderhorst. En dat kan een belangrijke verandering zijn in deze wedstrijd. Want die Koopman, dat is een zeer routineerde speler. Heeft jarenlang met CBC Reewijk in de derde klasse gespeeld. En hij had al afscheid al een poosje genomen. Maar ja, hij zegt oké, ik bied mijn diensten nog wel eventjes aan. Zeker in deze belangrijke wedstrijd. En zo is hij dus in spel gekomen. En ik zag hem lopen en ik denk, nou jongen, jij hebt helemaal nog geen snelheid minder. Want hij kon zo hard lopen op een bal dat ik dacht van nou, die moet hij dan wel laten lopen. Nee, hij had hem gewoon. En zo heeft dus CBC in Reebok wat versterking gebracht in de verdediging. Nou, we gaan even kijken. We zitten nu in de 14e minuut van de tweede helft. En eens kijken of weer een aanval kan worden opgebouwd door WDS. En daar gaat Matthijs en die kan misschien scoren. En hij raakt de bal. Oei. En dat is nog niet over. De keeper eruit. En dan zit daar toch nog weer een speler van CBC Reebok die de bal dus wegtrapt. De keeper kwam eruit. Het was Noordien IP. En die miste de bal. En toen was er een vrije kans daarvoor. Matthijs de Hoog. Of is het niet Matthijs de Hoog? Nee, volgens mij niet. Het is Max van der Laan of zo. Ja, volgens mij wel. Hij heeft oranje schoentjes. Ja, zo moet je maar even kijken als verslaggever of je op de goede naam hebt. In ieder geval, het was een geweldige kans daar. Maar met de paal geraakt. En zo komt dus CBC Reebok geweldig goed weg hoor. Want ik telde hem eigenlijk al. Even kijken, we krijgen nog wel een vrije schop voor CBC Reewijk. Het is daar de nummer 3 die de bal eventjes in zijn even geeft aan zijn keeper. Dat is Noordien IP die toch heel goed wegkwam hoor. Hij kwam uit zijn doel. En toen dacht ik van hij heeft hem en hij had hem niet. En zo kwam de bal dus toch nog op de paal terecht. En komt dus CBC heel goed weg. Nog even een aanval meenemen. Kijken of de bal nu weer bij CBC blijft. Ja, dat is zo. De bal gaat nu over de zijlijn. Kan er bij de middenlijn worden ingegooid. Dat wordt gedaan door Tijmen van Sprang. En dan zal hij waarschijnlijk de bal naar voren willen gooien. Dat doet hij ook. Eens kijken wie hem kan bereiken. Het is daar volgens mij Joeri Kalmeijer die naar de buitenkant is uitgeweken. Die eigenlijk een beetje nu op een eiland staat. En dat betekent dus dat WDS het achterin wat beter voor elkaar is dan in de eerste helft. En daar gaat WDS weer. WDS die probeert nu echt die gelijk maken op het scorebord te brengen. Kijk, moet nu de bal naar voren worden gespeeld. Dan staat een balletje daar. Ja, en nu is het wel een bal voor Matthijs de Hoog. En die haalt daar een hoekschop uit. En die wil ik nog even meenemen. Want het is toch een beetje benauwd voor CBC Reebok hoor. Want het is echt WDS wat dus aandringt. En dan gaan we kijken naar de nummer 11. En dat is natuurlijk Max van der Laan. Die goede kans had met een bal ter paal. En misschien kan hij nu een hele goede hoekschop afleveren. Dan komt die bal hoog voor het doel, wordt gekopt. Die kan er nog bij. Kan nog een schot worden gelost. Nee, geen schot kan er worden gelost. Goed, dan ga ik het hier maar bij laten. En dan wordt de bal, bijna nog in eigen doelkop. Maar de bal, toch nog door het spelen van WDS. Nou, je hoort het, Paul. Het is reuze spannend hier. En we vervelen ons. Geen moment. Maar het is wel nog steeds 0-1 voor CBC Reebok tegen WDS.
2: Sport op zaterdag.

0: Don Henley, The Boys of Summer. We gaan hem wegdraaien, want we gaan weer terug naar het voetbal. De tweede helft is inmiddels begonnen bij de wedstrijd van Ona tegen Sepp. We hadden straks eventjes nog 2 minuten uit de eerste helft. De spelers zijn gedraaid op het veld. Hebben de andere helft er dus ingenomen. En staan inmiddels dus weer klaar voor die tweede helft. Gerrit.
1: Ja, ze zijn alweer een paar minuten bezig hoor. Twee nieuwe frisse krachten voor Ona. Veteranen Steven Kaptein en Mike Sielhorst. Terwijl doelman Peter Ernst van Ona nu een beetje rare hoekschop weggeeft. Dus het is er even alle hens aan dek daar voor Ona. Dat dus nog steeds achter staat met 0 tegen 1. Bal wordt daar uit de 16 gekopt, maar opnieuw ingebracht lijkt het. Dan is de vraag, komt hij dan bij een Ona? Nou, dan heeft de scheidsrechter blijkbaar toch buitenspel geconstateerd. En dan gaat het spel hervat worden aan de rechterkant. Probeert Ona het dan nog maar eens een keertje. Ja, de kansen zijn geweest in de eerste helft. En het hoeft maar één keer raak te zijn. Dat zag je inderdaad in de 38e minuut toen min of meer onverwacht ineens de tegenstander die 0 tegen 1 scoorde. De bal gaat trouwens via een van de spelers van Sepp nu over de zijlijn. Dus een ingooi daar voor Ona. En zo te zien is dat Zakaria Mella die gaat ingooien. Maar ja, wie biedt zich aan? Dat is even de vraag natuurlijk. Nou, uiteindelijk is de bal dan ingegooid. En de scheidsrechter fluit voor een overtreding op aangeven van zijn assistent scheidsrechter. Ja, er wordt een overtreding gemaakt onder zijn neus ongeveer. Dus heeft dat goed gezien. Dus deze vrije trap, die neem ik dan nog even mee met die welnemen. Wellicht dat mogelijkheden die bal in het 16 meter gebied pompen, zou ik gaan zeggen. En dan maar zien of er iets tegenaan komt. Fluitje van de scheidsrechter klinkt nu. De bal die komt half voor wordt. Ja, het is de gelijkmaker. Oh, 0 tegen 1. Het is de gelijkmaker inderdaad. 1 tegen 1. Mooie kopbal thuis. Maar goed dat ik even blijf achter dan. We hebben gespeeld een minuut of 7 in de tweede helft. Het is weer gelijk. Het is 1 tegen 1.

0: Ja, een van de lekkerste nummers wel van het album van Bruno Mars. Something Serious was dat. Ja, we gaan toch maar even wegdraaien. Want we willen natuurlijk alles meepakken van die wedstrijd van WDS tegen CVC Reewijk. Spanning in Driebrugge. We gaan terug naar André.
1: Inderdaad, Paul. En op de grond ligt in het stadsgebied bij WDS William van Oosterom. En dat ziet er waarschijnlijk, als ik het zo bekijk, misschien wel ernstig uit, maar hij zit nu overeind. Hij ging er vandoor aan de zijkant en toen kwam keeper Delano sluiten, kwam op en af, hoge bal en die sluiter die pakte hem en de bal. En volgens mij heeft hij ook zijn hoofd geraakt en zo ligt hij dus uitgeteld op de grond. En ja, dat is altijd lastig hoor met hoofdblessures, daar moet je uitkijken. De scheidsrechter heeft direct het spel onderbroken en hij zit wel op de grond. Dan wordt er weer wat meer hulptroepen ingeroepen om eens even te kijken wat er met hem aan de hand is. En dan zegt de scheidsrechter, nou dan pakken we ook maar even een drinkpauze. Nou, dan lijkt me voor mij beter om terug te gaan even naar de studio. En dan komen we na het nieuws wel weer terug. Maar in ieder geval, WDS heeft nog steeds een 0-1 achterstand tegen CVC Reewijk.

0: Ja, we kennen het allemaal uiteraard, deze plaat. Origineel van Jimmy Cliff, dacht ik. Cat Stevens, een van die twee. Wild World was in ieder geval de plaat die we draaiden. En die gaan we wegdraaien. Want we gaan namelijk richting het nieuws. Zometeen het vervolg van Sport op Zaterdag. Hopelijk bent u er ook weer bij. Want dan vallen de ontknopingen en beslissingen bij de wedstrijden van vandaag. Graag tot zo. Oh, dan moet ik deze hebben.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: U bent weer terug bij Sport op Zaterdag na competitie voetbal. Dat is altijd hartstikke spannend ook om via de radio te brengen. En ook bij u als luisteraar, dus hopelijk komt het goed binnen. U kunt lekker luisteren nog naar ons. We zijn er nog eventjes en sowieso zijn we aanwezig bij de wedstrijden van vandaag die wij op de voet volgen. De wedstrijd van WDS tegen CVC Reewijk en ONA tegen SEP staat ook op het programma. De eerstgenoemde wedstrijd staat nog steeds op het 0-1 voorsprong voor CVC Reewijk. En ONA deed zojuist iets terug. Dat hadden ze nodig, want ze moesten gelijk komen in ieder geval als eerste in de wedstrijd tegen SEP. 1-1 op het scorebord. Gerrit.
1: Inderdaad, 1 tegen 1. Een mooie goal, een mooie gelijkmaker natuurlijk. En ze hebben het initiatief weer een beetje naar zich toe getrokken, ONA. Maar als je dat zegt, dan zie je meteen dat er een counter komt van de bezoeker. Dan is het inderdaad uitkijken. Oh, dat dreigt even helemaal verkeerd te gaan. Maar dit loopt dan toch wel goed af. En is het gewoon een doeltrap van doelman Peter Ernst. Ja, inderdaad, na die gelijkmaker heeft ONA weer het initiatief genomen, zoals ik zei. En zijn ze wat meer veelvuldiger te vinden op de helft van de tegenstander. En moet Sepp zich, net zoals de eerste wat vooral in het begin, beperken tot, vooral beperken, of met name beperken, zullen we zeggen, tot verdedigen. Maar ja, dan kwam het ook ineens die 0 tegen 1 uit. Dus wat dat betreft kan het hier ook nog alle kanten op natuurlijk. Nu wordt de bal wel naar voren gespeeld richting het 16 meter gebied van Sepp. Maar daar zit geen enkele ONA-speler. Die kunnen dat nu, oh en nu, wordt de bal wordt daar weggewerkt. Definitief goed weggewerkt, inderdaad. Want anders, dat is door Michael Hengels, die volgens mij zojuist ook een gele kaart kreeg. Ik zag inderdaad, scheidsrechter een gele kaart trekken, maar het is hier gedaan een heel eind. Dus hier aan de andere kant van het veld. En ik zag dat Hengels er wel bij staat en volgens mij heeft hij de gele kaart gekregen. Nou, hij werkt in ieder geval nu wel de bal weg. Waardoor er uitverdedigd kan worden uit die ingooi. Maar dan moeten ze toch een keertje gaan doen, Sepp. Want die bal die wordt regelrecht over de zijlijn gespeeld. En kan Sepp gaan ingooien. Eens kijken wat dit gaat opleveren. Bal wordt daar richting 16 meter gebied gegooid. En kan ook naar Hengels uitverdedigen. Dat kan die inderdaad. Ja, hij mag ingooien. Nou, dan is het gevaar geweken. We hebben gespeeld. We hebben nu toch 17 in deze tweede helft. En de stand dus nog steeds 1 tegen 1.
0: Daar kan dus nog van alles en nog wat gebeuren. 1-1 stand op het scorebord. Overigens kan ook van alles nog wat gebeuren met een 0-1 stand op het scorebord. Het blijft spannend ook in Driebrugge. WDS tegen CVC Reewijk, André.
2: Maar wat wissels zijn geweest, Willem van Oostrom is uit het spel verdwenen. Dat zag ik wel aankomen. Hij raakte volgens mij gewond aan zijn hoofd. En hij is gewisseld voor Rick Hammer, die dus nu aan de linkerkant staat voorin. Ik heb ook een andere speler nog in het veld zien komen. Even kijken. Dat was volgens mij... Ik kan het niet helemaal. Oh, Thomas van Dijk, ja, die is er ook bijgekomen. En nu ook twee wissels bij WDF. En één is wel misschien wel heel belangrijk voorin. Dat is Elwin van der Stiegel. Dat is een 2 meter lange jongen. En die is natuurlijk belangrijk bij hoge hoekschoppen om misschien daar zijn hoofd tegenaan te zetten. Maar nog steeds dus die 0-1 achterstand voor WDS. En CVC Reewijk begint wat meer aanvallend te betekenen in deze tweede helft. We hebben een paar mooie voorzetten weer gezien. Waar ja, Julie Kalmeijer weer wat kans op had, maar dat hij net even te laat was. En zo zie je maar weer dat deze wedstrijd wat betreft deze tweede helft toch wel een beetje in evenwicht is. En misschien dat toch wel de meeste druk nu weer toch weer is van WDS. WDS weer in de aanval. En probeer in Sassenbied te komen. Eens kijken of dat gaat lukken. Moet dan een voorzetje komen. Komt die voorzet. Maar dat is een makkelijke voorzet voor keeper Nordin IP. En die maakt er dus even een showtje van. Hoog in de lucht de bal pakken. En die trapt dan de bal heel ver naar voren. Want de verdediging van WDS moet dan weer oppassen. Het is dan weer Julie Kalmeijer. Maar ja, die komt even te laat. Want de bal gaat over de zijlijn. En dat betekent dus dat WDS kan gaan ingooien. WDS heeft nog ruim een kwartier om iets te doen aan deze 0-1 achterstand. Want anders wordt het dus volgend seizoen vijfde klas spelen. En dat zou dan toch wel een hard gelag zijn hoor. Als je dus vorig jaar dus zo mooi gepromoveerd bent via na competitie na die vierde klas. Maar goed, zo kan het lopen in het voetbal. Het ene jaar is het andere niet. En zo moeten we die eerst allemaal even proberen om die 1-1 op het scorebord te brengen. Gespeeld nu, even kijken op een klokje 34 minuten in de tweede helft. En nog steeds dus die 0-1 voorsprong voor CBC Reewijk tegen WDS.

0: Frans Galliardinat, die ene van het Songfestival ooit. Poupé de Cir, Poupé de Son, had ook in de jaren 80 een hit. Ella Ella was de plaat die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Terug naar het voetbal, terug naar Ona tegen Zep. Gerrit.
1: 20 minuten gespeeld in de tweede helft. Het spel is even stil vanwege een ringpauze. Maar daarvoor had Ona weer een enorme kans om dan de voorsprong te nemen. Stefan Kapteijn die haalde verschroeiend hard uit. Maar ja, de richting ontbrak volkomen. De bal ging meters naast en het had een beter lot verdiend. Maar ja, dat is vanmiddag niet exemplarisch. Want het gebeurt wel vaker natuurlijk dat die kansen die Ona onbenut laat. Nou, het is een korte drinkpauze en we gaan zo meteen het spel weer hervatten. Dus zij zei te denken, ja, we zijn toch al wat later uitloopt. Dus laten we een beetje op gaan schieten. Peter Ernst die voorkwam inderdaad zojuist ook via een formidabele redding dat de gasten uit Delft weer een voorsprong zouden komen. Met een prima schot was dat ook. En, hij dook naar de onderste hoek en hij ranselde die bal uit zijn doel. En toen dacht Zet nog even een hoekschop te krijgen. Ik dacht ook dat ze dat zouden krijgen. Maar de scheidsrechter beslist de ander. En dan gaat de bal weer over de lijn. En mag... ja, de scheidsrechter moet wel even de zaak proberen in de hand te houden. Hij gaat even naar Deli Starreveld toe. Die wordt even toegesproken. En het spel gaat hervat worden met een ingooi ter hoogte van de middenlijn door Sepp. Een minuut of 24 gespeeld. We hebben nog een eind te gaan. 1 tegen 1.
0: 1 tegen 1 dus bij Ona tegen Sepp. Terug naar de wedstrijd in Driebrugge. WDS tegen CVC Reewijk, André.
2: Yes, moet opschieten. De tijd dringt. We zitten al in de 38e, zelfs 39e minuut van de tweede helft. Natuurlijk, er komen nog wat blessuretijd, bij, want we hebben een drinkpauze gehad. Maar goed, zoveel tijd zal dat toch ook weer niet zijn. En ja, dan moeten toch de kansen gaan komen hoor, voor WDS. Anders wordt het heel moeilijk. Trouwens wel een opvallende wissel. Juri Kalmeijer is door Leroy Vaas, de trainer van CBC Reewijk, die is dus uit het spel genomen. Dat had ik niet gedaan hoor. Maar goed, zal wel een reden voor zijn. In ieder geval moet dus CVC verder zonder Juri Kalmeijer hun topscore. In ieder geval gaan we kijken naar een inworp voor CVC Reijbeck. Dat ja, rustig blijft verdedigen. Met natuurlijk die goede Axel Koopman achterin in verdediging bij CVC Reijbeck. En dat scheelt hoor. Hij loopt een beetje daar in het midden. Controleert alles een beetje. En dusver heeft dus WDS geen kansen gezien om toch wat te laten zien. Dat ze misschien nog weer die 1-1 op een scorebord kunnen krijgen. Dan misschien nu. Nee, de bal gaat over de achterlijn. En het kost allemaal weer tijd. Ook keeper Nordin IP die heeft helemaal geen haast. Legt de bal rustig in zijn doelgebied neer. En gaat nog eens even kijken. Het zal wel een hele lange bal zijn. Want deze keeper kan heel ver komen. Om in ieder geval de verdediging van WDS een beetje onder druk te zetten. En dat doet hij weer met een hele lange bal. Die komt halverwege de helft van WDS. En dan is het weer WDS wat dus moet gaan verdedigen. Hebben ze de bal te pakken? Ja, dat hebben ze. Nee, hebben ze niet. En dan gaat de bal over de zeilen en dan hebben ze hem toch weer te pakken. En dan kijk ik eventjes, dan gaat daar de nummer 16 van WDS volgens mij, die gaat daar de bal in gooien. Dat zal Max van der Laan zijn. Ja, en dan wordt de bal dus ver naar voren gegooid. En is het een beetje een rommelig spel hoor. Dat is al een hele poos zo. Omdat in ieder geval CBC redelijk zich overal voor gooit. En in ieder geval geen kansen wil weggeven in deze wedstrijd. Goed, dan mag keeper Delano sluiten. Die mag dus de bal gaan ophalen. Dat doet hij ook. Hij heeft wel haast uiteraard. Want ja, zijn ploeg staat achter. En hij heeft de bal weer even gegeven. En dan gaan we kijken of WDS misschien nog één aanval hier eventjes snel eruit kan halen. Kijken of dat gaat lukken. Nee hoor, toch maar even terug naar een verdediger achterin. Dan moet WDS weer proberen gaan opbouwen. En ik zie dan ook alweer Gerald van de Klok van zegt, jongens, we moeten naar voren toe. Want anders dan gaat het niet lukken. En dan wordt de bal weer weggewerkt. Gaat het hier belaten, hebben we gespeeld 41 minuten. En staat nog steeds CVC Reewijk met 0-1 voor tegen WDS.
0: Blijft spannend ook daar. We gaan het nog volgen, zometeen die slotfase van die wedstrijd. Eerder vanmiddag zei ik al dat de dames van Donk, de waterpolosters van Donk, in de finale om het landskampioenschap de eerste wedstrijd hebben verloren. 13-17 werd het gisteravond tegen de Zaan. Thuis hier in Gouda. En vanavond dus om 8 uur is de return. Dus ja, ook spannend daar voor de dames. De jeugd van de dames van onder andere ook van Donk. Die doen het ook goed. Die spelen ook op eredivisieniveau. Die wonnen vanmiddag trouwens met 18 tegen 6 van het Ravijn. Dus dat is ook een mooie in die Final Four. En de winnaar van deze ontmoeting, dus dat is in dit geval de dames van GZC Donk. De meisjes onder de 16 moeten winnen. Spelen tegen de winnaars van Polar Bears. Of wat was die andere tegenstander ook weer? Ik had het inderdaad op mijn lijstje staan. Polar Bears of even checken. Pardon, dat is natuurlijk... Ik had het even in kaart. Of Amersfoort, dat was het. Polar Bears of Amersfoort. Tegen een van die twee moeten zij gaan spelen. Goed, dat allemaal dus vanavond. Volgende week in ieder geval die wedstrijd. Vanavond dus de dames van Donk in actie. Wij zijn volop aanwezig bij het voetbal. We volgen op de voet. Slotfase zometeen van WDS tegen CVC Reewijk en Ona tegen Sepp. Daar is nog wel eventjes te spelen. Ramien, Sam Fender en Olivia Dean.

0: Sam Fender en Olivia Dean, ja, die laatstgenoemde moest toch gaan zingen. Maar dat bewaren we dan voor een andere keer. Want ja, we gaan weer terug naar het voetbal. We zijn aanwezig in die slotfase, die spannende slotfase. 44e minuut. Wat komt er op blessuretijd bij van WDS tegen CVC Reewijk? Wordt CVC Reewijk de tegenstander van Hazeswoudse Boys volgende week? We gaan het horen, André.
1: We krijgen een hoekschop voor WDS. Het is weer oppassen voor CBC Reewijk. Het kan altijd nog 1-1 worden. Even kijken. Heel veel WDS'ers in het stadsgebied bij CBC Reewijk. Komt die bal, dan komt de keeper aan. Hij raakt de bal. En dan kan de bal weggewerkt worden door een verdediger van CBC Reewijk. En nu speelt de tijd een grote rol in deze wedstrijd. Ben benieuwd hoeveel minuten scheidsrechter Oostrom gaat bijtellen. En dan is het weer een overtreding, denk ik. Nee, het wordt een hoekschop. Nou, het leek een overtreding, maar het wordt een hoekschop. Dus nog een kansje voor WDS. Het is de nummer 11. En dat is Joost Maurits van WDS. Nee. Het is Max van der Laan. Die gaat dus de bal nemen. Eens kijken, weer een hoekschop voor WDS. Komt de bal hoog voor het doel. Die kan daarbij, wordt gekopt. Niet goed gekopt, wordt weggekopt. Maar nog steeds is balbezit voor... En er komt een schot. En die wordt gestopt door keeper IP. En nu is het gevaar weer even geweken. En zo gaan de seconden gaan voorbij. En WDS staat op de rand van degraderen naar de vijfde klas. Als het dus niet anders wordt... Want die stand van 0-1 is dus niet goed genoeg voor WDS. Dan is het die aansluiter die heel ver naar voren komt. Bal naar voren pompt. En dan wordt de bal weer weggekopt door CVC Reewijk. Dat echt onder druk staat hoor in deze laatste minuten van de tweede helft. En dan gaat de bal over de zijlijn. Maar dan gaan we gewoon weer ingooien voor WDS. Wordt er wat meters gestild. Maar daar gaat scheidsrechter Oostrom niet in mee. En hij stuurt Max van der Laan terug. En die moet dus nu gaan ingooien. Het zal geen bal worden in het Sarsgebied. Maar hij probeert het wel. En dat lukt hem ook nog zelfs. En dan wordt de bal weer weggekopt. En CVC Reewijk heeft nu weer de bal te pakken. En ik zou zeggen, geef hem maar een enorme harde poei. Dan ben je weer eventjes die bal kwijt. Nee hoor, ze hebben hem alweer gegeven aan WDS. WDS nu aan de zijkant, aan de andere kant. Komt een hoge bal. Maar ja, die hoge bal die moet er goed zijn. En die kan goed gaan. En daar is keeper Nordin IP. En die blijft even liggen op de grond. Ah, dat is wel even geraakt hoor. En scheidsrechter Oostrom loopt er even naartoe om even te kijken wat er nou echt aan de hand is. Ja, hij werd wel even geraakt hoor. Maar hij kruipt alweer omhoog. Het is een grote vent. En het is een van zijn laatste wedstrijden op doel bij CBC Reewijk. Want hij vertrekt bij CBC Reewijk.
0: André, een beetje goed vinden. Blijf even op de lijn hoor. Schakel ik even naar Gerrit toe. Gerrit, hoe gaat het bij jou?
2: Ja, nog ruim 32 minuten hebben hier gespeeld. En het lijkt wel of Ona weigert om te scoren. Want ze kregen juist weer een enorme kans. En in de rebound was het de keeper van Sepp die ook voor redding zorgde. Terwijl de kans van Sepp nu ook gewisseld wordt. Zou ik zeggen, even terug naar André.
1: In de bestuurtijd zitten we 46e minuut. En dan komt weer een hoge bal daar voor de verdediging van CBC Reewijk. En die werken ze weg. En nu wordt die bal ver naar voren gespeeld. Oh, keeper Dilano sluit is heel ver voor zijn doel. Dan moet hij wel de bal goed spelen. Dat doet hij ook. Want Rick Hammer was er weer vlakbij. En dan komt er weer zo'n bal. Het is weer Max van der Laan die misschien door kan lopen. Nee hoor, niks ervan. En dat is ook helemaal geen strafschop. Gewoon een doeltrap. Hij werd wel een beetje, hij kreeg wel een beetje een duwtje, maar dat is geen strafschop natuurlijk. En zo gaat dus de bal naar het doelgebied voor keeper Nordin IP. Die gaat de bal rustig neerleggen. Gerrit, even hier naar jou toe.
2: Ja hoor, nou hier gaat de gele kaart naar Michael Hengels. En dan heeft hij de eerste helft, heeft hij volgens mij dat niet gehad. Want anders had het de tweede moeten zijn. Nou in ieder geval, de vrije trap is voor... is voor de Delftenaren. Die hebben het rustig even kijken. Rustig aan de linkerkant opbouwen. Maar die paasje is verkeerd. Dus gaat Ona zo meteen rustig weer uitverdedigen. Ja, rustig. We hebben nog minder dan een half uur te gaan. Bij jou nog veel minder, André.
1: Zeker weten. We wachten op het fluitsignaal van scheidsrechter Oostrum. Ik heb nog niet gezien dat hij op zijn horloge keek. Maar in ieder geval, we krijgen nog een doeltrap voor Dilano Sluiter, de keeper van WDS. Nou, hij komt niet ver. Nu misschien een kansje voor Rick Hammer van CBC Reewijk. Nee, hij komt te laat. Wordt daar goed verdedigd door WDS. En nu kan er weer een hoge bal komen. Nee, een lage bal. Die wordt onderschept daardoor. Kei van der Heuvel, die geweldig ook gespeeld heeft in deze wedstrijd als oudgediende. En dan krijgen we waarschijnlijk een vrij schop nog voor WDS. Ja, dat zal dan de laatste mogelijkheden zijn voor WDS om degradatie te ontlopen nog. Kijken, dat wordt een vrije schop. Even voor buiten de middenlijn of voorbij de middenlijn komt de bal. Sassepin wordt gekopt en een makkelijke bal voor keeper IP. En dan is het afgelopen. En dan is CBC Reewijk winnaar van deze wedstrijd. En gaat dus WDS terug naar de vijfde klas. En dat is een hard gelag. En CBC Reewijk gaat zich plaatsen voor de finale wedstrijd tegen Hazeloze Boys. Dat is me toch wat. Goed, we gaan die afsluiten. WDS gaat hier ten onder tegen CBC Reewijk met 0-1.
0: Wie had dat vorige week kunnen denken, André?
1: Zeker weten. En als nummer 7 zo ver te komen, ze zijn al 70 eigenlijk.
0: Ja, inderdaad joh. Ongelooflijk. Hey, dankjewel voor je verslag. Volgende week dus die finale tegen Hazeloze Boys. Daar zijn we natuurlijk uiteraard bij.
1: Ja, en we gaan zien hoe dat gaat aflopen.
0: Helemaal goed, André. Dankjewel. We gaan weer terug naar de Walvisstraat, waar ook nog volop spanning is. Gerrit?
2: Ja, inderdaad. En Ona krijgt enorm veel kansen. En, ik heb het al eerder gezegd. Lijkt wel of ze in de rust hebben gezegd. Jongens, weet je wat? We gaan gewoon niet scoren. En dat is de mogelijkheden. Nou ja, maar ik heb begrepen dat dat zo langs de brand al meer in meer wedstrijden in de competitie het geval is geweest. En dan is het op zich niet zo exemplarisch deze wedstrijd natuurlijk. Maar ja, het kan één foutje van de keeper kan ook fataal zijn. Maar dat geldt ook voor de andere kant. Oh, een mooie redding hier van... Mick van der Kade, eigenlijk al een jaar of drie niet gevoetbald heeft, maar verbazendwekkende conditie heeft nog. Ja, van zijn snelheid moet het niet hebben, maar van zijn passie is nog goed. En hij dirigeert zijn verdediging daar goed en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nou, laten we nog even een vrije trap meenemen van Sepp. Dat is net gedaan, maar die bal die stelt gewoon over de zijlijn en is het erin gooi daar voor Ona. En kijken hoe hebben we gespeeld. Ja, minuut of 37 hebben we ongeveer gespeeld. Dus, 35 ongeveer. Nog ruim 10 minuten te gaan. En wie weet wat gaat gebeuren. Voorlopig hier 1-1.
0: 1-1 de stand. Mocht het 1-1 blijven natuurlijk, dan komt er een verlenging. Mocht het dan nog uiteraard gelijk zijn, dan volgen de strafschoppen. Dus we blijven er gewoon bij. Tot het einde kunt u het allemaal volgen hier in Sport op Zaterdag. WDS tegen CVC Reewijk zojuist afgelopen. Dus Reewijk de winnaar. WDS gedegradeerd naar de vijfde klasse. Dit is de dagartiest van vandaag. Eric Clapton. I'm gonna

0: Eric Clapton, we gaan hem onderbreken. Er is gescoord bij Ona tegen Zeb. Gerrit.
1: Dat is identiek aan deze eerste helft. Ona krijgt de kansen en ja, weer scoort er. Zojuist de gejuich. En de Delfzaan aan de tribune is nog niet uitgejuicht. We hebben hier een stand van 1 tegen 2 met nog ja, een minuut of 7 achter gaan. Het wordt weer heel lastig voor Ona. 1 tegen 2.

Wat zuur voor Ona. Zojuist de 0-1-2 gevallen in de wedstrijd tegen Sepp. Er zijn nog wel 10 minuten te spelen, dus het kan nog wel. Maar wel die achterstand voor Ona op het scorebord tegen de ploeg uit Delft. 1-2. Sport op zaterdag. Dit was de dagartiest van vandaag. Eric Clapton, vorige uur kozen wij voor I Shot the Sheriff. Dit uur voor Forever Man. Is Taylor Swift en Open Light.

0: Taylor Swift en Open Light. We gaan snel terug naar Ona tegen Seb. Hoe gaat Ona die achterstand proberen in ieder geval terug te krijgen? Of in ieder geval te zorgen dat het weer gelijk wordt, Gerrit?
1: Ja, de tijd die dringt natuurlijk. En volgens mij nog minder dan 3 minuten te gaan. En dan zal er wel wat tijd bij komen natuurlijk door die drinkpauze ook. En er staat wel iemand nog klaar om in te vallen. Dat lijkt mij hier dan Daniel Steenberg. Maar ja, dat gaat er natuurlijk maar. Het kan nog, zolang de scheidsrechter niet voor het laatst heeft gefloten, is er nog hoop voor Ona. Ona dat nu een hoekschop mag gaan nemen. En alles en iedereen, één eenzame spits hier van Sepp en de rest, dat allemaal daar in dat 16 meter gebied. En wat geschoten! Oh, en ja, mooi schot was het wel. Maar ja, die doelman, het is niet een doelman van 2 meter, maar een kleine doelman. Maar hij pakt die bal wel heel mooi. En hij schiet hem uit, maar hij schiet er verkeerd uit. En of dat kan Ona. Nee. Dit, kijk eens aan. 2-2. Zal dit dan de beslissing gaan worden? Piet Ernst komt eruit. Ernst redt. En er wordt op de doellijn gered. Jongen. Hier komt Ona enorm goed weg. Peter Ernst met een redding. En de inzet van de doellijn afgehaald door een van de verdedigers. En dat was zo te zien, was dat aanvoerder Jurie te Lauw. Nou. Hier gebeurt nog van alles. We zitten ongeveer, ik denk 2 minuten voor tijd ongeveer. En er gaat inderdaad nog een keertje gewisseld worden. Ja, nou, ik maak deze wedstrijd weer uit. En het zal er niet zijn dat ik in de tijd van een week als verslaggever 2 Goudse ploegen zie degraderen. Die kans die wordt steeds groter met de minuut. Vorige week Donk dat 1 puntje tekort kwam. En nu Ona dat los van deze wedstrijd 2 doelpunten tekort komt. Om die na-competitie, die vermaledijde na-competitie waar ze in verzeild zijn geraakt, te ontlopen. Terwijl er aan de kant van, ik zie inderdaad nu ook voor de ingang van het Ona-complex een ambulance staan. Dus ik denk dat de speler in kwestie die zo zwaar geblesseerd raakte, toch naar het ziekenhuis afgevoerd gaat worden. En ja, wat zegt de scheidsrechter? Ja, er wordt gewisseld aan de kant van Sepp. Sepp dat dus ja, hele supporterscharen heeft meegebracht. En het zal zometeen ongetwijfeld nog onrustiger worden dan het nu al is. Ja, onrustig in de goede betekenis van het woord. Want er is verder nog helemaal niets voorgevallen. Geen ongeregeldheden. Terwijl een van de oer-Ona-spelers, Pietje Ernst van vroeger, oud-speler ook van Feyenoord, die kan het niet meer aanzien. Die gaat, zijn verdriet verdrinken. Want hoe dan ook, je blijft altijd een Ona-supporter. Dat zei Willem Dekker zojuist ook. Hij zegt, alles wat er ook gebeurt hier bij Ona, goede en slechte dingen, ik blijf altijd een Ona-man. Kijk, en zo hoort het ook nog. Willem Dekker, ik kan het een beetje vooruit lopen volgende week. Die volgende week mijn gast uit de streek is. Dus zullen we met hem ook nog eens even dit voetbalseizoen door gaan nemen. Nou, het spel is eindelijk een keertje hervat. We zitten zo te zien volgens mij in de extra speeltijd nu. En dan is de vraag hoe lang gaat die duren inderdaad. En ingreep hier van Mike, niet van de kamer, de willen ook nog ingooien. Maar het is gewoon Sepp dat mag gaan in.

voor Sepp. En dan komen ze toch weer steeds wat dichter bij het doel van Peter Ernst. En dat moet eigenlijk niet zijn, want er moet een andere kant zijn, die bal, als je Onana supporter bent. Nou, dus even kijken. Of die bal komt inderdaad hoog voor, wordt daar weggekopt. En dan zal die wel weggewerkt moeten gaan worden. De Marcos aannemen door Deli Starreveld. Dat gebeurt er niet. En dan een keer Onana aan de rechterkant. Een vrij veld, zou je zeggen. Dat bal pompen maar in dat 16 meter gebied. En dan proberen die bal binnen te houden. Dat lukt dan... Nee. Dit is een hoekschop. Ik denk dat het een ingooi is. Dit is een ingooi voor Ona. Heel snel ingegooid. En dan mogelijkheid. Nee. Die bal die wordt ruptieloos. Wordt die weggewerkt. Hij wordt bijna naar Delft geschoten, die bal. En dan is het ook nog een... even kijken. Is het een vrije trap of is het geen vrije trap? Dus even kijken waar de bal is, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Die moet wel even komen. Terwijl fotograaf Mul foto's maakt van de juichende supporters van Sepp. Gaat Ona ingooien, terwijl we ruim in die extra speeltijd zitten. Minuten 2-3 zitten we er al in. En wordt de bal eruit gehaald of niet, wordt die opnieuw ingebracht. Ja, pompen of verzuipen. Het is nu eerst even pompen, maar het gaat steeds... meer lijken op verzuipen voor Ona. En de bal gaat via een van de spelers van Ona over de zijlijn. Ja, het enige voordeel van Ona is dat ze volgende week dan niet op de voetballen. Maar dat kan je geen voordeel noemen natuurlijk. Want ze hadden graag nog die beslissingswedstrijd, die alles beslissende wedstrijd tegen Quicksteps uit Den Haag willen spelen. Maar dat gaat nu hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. En zij er een enorm wonder gebeurt. Maar als je ziet hoeveel kansen Ona onbenut heeft gelaten, dan kan je haast niet voorstellen dat in die absolute dying seconds, want daar zitten we al ver overheen, dat er nog een gelijkmaker komt. Maar nogmaals, je weet het nooit. Je weet het nooit. Bal nog een keer naar voren toe. Ik heb de scheidsrechter trouwens nog niet op zijn horloge zien kijken. Maar ja, dan moet je de bal wel goed onder controle krijgen. Anders is die aanval, gaat die aanval de andere kant op. Ja, nu ook nog massaal naar voren getrokken. Dus dan wordt het achter toch een beetje dun. En wordt er een bal gespeeld. Een mogelijkheid. Ja, dit wordt een strafschop. Dit wordt een strafschop. Ja. Nou, dan is het einde helemaal in zicht volgens mij. Een terechte strafschop hoor. Binnen de 16 werd die neergelegd. Ja, de kapitein Ernst die kan wel protesteren. Maar hier valt helemaal niks aan af te dingen. Ook nog een gele kaart natuurlijk. En ja, Juri Terlouw volgens mij was dat inderdaad die dan als aanvoerder. Ja, je moet wat proberen natuurlijk. Ik kan het wel begrijpen natuurlijk. Dat je alle hens probeert die aanval af te stoppen. Maar dan krijgt hij Sepp in de absolute dying seconds. En terwijl Peter Ernst nog even in conclave gaat met de scheidsrechter van scheidsen. Was het er wel een strafschop? Ja, Peter. Je kan wel een Ona-bril op hebben. Want hier kon zelfs iemand die kleurenblind is en alles, zelfs helemaal blind is, had wel kunnen zien dat dit een strafschop is. Maar hij moet er nog in natuurlijk. Dat is natuurlijk ook waar. Maar ja. Peter Ernst legt de bal zelf op de stip neer. Maar ik denk dat die scheidsrechter gaat er nog even 2 centimeter achter liggen. Nou, Peter, maak je even onsterfelijk en houd nog een heel klein beetje hoop. Of wordt dit de definitieve knock-out voor Ona? Het is wachten. Fluitje Peter Ernst op de doellijn. En scheidsrechter zegt iedereen buiten de 16. Het fluitje klinkt. De aanloop en het schot. En hij stopt hem. Peter Ernst stopt hem. Kijk eens aan. Ja. Peter Ernst stopt de strafschop. Het wordt geen 1 tegen 3. Maar ja, scheidsrechter heeft wel op zijn horloge gekeken. Dus erg lang zal die mee kunnen duren. En dan mag Sepp ook nog een keer van ingooien. Nou, zeg. Wist hem 1-3. Dan hadden ze de buis helemaal binnengehouden. Dan hadden de Sepp's supporters de tribune kunnen afbreken, denk ik, in de goede betekenis van het woord. Nou, de ingooi is inmiddels genomen. Paul komt daarvoor. Dan wie staat daar? Er staat helemaal niemand. Dan Peter Ernst. Ja, jongens. Nou, dan zal dit toch wel... Kijk, weer op zijn horloge. Hij steekt zijn vinger op. Dus we zitten absoluut in de laatste minuut. En dan moeten we kijken wat dit gaat opleveren. Bal wordt naar voren gepeerd. Daardoor Mike Zielhorst. Wie kan die bal onder controle krijgen? Is dat Zakaria Mella of is dat niet? Nee, bal gaat over de zijlijn. Ingooi daar voor Ona. Ja, er moet even een andere bal komen, want die is in de

0: een van de sloten hier in Kortakker verdwaald geraakt. En dan zegt de scheidsrechter: opschieten jongens, kom op, kom op. We hebben nog zeker een halve minuut te gaan. En dan is het helemaal nu wat druk daar in dat 16 meter gebied. Terwijl de aanvoerder Terlouw ook nog maar eens even naar voren gaat. Bal komt erin, komt eruit gehaald en dan wordt je opnieuw in. Wordt geschoten. Zo, zo. Ja. En dan is het afgelopen, afgelopen. Oh, oh, oh, oh. En dan gaan de kopjes van Ona naar beneden. Ja, ze hadden nog zijn hoop. Maar ja, vorige week was het al een beetje mis. En als je zoveel kansen mist. Ja, ik zou niet de enige zijn die dat gezien heeft. Dan, ja, ik weet niet of je terecht verliest. Want de ploegen die waren toch boven aardig tegen elkaar op het aantal kansen. Dat was enorm aan de kant van Ona. Maar ja, twee keer koelbloedig toeslaan van de step. En dan mag Ona ook nog Sandje dichtknijpen dat het geen 1-3 werd. Wat uiteindelijk niet veel meer gedaan. Triest en feestheid gaan weer hand in hand. Ona, volgend jaar de vijfde klas. En ja, nou dan gaan ze naar BDS toe. Dat is misschien ook weer eens wat anders, maar dat zullen ze niet gedacht hebben. Helaas, helaas, helaas, Ona degradeert. En nogmaals, dit was voor de laatste keer het terrein aan de Walsingstraat waar feest van Delft voort gaat zet worden. Zij mogen morgen volgende week 6 juli aangetreden tegen Kwikstep. En Ona kan helaas, helaas met vakantie.
1: Gerrit, dankjewel voor je bijdrage van vandaag. Helaas dus een degradatie voor Ona. Ik wens je wel een goed weekend.
0: Dankjewel, dat wens ik jullie ook.
1: Helemaal goed, dankjewel Gerrit. Gerrit gaat eventjes de rust opzoeken, denk ik. Want het was behoorlijk druk daar met die feestende supporters vanuit Delft. Sepp dus gewonnen van Ona met 1-2 vanmiddag hier in

Het was muziek van Just Combi en de mix was gemaakt door Armin van Buren. Sunny Days, zo heette de plaat die we draaiden in Sport op zaterdag. Daarvoor nog Sergio Mendes en Maskenada. Hier in dit programma, wat nog zo'n kwartiertje duurt. Ja, we hadden eventueel op uitloop gerekend. Als er verlenging was geweest, dan was strafschoppen. Maar we gaan de deur sluiten om 5 uur. Dus dan zijn wij er vandoor. Kijken of we nog wat uitslagen kunnen verzamelen van andere na-competitiewedstrijden. Dan hoort u die ook zometeen nog eventjes voorbij komen in het programma. En anders kunt u die ook nog terugvinden op onze website. Ook daar alles wordt bijgehouden. Fralipo Lippi, zo heet deze band. Shouldn't have to be like that, is it?

Dealer's Wheel en Stuck in the Middle with You in Sport op Zaterdag. Hier bij deze zender, bij Gouden Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. Volgende week dus nog wel een toetje met mooie finale dus voor de CVC Reewijk tegen Hazenswoudse Boys. En als u wat later heeft ingeschakeld, Ona die is uitgespeeld. Die speelde vandaag tegen Sepp. Uitslag daar vanmiddag 1-2. En dat was dus ook de stand na 90 minuten. En de ploeg uit Delft dus volgende week tegen Quicksteps uit Den Haag. Verder spelend voor een plekje dus in die finale dus waar ze zal staan. En hoop ik dus dat ze dan goed dat winnen dus. Maar ja, Ona dus wel gedegradeerd. Betekent dus volgend jaar gewoon een derby tegen Gouda bijvoorbeeld. Onder andere in die vijfde klasse. Dus dat is ook wel weer interessant daar voor de Goudse luisteraars. Maar ja, we hadden het ook wel gewild dat Ona natuurlijk die vierde klasse had kunnen blijven spelen. Goed, dat allemaal dus volgende weken en volgend seizoen. En we gaan zo meteen nog eventjes wat uitslagen verzamelen. Die we hebben kunnen verzamelen vanuit de nacompetitie. Hoort u nog eventjes zo vlak voor de klok van 5:00. Dit is Sommieu en Dark Before the Dawn. In Sport op Zaterdag natuurlijk.

0: Dark Before the Dawn, dat was Sommieux. Nog eventjes zo, vlak voor het nieuws, vlak voor het afsluiten van het programma. Ik heb voor u wat uitslagen nog van uit de nacompetitie. Kijk eventjes naar de wedstrijden in de vijfde, dan wel vierde klasse. Dus promotie-degradatiewedstrijden dus daar. Dat zijn onder andere Sporting Leiden tegen SPV. Dat is 2-3 geworden. Nou, we waren aanwezig bij WDS tegen CVC Reewijk, 0-1. Blauw-zwart tegen Bernardus, dat is nog bezig. Dat is 2-2 geworden na 90 minuten. Dan in de derde klasse, even kijken wat er is gebeurd daar. Bij Oegstgeest tegen Schipluiden, dus 3-2 geworden. Koudekerk tegen SJZ, dat is op dit moment een verlenging, 2-2. In de vierde klasse Duindorp tegen Dilettant stond 2-2. Inmiddels is dat 2-4 in de verlenging geworden. En dan heb ik nog staan de wedstrijden in de tussen Berkel en Groeneweg. Dat is ook nog een wedstrijd die ik heb kunnen traceren. 2-1 is dat. Koudekerk dus, SJZ heb ik al genoemd. BRC KDO 4-1. Maasdijk tegen Haastrecht. Haastrecht ook uit de nacompetitie. Zij verloren met 2-0. Schoonhoven tegen Quintus is 3-1 geworden. Schoonhoven gaat dus ook verder. En Duindorp tegen Dilettant, dus die noemde ik al zojuist 2-4. Goed, we gaan er vandoor. Dat betekent dat wij inmiddels gaan afsluiten. Volgende week dus de finale van de nacompetitie tussen CVC Reewijk en Hazerswoudse Boys. Ik wens u nog een heel goed, fijn weekend. En graag dus tot de volgende week. Dag.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Gries Restaurant Rodos in Gouda.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

Als je het even niet ziet zitten, moet je dit soort plaatjes even wat harder zetten. Wat een leuke plaat, zeg. Muziek uit 1984 van niemand minder dan George McRae. We kennen deze man nog wel van zijn nummer 1, heet Rock Your Body. George McRae, hij leeft nog, hij is inmiddels 81 jaar en hij geniet nog steeds van het leven, ja. En bij zulke zo vrolijke muziek hoort natuurlijk ook

0: Natuurlijk, hij is er ook weer bij, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbon!
0: Nou, geen ruzie maken, hoor.
2: Slokken!
0: Nee, nee, er wordt niet geslagen, hoor. Het is tijd voor leuke muziek. Muziek van Lady Gaga van een jaar geleden. Like

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.
6: Dit is Weekendlift met Erwin.

0: zal ik je eens een klein ultiem geheimtje verklappen. Dit liedje wat je zojuist hoorde, dat bestaat officieel niet. Maar je hoort wel de stemmen van Bruno Mars en Dua Lipa. Het plaatje is getiteld Midnight Mirage en het is geheel samengesteld met behulp van AI. Ik heb het niet gemaakt, wie de maker is weet ik ook niet, maar ik kwam hem tegen op internet. Ik dacht, nou laten we dit gewoon even draaien, want het klinkt wel ontzettend lekker. Nou, ik ben ook benieuwd natuurlijk wat Bruno Mars en Dua Lipa hier zelf van vinden, want ze ontvangen natuurlijk helemaal niks. Dus ik denk niet dat ze echt gelukkig zullen zijn. Iemand die wel gelukkig is, dat is namelijk zangeres Saskia van Oerle. Want in 1989 scoorde ze een grote hit samen met haar band Tambourine en High Under the Moon. Als je nou denkt, wie is nou Saskia van Oerle? Nou, dat is gewoon een Brabantse zangeres. En ze werd bekend als achtergrondzangeres van onder andere Anita Meijer. En ze heeft ook wat dingetjes gedaan in een achtergrondkoortje van Rob de Nijs. En er staan leuke filmpjes op internet van deze zangeres. Dus je kunt eventjes kijken straks. Doe het er wel na 2 uur. Overigens, na 2 uur op deze radiozender het programma Sport op Zaterdag. Weet je dat trouwens ook weer. Zaterdagmiddag 30 mei. We hebben een heel mooi thema. En daar ben ik het wel mee eens. Want het is vandaag de dag van de muziek. En officieel wordt dit gevierd in Den Helder. Een heel groot evenement met aandacht voor amateurmuzici en dansers. En het wordt gewoon een hele gezellige boel. Maar ja, bij de radio is het altijd elke dag de dag van de muziek. En dat geldt ook voor Bart van Leeuwen, want hij zit er weer helemaal klaar voor met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze hadden hem nog zo gezegd dat hij zijn gezicht hier niet meer moest laten zien. Het is beter dat je voorlopig even onderduikt, hadden ze hem verteld. Nou, dat hoefden ze hem geen 2 keer te zeggen. Door het vuur in hun ogen was de boodschap meteen duidelijk. En dus is hij nu op de vlucht, voordat het zometeen te laat is. Tja, dan moet ik de komende weken maar even niet de stoere kerel uithangen, had hij bij zichzelf gedacht. Maar ondertussen zou hij die stoere jongen best weer willen zijn. Zo is zijn karakter nou eenmaal. Diep van binnen wil hij niets liever dan meedoen met de echte zware jongens. Toch is het beter om nu even bij die kerels uit de buurt te blijven, want hij weet dat ze naar hem op zoek zijn. Ook al vindt hij vlucht eigenlijk maar laf en zou het stoerder zijn om te blijven, op dit moment kan hij niet anders. Maar ja, je wilt je natuurlijk niet van je zwakste kant laten zien. Je moet laten merken dat je nergens bang voor bent en zeker niet voor je vijanden. Alleen is het dit keer geen tikkertje dat hij speelt, maar een spel van leven en dood. En ze zullen net zo lang achter hem aan zitten tot ze hem hebben ingehaald. En hij weet maar al te goed wat hem dan te wachten staat. Niemand wil per slot van rekening het onderspit delven. En dus deed hij er het beste aan om inderdaad zo snel mogelijk te verdwijnen.

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Michael Jackson uit 1983 en Beat It. Hij stond maar liefst 11 weken op nummer 1 in de top 40 van het jaar. En dat was natuurlijk wel een record.
1: Erwin, wat wordt het weer vandaag?
0: Nou, dat ga ik je zo dadelijk vertellen, Nicolette. Gerard Joling die is terug met een heerlijk feel-good liedje. En met dit vrolijke aan aanstekelijke deuntje luidt Gerard alvast de zomer in. En wij hebben er ook zin in. Gerard Joling. En niet voor één keer.

Gerard Joling niet voor één keer. En we weten allemaal dat Gerard Joling de gave heeft om het af en toe te laten stormen. Daarover gesproken, het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is 60% groot, de kans op neerslag is 20%. Minimale temperaturen van zo'n 10 graden en maximaal worden 22 graden. Er is wind en die komt uit het noordoosten. Wind

0: Ja, een cover mag, zolang je maar die eigen draaien geeft. En dat hebben de vier heren van The Corrs in 1998 heel goed gedaan. Want het was een behoorlijke hit, Stand By Me. En de wat oudere luisteraars die zeggen natuurlijk dat het origineel is van Benny King. Dat klopt ook, ja. Maar deze was ook niet onaardig, maar dan in een reggae-vorm. Dat hadden ze in die tijd toen niet. In het kader van The Soul Show Classic, muziek uit 1979 van Chicago. En Street Player. Je luistert naar Weekendlift, iedere zaterdagmiddag te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM. En als je op dit moment de televisie aan hebt en je woont in het kabelgebied van Ziggo, dan moet je even je televisie afzetten of aanzetten op kanaal 39. Dan zie je het informatiekanaal van Gouwestad. Met daarbij natuurlijk het radiogeluid. Het is maar eventjes een tipje. Het is mooi weer buiten en ja, dan weet je het wel rond dit tijdstip, want we gaan lekker naar de kermis.
1: Attention!

0: 1958, muziek van Louis Prima en Buonasera. Dat betekent gewoon goedenavond, mevrouw. En Buonasera gaat over een koppel dat op een avond de Italiaanse stad Napels verlaat. En de man zegt dat hij de volgende ochtend een trouwring voor zijn vriendin zal kopen. Nou, hoe het afgelopen is, weten we niet. Ik zeg Buonasera, Nicolette.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met

0: met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest en al weet je het wel, de hoogste tijd voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. De avond valt langzaam over de stad. De lichten weer spiegelen in natte straten. Ergens rijdt nog een laatste taxi voorbij en dan zie je iemand. Eén blik, genoeg om alles even stil te zetten. Sommige momenten laten zich niet uitleggen, die voel je gewoon. 1997, Elton John, Something About The Way You Look Tonight.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek. Poppy T, DJ.
3: You're what's

1997 en dat allemaal in het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ-muziek van Elton John en Something About The Way You Look Tonight. Daarover gesproken. Ja, dat is Tarzan. Die heeft niet veel om het lijf, zeg maar. We begonnen het programma met Afrika en we borduren nog eventjes voort op Afrika. Want zij had in 2010 een hele grote hit mee. Het thema van het WK. Hier is Shakira en Waka Waka. Time for Africa.

0: Girlfriend everywhere.
1: Het is een soort schuimmissierde Louis Bega met een bescheiden zomerrit. I got a girl. Dit was het dan, programma Weekend Lift. Ik heb een honger gekregen, hoor.
2: Hij wil ook een broodje.
1: Ja, ik ga een broodje eten. Dankjewel voor het luisteren. Mooi weekend en tot volgende week.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. DJ Dylan op Radio Gemiva. Radio Gemiva. Overal online.

0: Zo, lekker. Dat was Keiko, White, Zak, Abel en Neil. Of zoiets met Fun Life. Daarvoor natuurlijk Randy met Love of My Life. Pieter.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je bent ook weer aangeschoven, zie ik, in de studio. Dus we gaan even een leuk middagje maken. Wat gaan we draaien? Nou, ik heb nu al klaarstaan. Het is feest met DJ Bas. En natuurlijk ook nog die andere Stefan de Keizer. Met Hub Holland Hub speciaal voor het oranje. Wat er volgende week of volgende maand gaat plaatsvinden. Gaat ook snel. De oranje gaat weer voetballen. Denk ik. Dus een WK. Dus weer kampioenschap weer. Holland. Zelftal. En we gaan beginnen met dit nummer van de speciaal nieuwe. En dan krijgen we daarna gelijk Jonah Brothers met Watch Amen.

Merci bonjour au monde, Jonah Brothers, qui reprend le demi fort mettre What's a Man Gonna Do? Dans votre équipe spéciale, nous, natuurlijk, Face DJ Boss, met, kijk, Stefan de Keizer, en het was Hup Holland Hup, natuurlijk, voor die WK, wat binnenkort een volgende maand plaats gaat vinden. En we gaan door met Sommieu, It's Only Love, en dan krijgen we, ja, dan, ja, Sommieu eerst. Show uit dit nummer uit dit jaar denk ik of zoiets, 2025 vorig jaar. Het is bijna 2:10 bijna, met de muziek van Sommieu. Hier zo op radio, geen idee van.

0: milieu. It's only love. 10:30. En we gaan gelijk door met de volgende. Dus Amy McDonald met Mr. Rock'n'Roll. En dan krijgen we gelijk Donnie met Frans-Duits. Met Frans-Duits. Nu is deze van Amy McDonald.
1: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

Donny met Frans-Duits. En dan praat een beetje Frans en een beetje Duits. Alles door elkaar heen, dat is wel leuk. En een leuke mix van alles, alle talen, tweetalig. En we gaan door met de volgende, dat is ook een leuke. Dat is Hannah May met, even kijken, wie zegt elke weer, Rode Draad. En dan krijgen we Maan met Stiekem. Met deze van Hannah May.

0: Maan, 2:15 met Stiekem en dan al ervoor natuurlijk Henne mee met Rode Draad. En we gaan even luisteren naar een interview met Milène. Dus daar gaan we even naar luisteren met Carla en met van die nieuwe... Nou, gaan we even gewoon draaien.
1: Radio Gemiva, overal online.
2: En Carla, hoe bevalt de Ziggy eigenlijk?
3: Nou, heel goed. Ik zal het zo laten zien. Normaal wandel je natuurlijk achter elkaar. Dan ben ik aan het praten met Diana. En zeg ik, Diana, hoe gaat het? En dan kijkt Diana helemaal achterover. Dat is eigenlijk niet zo gezellig. Dus ik ga hem even uitklappen. Dan kan je het zien. Goed?
2: Dat gaan we doen. Dan gaan we naar kijken. Nou, klap ze het uit. En nou wordt er naast de rolstoel gelopen.
3: Wil ik een klein stukje lopen? Dat ik zie?
2: Ja, doe maar. Ja, leuk.
3: Kijk,
2: en nou loopt Carla naast de rolstoel met Diana in de rolstoel.
3: Echt samen bij jou aan het wandelen.
2: Ja.
3: Leuk, dan ga je gewoon lekker met elkaar communiceren. Je hebt een beter bandje samen. Ze hoeft niet helemaal achter zich te kijken. En het maakt het wandelen natuurlijk veel leuker, toch Diana? Ja.
2: Ja, leuk hè? En is die eigenlijk makkelijk in gebruik? Want ik heb het net gezien natuurlijk. Ja, het ging eigenlijk heel soepel. Maar hoe vinden jullie het?
3: Ja, wij vinden het gewoon heel goed gaan. Het is inderdaad even een handeling die je moet verrichten. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan gaat het supergoed.
2: Ja, dat is heel fijn. En dan heb ik eigenlijk een vraag aan Diana. Diana, wat vind jij eigenlijk dat ze nu naast je lopen?
3: Diana vindt het wel goed. Diana?
2: Vind je het leuk?
4: Ja.
2: Ja,
3: heel gezellig zo, hè?
4: Ja.
2: Ja, nou dat is echt helemaal top. En dit is natuurlijk niet, dit hebben ze niet zelf gekocht. Nee, dit is geschonken door het Wensenfonds. En Sandra, het is een gift van het Wensenfonds. Ja. Wat doet het Wensenfonds precies en wat is het?
5: Ja, nou het Wensenfonds is eigenlijk een ouder initiatief. Het is al heel lang geleden opgericht. En zij samelen geld in. Die krijgen ze van donateurs, van andere vermogensfondsen. Er zijn heel veel bewoners van Zwettehagen die geld doneren aan het Wensenfonds. En dan kunnen 2 keer per jaar kunnen de woningen en de dagbestedingsgebouwen op Zwettehagen kunnen dan een wens indienen. Bijvoorbeeld een Ziggy, zoals in dit geval. Of een trampoline, of een duo-schommel, of een duo-fiets. En dan gaat het Wensenfonds daarover vergaderen. En die gaan dan beslissen welke wensen ze wel en welke wensen ze niet honoreren.
2: En hoeveel wensen zijn er in de afgelopen jaren al eigenlijk ingediend en ook daadwerkelijk gegeven aan de indieners?
5: Nou, heel eerlijk gezegd, dat durf ik je niet te zeggen. Ik weet dat er al meer dan 1 miljoen al is gedoneerd over al die jaren. Hè. Maar het Wensenfonds is opgericht volgens mij in 1984, dus het bestaat al even. En mocht je nou het Wensenfonds een heel warm hart toedragen, want het maakt allerlei wensen mogelijk hier op het terrein voor onze bewoners, dan kun je daar dus donateur van worden. En dan kan je doen door het Wensenfonds te mailen. Dat is wensenfondszwettehagen@gmail.com. En anders kun je mij even mailen, Sandra Larsen van Zwettehagen. Dan komt het ook goed. En dan breng ik ze met elkaar in contact. Want we merken wel dat het aantal donateurs afneemt. Hè, dus de pot met geld om wensen te vervullen wordt minder. Dus om te zorgen dat het goed gevuld blijft. En veel wensen toegezegd kunnen worden. Veel mensen blij gemaakt kunnen worden. Doe ik bij deze dan ook echt een oproep. Mocht je wat kunnen missen. Word donateur van het Wensenfonds.
2: Nou, dank je wel Sandra voor dit leuke gesprek. En natuurlijk bedankt aan Carla voor het laten zien van de Ziggy. Hè? En Diana, die natuurlijk ook die in de rolstoel zit. En dank je wel.
3: Ja, graag gedaan. En mochten mensen nog interesse hebben in de Ziggy, dan kun je naar de site van Ziggy Mobility. BV. En daar kunnen ze informatie vinden over de kosten en hoe ze een ding kunnen bestellen. Dus bij deze.
2: Nou, super. Dankjewel.
1: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.
0: Dankjewel, Mirjane, voor het hele mooie interview. Dat hebben we weer goed gedaan, saampjes. Ik wil Carla bedanken en Sandra bedanken. En natuurlijk ook Diana, die natuurlijk ook erbij was. En het was hartstikke gezellig natuurlijk. Even lekker babbelen over een nieuwe speeltje natuurlijk. Ja, en een sickie. Ja, ik had er geen sick van, maar het is wel een sickie. Wel een mooi dingetje was dat. En ja, en we gaan lekker door met de volgende. Dat is ook weer leuk. Kijk, Leonie Meijer met Lost in Yesterday. En dan krijgen we gelijk Douwe Bob met Mo. En dan is het nog even blijven. En dan is deze van Leonie. Dus die gaan we meteen draaien.
1: De Radio Gemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met hun eigen show.

0: Towel Bob met Mol. Nog even blijven daarvoor. Leonie Meijer, Lost in Yesterday. Zo, Pieter, hoe vind je het hier bij radio?
1: Heel leuk.
0: Ja, ik vind het ook leuk als ik leuke werk radio maak. Dus geef je gewoon een goed gevoel. En je hebt met de luisteraars natuurlijk een goede band mee. En ja, ik weet niet of het een binnenband of een buitenband is, weet ik niet. Maar dat is... Dan moet je zelf even een beetje kijken wat het is. Maar vind het echt leuk. Hoe doe je het al, Pieter, eigenlijk? Ga je maken?
1: Leuk.
0: Nou, hoe doe je het al?
1: Heel lang.
0: Vanaf toen wij gestart waren op de Zonhoek, hè, waren we begonnen. Ja, ja, toen waren we al bezig. Dat is een mooie tijd was het ook. Het was Jaap al en was toen nog geen Edwin. Die kwam laat pas. Maar als ik een leuk film ga je maken, ik vermaak me wel met radio maken. Je hebt een goede band met mensen, je omgeving. En radio maken brengt je bij elkaar en het is gezellig. En we gaan verder dus. Met een andere, dat is ook weer een leuke, van Alesso met Works. En dan krijgen we gelijk T-Script met Futswing Postmelody met... Futsiet, zoiets, ik weet niet wat het is. Ga ik gewoon draaien.
2: Heb jij de Radio Gemiva app al? Download hem in de App

0: Taylor Swift, hier op Radio Gemiva, featuring Push Money met Fortnite. Daarvoor Alexo met Works. Het is bijna 5 voor 2 en we gaan even lekker door met de volgende. Dat is ook al leuk. Dat is The Tate of the Samsonic met Tussle for Summer hier op Radio Gemiva. Moeilijk woord, zo. Ik ben eruit, dus daar gaan we dan.
1: www.radiogemiva.nl

Sonic Inch, hier op Radio Nieuwe Vaal, de Just of Summer. Zo. En we gaan eventjes wat doen. Ook eerder gedaan, dan krijgen we nog Jason Son, Every Closet. Maar nu is Prince team met Channels and Nothing On komt eraan. Maar nu is deze. We gaan terug in de tijd met Kokoyambo. En die is van Miss President hier op Radio Nieuwe Vaal. Hoe is het gast naar het nieuws? Ja, zeker. En we gaan beginnen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Set your
1: receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, een bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een bloedheet dinsdagavond in die 2000. Semi-life vanaf de zolder bij mij thuis. Waar de temperatuur opgelopen is. Hangt hier het thermometer. Het is hier 27 graden. Dus ik doe een beetje rustig aan vandaag als je het niet erg vindt. Waar begon ik mee? Ik begon met de eerste hit die de Boxer Rebellion had in Nederland. Hoe heet dat ding ook alweer? Diamonds, juist dat dus. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die hoor je over pak een beet. Een half uurtje zo ongeveer. En tot die tijd heel veel nieuwe muziek. Waaronder een band uit Eindhoven. Ik heb het gevonden via de popronde. En ik vond het een leuke band. Wordt hier genoemd alternatieve progrock. Laten we eens luisteren hoe dat dan klinkt. Sons of Dew, zo heet het. Dit is Coast.

Ja, je hoorde twee achter elkaar. Je hoorde allereerst, hoorde je, dat was het echt. Juist, Sons of Jew uit Eindhoven met Coast. En daarna hoorde je Theater, gezelschap uit, wat is het, Ierland ergens komen ze vandaan. En het is de nieuwe plaat van deze band. De vorige heb ik ook al een paar keer gedraaid en ik vind het een toffe band. Dat geldt ook voor de volgende. Die komen uit Bristol, uit de UK is dat. Volgens mij all-female pop, rock, punk band-achtig iets. Noemen ze zichzelf Grandma's House. Dit is Dark.

Grandma's House, dus zo heet de band Dark. Allemaal dames zijn dit. Je zou het misschien niet altijd zeggen als je het hoort, maar het is toch echt waar. Goed. Mevrouw alleen, Caroline Rose is al een behoorlijk poosje bezig. Gaat een beetje het ene is wat beter dan het andere wat ze maakt. Maar het nummer wat ze nu uitgebracht heeft, bestaat al een jaar of 10. Speelt het al een jaar of 10 live. Het publiek vindt het geweldig. Maar het is er nooit echt van gekomen om het echt op single te zetten of op plaat te zetten, hoe je het noemen wil. Tot nu. Jip, jip, yo. Zo heet de track. En luister eens naar Caroline Rose.

Ja, hoe zou het heten, zou je zeggen? Jip, jip, jou hoor je. Caroline Rose. Ik vind het een leuk plaatje. Ik kan het niet helpen. Ik ga eens even kijken of ik meer leuk vind van wat deze dame allemaal gemaakt heeft in de afgelopen jaren. Goed, de volgende band komt all the way from down under Australia. En zijn al een poosje bezig. Ondanks dat ik er voor zover ik weet nog niet zo heel veel van ken. Pond heet de band. Ze komen binnenkort met hun 11e studioalbum, Terrestrials. Op de 19 juni gaat dat verschijnen. En een van de eerste dingen die zij gedropt hebben is dit. Through the heart of the storm. Dit is Pond.

0: Lekker vlak af Seagulls al dit.
1: Goed. Oké, je hoorde Pond Through the Heater. Ja, volgens mij zei ik Through the Night op de een of andere rare manier. Geen idee hoe dat nou weer in mijn gevaren is. Sorry daarvoor. Goed, door met een meneer die ik al een aantal jaren volg, Fink. Perfect Darkness was een prachtig nummer, maar hij komt met een nieuwe werk uit. I Burned All the Answers. Dat is het eerste werk wat je gaat horen, dus Fink.

Ja, ik blijf dat prachtig vinden dat deze man maakt op de een of andere manier. Fink hoorde je. I Buried All The Answers. Het heerlijk, geweldige plaat. Hij is ooit volgens mij begonnen als dance DJ en dergelijke. Hij heeft plaatspelers aan de wil gehangen, akoestische gitaar opgepakt en achter zijn laptop er wat beatjes onder gezet. En daar heeft hij hele mooie dingen meegemaakt. En de rest is geschiedenis. Dus Fink, ja, dat is door met een gezelschap. Ik zeg het niet te vaak misschien, maar vrij nieuw waar ik ook nog niet zoveel van weet. Ook denk ik omdat er nog niet zo heel veel over te vertellen is. Mother and Woman, heet de band die je gaat horen. En dat nummer wat je hoort is Johnny's Dream World. Doei. Thank you.

Kijk, zo maak ik er een einde aan. Modern Woman hoorde je, Johnny's Dream World. Heerlijke plaat. Beentje de Montaneers, daar kennen we nog niet zoveel van. Want ze hebben volgens mij pas twee trekjes uitgebracht. Komen uit Washington, of all places. En DC dus, niet de staat. En het klinkt leuk. Ze zeggen dat ze beïnvloed zijn door onder andere Arctic Monkeys. Ik denk, nou, dan ga ik maar eens luisteren. Ik vind het wel grappig. Het moet nog een beetje groeien, denk ik. Maar het is leuke nieuwe muziek. Pain, dat is de naam van de track die je gaat horen. Dit is de Montaines.

Ik weet het leuk plaatje. De Montaigne's hoorde je. Pain. Ja, dat P-A-N-E. Dus niet als in pijn, maar pain. Ik staat het voor vlakte, geloof ik. Goed. Pain, ja. Pain. Nou goed, het zit in de autocad ergens. Goed, door met de Nederlandse band Higpie. Ik heb zoals de meest gehypte indieband van Nederland genoemd. Maar als ik nou naar het aantal streams kijk, dan lopen er niet echt storm, als ik dan heel eerlijk ben. Ze hebben een toffe plaat uit. Dat dan wel. Even kijken. Het album heet Slow Death of a Good Girl. Dat was hem. Goed. En daar heb ik al eens een keer van gedraaid. Volgens mij het nummer Something. En het nummer Everything. En gaan we nu draaien het nummer Nothing.

Ik bied dus een track van het album A Slow Death of a Good Girl. En je hoorde Nothing. Ja, ik had aan het begin van het uur natuurlijk beloofd de nieuwe Boxer Rebellion te draaien. En die zat een beetje laag in de playlist, kom ik nu pas achter. Dus iets langer dan een half uurtje heeft het geduurd, maar daar is hij dan toch. Nieuw werk dus van deze band die toen toch wel aardig binnenkomt denderen in Altoland. Maar toch uiteindelijk een beetje is blijven hangen. Maken gewoon mooie dingen en daar is dit ook een beetje van Storm Chaser. Dit is de nieuwe Boxer Rebellion.

De nieuwe van The Boxer Rebellion hoor je, Storm Chaser. Ik vind het wel weer een mooie plaat. Het is allemaal heel braaf en rustig, maar dat mag ook wel zijn. Het is 27 graden. Oh, het is ondertussen 28 graden hier op zolder, dus het mag wel een beetje minder ook allemaal. En het wordt morgen nog warmer. Goed, daar zie ik gelukkig weer gewoon in het in mijn pittoreske Zoetermeer. Onder een stalen dak, dus dat wordt ook een heel feest. Goed, daar zijn we nog niet. De Mystery Jets. Een band die is al een hele poos bezig. 2003 zijn ze al ooit begonnen. In 2020 werd het stil. En die stilte wordt nu doorbroken. Er is een nieuwe plaat uit van deze band Mystery Jets. En dat ding heet A Hole to See the Sky Through.

A Hole to See the Sky Through Eye. Er staat nu nog een eye achter, geen idee waarom. Van Mystery Jets. Ga eruit dit uur met een band uit Rotterdam. Ik kende het nog niet. Fellatio, zo heet het. Het is een beetje bijzondere typische muziek, maar ik vond het leuk om te draaien. Plasticine Paul, dus Fellatio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

tweede uur ging van start met het werk van het eerder dit jaar verschenen album van Queen's Pleasure. Het album heet Stun Double en ik dacht van laat ik gewoon de titeltrack eens een keertje draaien in het begin van het uur. Stun Double dus van Queen's Pleasure. Heerlijk. Goed, er is nieuwe muziek uit van onze Dublinse vrienden Gurriers. Lekker een beetje, ja, een beetje edgy zullen we zeggen. Nobody's Coming to Save You. Dit is nieuw werk van Gurriers.

Goeie plaat weer hoor van Couriers. Heerlijk dit. Nobody's coming to save you. Dat dus, daar kan ik mee doen. De plaat van Bashed. Zo moet je denk ik uitspreken. Perfume, die draai ik al een paar weken omdat ik het een toffe plaat vind. En ik gooi me gewoon nog een keertje in. Waarom niet? Perfume is dit. Dit is Bashed.

Best. Zo moet je denk ik aanschrijven. Perfume hoor je. Het blijft een geweldige plaat hoor dit. Goed, Danny Blue is een band uit Antwerpen. En die zijn al een paar jaartjes bezig. Het is een paar jaartjes stil geweest nu omtrent hun. Maar er komt nieuw werk uit. En daar is dit het eerste muzikale wapenfeit van, zullen we zeggen. Tears heet het. Dit is Danny Blue.

prachtig mooi. Daydream Unbeliever. Ja, houdt die rond binnen. Shearwater, hoorde je. Een band uit, volgens mij, Austin, Texas. En 31 juli komt hun nieuwe plaat uit. The New World gaat dat ding heten. En er zijn twee singles van gedropt. En dit is er daar dus eentje van. Daydream Unbeliever. We hadden ooit Daydream Believer. Wat was dat? De Monkees? Ik weet niet meer precies. Lang geleden in ieder geval. Goed. Door met, wat hadden we klaarstaan? Oh ja, de Clockworks. Band uit, jongens komen allemaal uit Ierland. Maar ze wonen al een poosje in Londen. Heeft misschien wat groter bereik. Hebben een nieuwe plaat uit. En die gaat even wat vlotter door wat je net hoorde. Het is Best Days. Dit is The Clockworks.

Zo, zet jij even een keel op, jongeman. Wat hoorde je? Je hoorde Best Days, maar dat had je al verwacht. The Clockworks was dat. Bandje uit, van Ierse roots dus, van Ierse komaf en residerend in Londen. Ik zat even de Rota nieuwsbrief door te bladeren en daar zag ik dat Fit daar binnenkort speelt. En dat is, blijft toch wel een van mijn favoriete Nederlandse bandjes op dit moment. En maar ze spelen niet zomaar, ze spelen in een voorprogramma, dus dat heb ik ook maar eens beluisterd. La Sécurité, het is Frans. Je Franse postpunk-achtige toestand wordt het wel genoemd. Ik vind het wel grappig, dus wat je wil doen, we gaan gewoon eens even kijken. Ze staan op, als je het leuk vindt, 28 mei in Rotown. Dat is volgens mij vrijdag. Maar goed, 28 mei dus, met als volprogramma Fit. Dus die draaien dan gewoon gelijk maar lekker achteraan. Dit is allereerst La Sécurité Deny.

Jo, daar ging even iets mis, leek wel. Of dat hoorde er gewoon bij. Nee, dat hoorde er niet bij. Geen idee wat hier ineens begint te spelen. Raar. Ga ik even uitzoeken. Dat was twee dingen achter elkaar dus. La Sécurité. En ik had volgens mij even gezegd dat ze uit Frankrijk kwamen. Maar dat is niet zo. Ze komen uit Canada. Montreal, om precies te zijn. Dus dat je dat even weet. En daarna hoorde je dus Fit. Die staan in hun voorprogramma in Rotown. Gewoon in de Rotown. Niet op een ander podium van Rotown. Op 28 mei. Dat dus. Dat je dat weet. Nou, en dus zat ik een beetje door te kijken van wat komt er allemaal aan interessant lijfwerk de komende tijd. En daar vond ik dat Herda Nova ook weer in het land is binnenkort. Dat vond ik bijzonder. Volgens mij toert ze zich helemaal gek. En ja, ik ben wel een beetje mee gestopt hoor. Maar ik vond het toch leuk genoeg om die eerste track die ik van haar leerde kennen op een verzamelaar nog eens te draaien. Lang geleden was zo'n sampler. Ver voor alle download shit. Ver voor het internet volgens mij zelfs nog. Kon je nog wel eens cd'tjes kopen van platenlabels waarop ze dan lieten horen wat hun nieuwe artiesten waren. En dit stond op een van die dingen. De Big Cat 5 heette dat ding. Stonden hele leuke dingen op. Waaronder Sugar van iemand waar ik toen nog nooit van gehoord had. Herda Nova. Maar dat pakte me gelijk. En ik heb er een poosje gevolgd. Ben ik al een poosje mee gestopt. Maar dit is nog steeds een tof nummer dus. Herda Nova, Sugar.

speelt het nauwelijks meer live, geloof ik, want het zijn allemaal van die ingetogen concerten wat ze tegenwoordig doet. Maar ik vond dit super gaaf destijds. Sugar hoorde je van Helen Nova. Niet de versie die ik toen draaide, want dat was een live versie en die stond op die sampler. Dit staat volgens Spotify op Oyster, maar niet op het cd'tje wat ik daarvan heb. Laten we het daarop houden. Goed, ze staat overigens op 7 juli 1 in het Openluchttheater Goffert. Dat is in Nijmegen, als je dat wil weten. Tricky die speelt binnenkort ook in Nijmegen. Wanneer zal ik je straks even vertellen? Gaan we eerst naar zijn nieuwe plaat luisteren samen met Martha. Dit is Out of Place.

Tricky was dat. Nieuwe werk van hem. Komt een heel nieuw album uit. En dit doet hij samen met Ene Martha. En wat heette het? Het heette... god jongens, Out of Place dat dus. En hij staat aanstaande vrijdag 29e staat hij in Nederland. In de Oroosje in Nijmegen. En dat is, als je er nooit geweest bent, dat is een toffe zaal. Ik hoop alleen bij deze temperaturen dat ze de luchtverzorging beter op orde hebben dan Tivoli Vredenburg. Waar ik enige tijd geleden was. En waar we ongeveer uitgedreven zijn in ons eigen vocht. Goed, Tricky dus. Tof. Door met, waar gingen we mee door? Oh ja, David Elborn. En de reden dat ik dat doe is dat Kate Tempest ook meespeelt op deze plaat. En die staat binnenkort ook. Ja, ik heb de nieuwsbrief van Dorosje doorgenomen, dat je het even weet. En daar staan gewoon leuke dingen worden daar geprogrammeerd. Dus die wil ik dan graag een beetje draaien. Ja, dit is een ding. Op 6 juli staat zij in Doornroosje. Dus de dag voor Herdenova. Ik denk niet dat ze veel over één lap met fans hebben. Ik denk, als je daar een Venn-diagrammetje van maakt, dat je weinig hebt. Goed, maar dat geeft niet. Zij heeft natuurlijk recentelijk een plaat gemaakt samen met David Elborn en Green Chatten. Voor dat War Child album dat uitgebracht is. En ik wil er gewoon nog een keertje de aandacht op vestigen. Dus dit is Flags, David Elborn met Green Chatten en Kate Tempest.

Flex was dat van het album Warchild 2, Help 2 van Warchild. Door David Elborn, Green Chatten en Kate Tempest. En Kate Tempest is degene dus die de raps deed, zeg maar, tussendoor. Door met Pete USA, zo noemt hij zichzelf. Hij heet gewoon Peter Martin. Nou, er zijn er 500 miljard van, denk ik, op de wereld. Dus hij heeft zichzelf Pete USA genoemd. Weet ook gelijk waar hij vandaan komt. Hij is ooit tijdens de coronatijd begonnen met het maken van muziek. Maar dat deed hij best goed. Dus hij gaat er gewoon lekker mee door. En er is een nieuwe plaat uit Kiss the City. Dus PT USA.

PT USA, Kiss the City, hoor je. Maar hij wordt een beetje geschaard onder dat do-it-yourself kind of music artiesten. Billie Eilish is daar ongeveer de bekendste van, denk ik. Maar deze doet het ook lang niet slecht. Goed, door met West Side Cowboy. Komen uit Manchester. Hebben nog maar een paar plaatjes uit. En dit is de nieuwste, Kickstones.

Westside Cowboys, zo heet het. Kickstones, dat is het nummer wat je hoorde. Goed, The Boys, zo heet het subtiteltje ervan. Ik heb er nog eentje, dat ga, en ik hoop dat hij het nieuws tot het nieuws haalt. Ik heb het dan over, even kijken, niemand minder dan de band Quicksand. En die hebben een nieuwe plaat uit. En dat is de eerste sinds 1995. Toen kwam Manic Compression uit en dat was de rolbak Harry. En dat is dit ook, dat is lekker. Tot het einde is dit Quicksand met Crystallize. Tot de volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
1: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
0: De Nederlandse defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
2: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is alles dat.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af na een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast en voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint.